0: heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: is bijna zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem.
1: Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
2: Hi, 25 nummers van ABBA, ben je fan of zo?
3: Jazeker, ik heb vroeger al die singles en LP's. Maar ja, er kwam de CD en tekst van me weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet wil je ook nog een ontbijtarrangement voor twee. Alle1300goed.nl. Dankjewel.
3: Ja, fijne dag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Vrijdag 2 oktober in Tiel. Zaterdag 3 oktober in Apeldoorn. En zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland. Radio.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
0: Goedemorgen Gelderland.

Supertramp en The Logical Song. Het is 6:06. Goedemorgen Gelderland. Donderdagochtend, de eerste van de 10.

ochtend komen eerst nog enkele buien voor. Later wordt het geleidelijk droger met een mix van wolken en zon. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het vandaag 20 graden. En ja, het is zover. 1 oktober. Vanavond sluiten we de stembus van alle 1300goed.nl. En dan kun je dus niet meer jouw invloed uitoefenen op de lijst met de smaak van Gelderland. Vanaf volgende week vrijdag gaan we dan 10 dagen lang helemaal los met de 1300 meest aangevraagde platen van Gelderland. Dus wil je jouw muziek dan ook horen? Alleen vandaag kun je nog stemmen. Alle 1300goed.nl. Henk Onstenk uit Doetinchem. Jouw lijstje is op tijd binnen hoor. Dus we tellen je keus mee voor Rob de Nijs. 6 keer. En 7 keer normaal tellen. Oh nee, wacht. Hier nog 5 keer. Dus 12 keer een plaat van normaal. Dat is een fan. En Inge Hofs uit Hummelo. Ook jouw stemlijstje met onder andere Dana Winner, Marco Bossato en de Keller Family gaat de stemcomputer in. Dankjewel. Nu een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten zoal schrijven. Het geweld in de Arnhemse binnenstad staat vooraan op de Gelderlander, het Algemeen Dagblad en de Stentor met burgemeester Marcouch. Die vindt dat jongeren zonder verblijfsvergunning die zich misdragen het land uit moeten. En een kabinet dat volgens hem hier veel te traag in is. En bijna alle kranten nemen afscheid van Paulien Cornelissen. De Volkskrant ruimt er zelfs de hele voorpagina voor in met haar allereerste column over een prachtige vogel die een marspapiertje bleek te zijn. Trouw is in Oldebroek, waar de gemeenteraad vandaag stemt over het weghalen van de regenboogvlag. Terwijl een inwoner er al haar vierde vlag ophangt, omdat de eerste drie zijn gestolen. In Rhenen, net over de provinciegrens bij Kesteren, moest de mobiele eenheid gisteravond laat alsnog uitrukken naar het gemeentehuis. De gemeenteraad had daar ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers. En het protest van een paar honderd mensen buiten bleef de hele

zit drugsbaas Bolle Jos, die in Nederland en België al tot meer dan 100 jaar cel is veroordeeld, maar het land weigert hem uit te leveren. En een haai van 3,5 meter zwemt al bijna 2 weken rondjes in een kanaal in de Zuid-Koreaanse havenstad Busan. Met waterspuiten probeerden ze hem richting zee te jagen, maar de haai trok zich daar niks van aan en de stad heeft hem intussen maar benoemd tot officiële ambassadeur. Morgen volgt een nieuwe poging met grote netten en tot die tijd zijn er al zo'n 600.000 mensen komen kijken, ondanks de haaientanden. Chile en The Glamorous Life nu op Radio Gelderland. Goedemorgen.

Dan zie je The Tracks of My Tears, The Miracles, hoorde je naar Sheila E. uit Gelderland. En zometeen laat ik je een intro horen. Met de vraag of je aan het intro alleen kunt herkennen welke plaat ik in zijn geheel wil dragen. Een goed begin. Zometeen naar Raccoon. Dit is Nickel for Goodbye.

0: 50 jaar bestaat. En dat volgend jaar, precies. Over een jaar dat gaat vieren in Rotterdam, Ahoy. 8 oktober 2027. Dan vieren ze 30 jaar Raccoon. Alle clichés zijn waar. 30 jaar Raccoon, hoe dan? Zoveel hart en ziel, tranen en lachen. Het is voorbij gevlogen, zeggen ze zelf. Sterker nog, 30 jaar, wat ons betreft, wordt het er 60. Dus ze gaan ook gewoon lekker door, wat hen betreft.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dan, een goed begin is het halve werk. Dit is het intro wat ik vandaag voor je heb uitgekozen.
1: Een goed begin.
0: Met de vraag, welke plaat is dit ook alweer? Want die plaat wil ik graag helemaal draaien. Maar dat kan alleen als ik van jou de titel en de artiest krijg opgestuurd via de mail frank@gld.nl of een appje. Dus de titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Nou ja, ik heb er erg veel zin in om die zometeen te draaien. Maar ik geef je 20 minuten de tijd om erover na te denken. En dan mag je me mailen dus frank@gld.nl of een appje. De titel en artiest die bij dat intro horen. Dit is Fleetwood Mac, hè? Met Sarah.

0: weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. We kunnen wolven ook mee huilen.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.
0: Joejoe.
3: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl. Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl. Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
12: De laatste lijstjes komen binnen op alle1300goed.nl. Alleen vandaag kun je nog jouw stem doorgeven. Gerrit Langebach uit Harskamp heeft dat gedaan door te stemmen op ELO, Electric Light Orchestra en Jeff Lynne. Mark Gordon uit Millingen aan de Rijn, of Gordon, dat weet ik eigenlijk niet, stemde op Middle of the Road, The Carpenters en Otis die dood is, Otis Redding. Mannen, dank jullie wel. Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Dremt is het 18,4, in Harderwijk 18,8. Vanochtend komen er eerst nog enkele buien voor. Vanmiddag is het overwegend droog met een mix van wolken en zon. Temperaturen zo rond de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Bij een grote verkeerscontrole in Ede zijn gisteravond onder meer 9 bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol of drugs. De politie trof daarnaast een vals en gestolen rijbewijs aan en vond bij 1 controle een verboden wapen. En bij Huis Berg in Serenberg zijn 2 warmtepompen met een helikopter op het dak van een middeleeuws kasteel geplaatst. Daarmee kan het Rijksmonument naar verwachting zo'n 70% op het gasverbruik gaan besparen. In september van dit jaar moet het volledig gerestaureerde kasteel weer open. Dat is nu toch? September 2026. Het kasteel is gewoon weer open. Meer geld en nieuws lees je op gld.nl en in onze app. Wat helemaal in de war? Wat staat daar nou? Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. 20 minuten vertraging. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 7 minuten extra reistijd.
2: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentustegelsenvloeren.nl.
13: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl. Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: George Harrison en What is Life. 6:05. Goedemorgen. De kranten van deze donderdagochtend hebben er natuurlijk aandacht voor. Volkskrant heeft de hele voorpagina eraan gewijd. Het nieuws kwam gisteren aan het eind van de middag tot ons. Juist op dat moment was ze trouwens op tv in herhaling van De Slimste Mens. Ik heb het over Paulien Cornelissen. Ze is overleden. Veel mensen wisten natuurlijk dat ze ziek was. En toch kwam het nieuws hard binnen. Paulien Cornelissen leerde ons met een glimlach luisteren naar onze eigen taal. En dat begon eigenlijk met één boek.
1: Cabaretière Paulien Cornelissen brak door bij het grote publiek in 2009 met het boek Taal is, zeg maar, echt mijn ding. 700.000 exemplaren werden ervan verkocht. Cornelissen en haar eigenzinnige observatievermogen.
2: Ik zat in de auto op de snelweg en toen was er een bord en er stond op: pas op, situatie gewijzigd. En dat vind ik heel grappig, alsof situaties niet voortdurend wijzigen in het leven.
1: Zoals een taalliefhebber die haar lezers op aanstekelijke wijze leerde houden van het Nederlands. Ook in 5 succesvolle, avondvullende theatervoorstellingen.
3: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid van De Slimste Mens, nadat een jaar eerder bij haar kanker was vastgesteld.
4: Huilen we over andere dingen misschien ook, mannen en vrouwen. Dus mannen huilen als hun voetbalclub kampioen wordt.
5: En vrouwen als hun breiklub kampioen.
4: Ja.
6: Hoe gaat het nu met jou?
2: Nou, het is natuurlijk heel stom om kanker te hebben. Dus nee, ja, wat dat betreft niet goed. Maar ik heb wel heel veel goede dagen en goede momenten. Dus dat verbaast me ergens ook wel weer.
1: Ze bleef actief, schreef een opvolger van haar bestseller De Verwarde Cavia.
7: De winnaar van de NS Publieksprijs 2025 is Paulien Cornelissen. Verwarde Cavia, terug op kantoor.
1: En vorig jaar ook nog het Boekenweek-essay Hehe, met een haar typerende overhandiging van het eerste exemplaar.
7: Laten we met z'n allen nu, als u mee wilt doen, ook heel graag even 1, 2, 3. Hehe. Alsjeblieft.
1: Paulien Cornelissen was 50 jaar.

0: Mr. Rock'n'Roll, Amy MacDonald hoorde je.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En nu tijd voor een goed begin is het halve werk. De oplossing van de opgave van vandaag. Het intro klonk zo.
1: Een goed begin.
0: En daar moet je het mee doen. Maar dat was genoeg voor Evert, genoeg voor Hans, genoeg voor Daniel ook. En genoeg voor Marco. Het was inderdaad de Jacksons en...

0: motor, vandaag weer met de auto. Ja, ik weet het maar voor de helft. Ik weet alleen de titel. Blame it on the sunshine, blame it on the moonlight. Zo is het ongeveer. Hey, een fijne dag allemaal. Goedje!
1: Michael Jackson, blame it on the boogie.
2: Een lekker disco nummertje van de Jacksons met Blame it on the boogie uit 1978.
3: Goedemorgen, het intro van vanochtend op Radio Gelderland was waar de Jacksons met Blame it on boogie. Goedemorgen.

0: Risk It All van Bruno Mars en daarvoor The Jacksons en Blame It On The Boogie.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Nou ja, buiten is het raarder. Er Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen. Ja, inderdaad. Ja, het is behoorlijk zacht buiten. Momenteel ligt de temperatuur ruim boven de 18 graden. En in Tiel is het zelfs 19,5 graad momenteel. Daarbij is het bewolkt en trekken er met regelmaat buien over de provincie heen. En dan voelt het een beetje kleffig en klammig aan buiten.
0: Ja. We hebben natuurlijk twee hele warme dagen gehad. Met weerrecords. Dan krijg je een appje uit Ede van Dieneke die zegt: en nu op naar de herfst. Dekentjes, warme sokken, wegkruipen in je sjaal, thuiskomen, kaarsjes aan, stampot, heerlijk. Maar volgens mij duurt dat nog wel even, hè?
2: Ja, dat duurt zeker nog wel eventjes. Vandaag misschien een beetje een herfstachtige dag als je naar buiten kijkt. Want de bewolking houdt wel vaak de overhand. En met regelmaat komen vanochtend ook buien voor. In de middag blijft het wel vaak droog, maar aan de temperatuur ligt het zeker niet. Want die komt nog uit op een aangename 19 of 20 graden, bij weinig wind uit het westen. En ook de komende dagen zien er eigenlijk helemaal niet herfstachtig uit, want we profiteren dan optimaal van een hoge drukgebied. En dat brengt dan vooral heel rustig weer met zich mee. Vanavond en vannacht klaart het breed op, komen enkele mistbanken voor, die morgenochtend eventjes hardnekkig kunnen zijn. Maar in de loop van de middag breekt morgen de zon flink door en wordt het een hele aardige nazomerdag eigenlijk, met 20 of 21 graden. En ook het weekend ziet er heel aardig uit voor de liefhebbers van mooi en rustig weer.
0: Ja, we gaan een beetje rustig nazomeren naar vandaag.
2: Inderdaad, ja, de temperatuur komt natuurlijk wel een stuk minder hoog uit dan gisteren en eergisteren. Zomerse warmte hoeven we voorlopig niet meer te verwachten in provincie Gelderland. Maar met 20 of 21 graden overdag is het gewoon prima weer om lekker naar buiten te gaan. We kunnen dan genieten van mooie zonsopkomsten, want 's ochtends vroeg kan er nevel of mist voorkomen. En met een opkomende zon moet dat een prachtig aanzicht geven in onze provincie.
0: Nou, Floris en ik houden allebei van mooie weerfoto's, dus kom maar op, toch?
2: Inderdaad, kom maar op, inderdaad. Ik ben heel benieuwd.
0: Oké, ik spreek jou over een uurtje weer.
2: Ja, tot over een uurtje.
0: Joep. Herinneringen aan kinderboeken, dat was de vraag gisteren van Rob in Op de Koffie. De kinderboekenweek is begonnen. Het thema dit jaar is spot aan. Het draait helemaal om muziek, theater, zang, dans en optreden. Het staat in het teken van podiumbeesten en je uitleven op een podium, of in je hoofd, of in het echte. En het kinderboekenweek geschenk Terug naar de Schoenenboom is geschreven door Miljuska Meulens, geïllustreerd door Hedy Tijn. En dat boekje krijg je cadeau deze week in de boekhandel als je minimaal 13,50 aan kinderboeken besteedt. De kinderboekenweek, we gaan het erover hebben zometeen na 7 uur. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw plaatdelict voor je. Maar eerst de Stray Cats. Dit zijn de Runaway Boys.

0: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Bekkers Fietsen Gendringen, met drie winkels op één kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
6: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
5: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
7: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
5: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 minuten. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen West en Kerkdriel 6 minuten. En tussen Empel en Waardenburg 5 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 7 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo 5 minuutjes. Het komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En tussen Hoenderlo en Schaarsbergen 7 minuten. Verder nog tussen Ewijk en Ravenstein, ook daar 5 minuten over 6 kilometer. Dat zijn de belangrijkste files van deze ochtendspits van vandaag.
9: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
10: Het kacheltje in Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Vorden.
11: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
10: Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
15: Okay.
14: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
15: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

Goedemorgen, met Frank. Het is donderdag 1 oktober. Je hoort de Swing Out Sister en Surrender. Het is 9 minuten over 7. Vanochtend komen eerst nog enkele buien voor. Later wordt het geleidelijk droger met een mix van wolken en zon. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het vandaag 20 graden. En het is 1 oktober. Vanavond sluiten we dus de stembus op alle 1300goed.nl. En kun je niet meer jouw invloed uitoefenen op de lijst met de smaak van Gelderland. Vanaf volgende week vrijdag gaan we 10 dagen lang helemaal los met de 1300 meest aangevraagde platen van de provincie. Dus wil je jouw muziek horen? Alleen vandaag kun je nog stemmen. Alle 1300goed.nl. Annemarie van Koten uit Apeldoorn, die heeft haar bijdrage geleverd. Billy Joel zie ik staan, Dolly Parton, Johnny Cash en ook Tavares. Maar ook ABBA en André Hazes, dus lekker gevarieerd. Hey, en Hans Bolder uit Didam, ook jij wordt bedankt voor jouw stemlijstje. Coldplay, Kenny Rogers en Ella Langley, dankjewel. En net als Kina van den Boog uit Arnhem, die vooral veel BZN heeft

Spanje zijn nog geen afspraken over gedwongen terugkeer. In Renen, net over de provinciegrens, moest de mobiele eenheid gisteravond laat alsnog uitrukken naar het gemeentehuis. Daar hadden ze ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers en het protest van een paar honderd mensen buiten bleef de hele avond rustig. Maar toen de politie rond 11 uur vertrokken was, werden met zwaar vuurwerk twee ruiten van het gemeentehuis kapot geblazen. De daders waren al gevlucht voordat de agenten terug waren. Eerder waren er ook al onrustige avonden in buurdorpen Kesteren en op Heusden, waar het ook om asielopvang ging. Bijna alle kranten nemen vanochtend afscheid van Paulien Cornelissen, die op haar 50ste is overleden. De Volkskrant ruimt haar de hele voorpagina voor in. Trouw is in Oldebroek, waar het nieuwe gemeentebestuur de regenboogvlag niet meer wil hijsen en ook het beleid voor acceptatie van de regenbooggemeenschap schrapt. Vandaag stemde de gemeenteraad erover, terwijl een inwoner uit protest al haar vierde vlag aan de gevel heeft hangen. Bij het Nederlands Dagblad, een studiegroep van de paus wil het kerkrecht flink opschudden. Gewone gelovigen moeten in elke parochie meer te zeggen krijgen en bisschoppen moeten zich vaker verantwoorden, ook over geld. De Gelderlander duikt in Huissen, waar een vrouw van 31 is opgepakt op verdenking van zorgfraude. Ze werkt bij het Openbaar Ministerie, maar volgens justitie heeft haar werk niets met deze zaak te maken. En na de warmste zomer ooit weet de natuur ook niet meer zo goed welk seizoen het is. Kastanjebomen staan opnieuw te bloeien. Jonge tjiftjaffen oefenen alvast hun voorjaarsliedje. En van het landkaartje vliegt al een derde generatie vlinders rond. In Bennekom verdween een beuk door de droogte, maar de palmboom ernaast groeit vrolijk door. Die heeft de herfst duidelijk ook nog niet in de gaten. De natuur is ook gewoon in de war. Zometeen de kinderboekenweek, die gisteren is begonnen. Maar eerst de Rembrandts en I'll Be There For You.

Branson, losmakelijk verbonden met de serie Friends. I'll be there for you. En dan van de serie Friends naar de boeken. Boeken lezen, dat kun je stil in een hoekje doen. Maar deze kinderboekenweek mag het juist met muziek, dans en toneel erbij. Op de bühne, spot aan, in de bibliotheek.

0: wordt er dan ook niet alleen gelezen, er wordt ook veel geknutseld en gerammeld.
1: De Kinderboekenweek is begonnen met als thema Spot aan, waarbij muziek, dans, theater en optreden centraal staan. In de zaal is ook een podium met allemaal muziekinstrumenten waar de kinderen op kunnen spelen. En daaromheen staan tafels waar de kinderen aan knutselen en zelf bezig zijn met het maken van een muziekinstrument.
2: Ik ben een muziekinstrument aan het maken dat je dan getik hoort.
1: En waar maak je dat van?
2: Van een wc-rol, papier en om te versieren leuke stickers, plakband.
1: Nu is de Kinderboekenweek net begonnen. Lees jij ook wel eens?
2: Ja, ik heb vandaag nog voorgelezen voor de klas, want we hebben een voorleeswedstrijd op school.
1: Hoe ging dat?
2: Heel goed. Het was wel natuurlijk heel erg spannend. Mijn benen waren helemaal aan het trillen. En ja, het was best spannend.
1: Maar als jij dus meedoet aan een voorleeswedstrijd, dan vind je lezen ook wel echt leuk om te doen.
2: Ja, echt heel leuk.
1: Wat vind je er zo leuk aan?
2: Je wordt ook helemaal meegebracht in het boek. En ja, dat vind ik gewoon echt superleuk.
1: En van wat voor boeken hou je?
2: Van spannende boeken, zoals Leven van een Loser, Dagboek van een Muts vind ik leuk. En bijvoorbeeld, ik weet niet hoe ze goed heet, een beetje dingen oplossen.
1: En lees je dan ook vaak?
2: Ik lees heel vaak strips, zoals Donald Duck. Ik lees ook, op school lees ik ook elke dag sowieso een boek. En thuis lees ik ook wel eens, ja.
1: Als je hem schudt?
3: Dan maakt hij een soort schudgeluid.
1: Wat zit erin dan?
3: Gijst.
1: En dat heb je net gemaakt, omdat het thema is muziek van de Kinderboekenweek. Lees je zelf ook wel eens?
3: Ja.
1: Wat lees je dan zoal?
3: Leuke boeken en grappige.
1: Ga je nu zo ook nog een boek lenen bij de bibliotheek?
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Goed zo. De Kinderboekenweek duurt tot en met zondag 11 oktober. Dus dat is eigenlijk bijna 2 weken. Hè? Maar ja, daar zul je geen kind over horen klagen. Wie voor minstens €13,50 aan kinderboeken koopt, krijgt het Kinderboekenweek geschenk erbij. Terug naar De Schoenenboom van Mariuska Meurens. En een Donald Duck op het nachtkastje telt natuurlijk ook gewoon als lezen. Menigeen is daardoor begonnen met taal en woorden leren. Dus dat mag ook. Dit is Stevie Wonder.

0: Dit wordt de maand van Stevie Wonder. Hij gaat natuurlijk naar ons land komen om zijn album vooral te vieren. Stevie Wonder, I Was Made to Love Her.
1: Plaat delict.
0: En dan nu even iets anders. Plaat delict, inderdaad. Let op.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Voor een procesverbaal waar iets in gebeurt wat niet helemaal door de beugel kan, aan jou de vraag om het op te lossen. En dan kun je misschien wel gouden tip geven voor de en een Radio Gelderland zaklamp winnen. Dus, daar komt hij aan. We hebben vandaag een Iers dossier. Een Iers dossier. En het is een kant-en-klaar politiedossier van de collega's. In de bergen tussen Cork en Kerry heeft een gewapende overval plaatsgevonden. De verdachte ziet Captain Farrell zijn geld tellen, trekt eerst een pistool en vervolgens een degen. En dwingt hem zijn bezit af te staan. Met de buit keert hij terug naar zijn geliefde Molly, die hem eeuwige trouw belooft. Maar dat blijkt weinig waard, want na het nuttigen van de nodige whisky zoekt verdachte beschutting in haar kamer, waarna plots Captain Farrell binnenkomt. Er wordt geschoten, er wordt met beide lopen geschoten. En hoe het daarna precies afloopt, dat weten we. De verdachte meldt zich uiteindelijk vanuit de gevangenis, voorzien van bal en ketting aan zijn voet. Dus een gewapende roofoverval, gevolgd door verraad binnen de relationele sfeer. Molly heeft hem verraden. Overmatig drankgebruik en een gewelddadige confrontatie met het eerdere slachtoffer. Daarvoor zoeken wij een Ierse rockband, afkomstig uit Dublin. En hun rockversie van dit traditionele Ierse lied verscheen eind 1972 en werd een jaar later, 1973, een grote hit. En dat betekende voor hun eerste grote internationale doorbraak, waar ze opvallend genoeg niet helemaal gelukkig mee waren met al dat succes. Zij waren bang, ja, omdat we nou een traditioneel Iers liedje hebben gecoverd, worden we misschien wel als folkband gezien. En dat zijn we niet. Want in tegenstelling tot de mannen wiens versie zij dus eigen hadden gemaakt, zag deze band zichzelf toch als een iets ruigere versie. Nou, over wie heb ik het? En welk nummer is dit? Frank@gld.nl of een appje naar de studio met de titel en de artiest van dit plaatdelict op deze donderdagochtend. Geef ik nu de microfoon aan René Verhoger en eentje aan Waylon. En zij zingen samen Hoe de Liefde Gaat op Radio Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Discounter Megastore in Venlo. Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: De laatste lijstjes komen binnen op alle 1300goed.nl. Alleen vandaag kun je nog jouw stem doorgeven. En Geert Geen uit Nijmegen heeft dat gedaan door te stemmen op The Beat Boys, The Golden Earring en Nena. En ook Ans Wolfs uit Brummen, ik ben jou dank verschuldigd voor jouw keuze op Modern Talking, Kenny Loggins en Rowan Hersen. Oh, en Tam de Roy uit Enschede. Ook jouw lijstje met enkel platen van Queen. Die is binnen hoor, dankjewel. Duidelijk een echte fan. Inmiddels is het 1 minuut over 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. 18,4 is het in Arnhem, 18,8 in Oldebroek. Vanochtend komen eerst nog enkele buien voor. Maar vanmiddag is het overwegend droog met een mix van wolken en zon. Temperatuur zo rond de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Bij de gewelddadige vecht- en steekpartij dinsdag in het centrum van Arnhem waren vooral jonge Syrische asielzoekers betrokken, van wie een deel is uitgeprocedeerd. Er vielen meerdere gewonden en 8 mensen zijn aangehouden. Burgemeester Marcouch roept het kabinet op om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller uit te zetten. En koning Willem-Alexander heeft in Radio Kootwijk gesproken met mensen met dementie die via stichting Dementalent vrijwilligerswerk doen. De stichting wil vooral laten zien dat mensen met een na zo'n diagnose prima nog allerlei dingen kunnen en inmiddels ruim 700 mensen aan vrijwilligerswerk geholpen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan op de donderdagochtend. Nog even een keertje verversen. Ja, zie je, dat dacht ik al. Die lijst wordt alleen maar langer. Ik maak er een selectie. 10 minuten of langer. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken, 16 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, 17 minuten. 10 minuutjes op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven. Op de A50 dan Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef, 14 minuten. En de andere kant op Arnhem-Apeldoorn tussen Knoop het Waterberg en Hoenderloo, 10 minuutjes. En vanuit Arnhem verder naar Os tussen Valburg en Ravenstein, 13 minuten extra reistijd.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Giving up, giving in the 3 degrees op Radio Gelderland. Zometeen natuurlijk plaatdelict. Maar eerst heb ik even aandacht nog voor plaatsdelict. Dat scheelt een letter. Dat is vanavond op tv, ons opsporingsprogramma met politie en justitie. En in de uitzending van vanavond op tv zijn onder meer beelden te zien van een mishandeling in Nijmegen, diefstal van parfum bij een drogist in Doetinchem en verschillende pinners die geld opnemen dat niet van hen is. Er is ook aandacht voor een overval op een tankstation langs de A28 bij Wezep in mei. De politie heeft maar weinig bewakingsbeelden, omdat de overvallen daar, naast geld en sigaretten, ook de harde schijf van de beveiligingscamera's heeft meegenomen. Maar de politie kreeg ook een belangrijke aanwijzing, vertelt woordvoerder Emily Rohoff.
1: Een getuige rijdt op de bovenheigraaf en ziet een persoon lopen. Als de getuige even later terugrijdt, ziet hij achter een boom een opvallende blauwe tas staan. Niet veel later komt er een kleine, zwart-grijze auto aanrijden. De auto stopt bij de tas. Een man stapt uit, pakt de blauwe tas en rijdt vervolgens weg in de richting van Oldebroek. Via de Rambonnetweg gaat de auto vervolgens richting de Zuiderzeestraatweg. We vermoeden inmiddels dat de man rijdt in een Smart 4x4. Maar de vraag is, wie zat er achter het stuur?
0: Ja, wie was dat? Dat en meer dus vanavond op TV Gelderland in plaatsdelict. En zometeen plaatdelict. Een Iers kant-en-klaar politiedossier gaan we behandelen. Na Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Plaat Delict.
0: Goedemorgen, tijd voor Plaat Delict. En het is vanochtend weer gelukt om de plaat te vinden. De dader is gepakt. We hadden namelijk te maken met een Ierse struikrover die na een overval op een militaire officier wordt verraden door zijn eigen geliefde. Hij berooft een militaire kapitein van een flinke som geld, brengt dat gestolen geld naar zijn vriendin. Die dame die verraadt hem door hem aan te geven bij de autoriteiten, en dan wordt hij in de boeien geslagen. Het is geen eigen nummer van deze band, maar een eeuwenoud traditioneel Iers volkslied dat stamt uit de 17e eeuw. Maar zij bliezen het nieuw leven in en maakten er een energieke rockversie van. En dat werd hun eerste grote doorbraak. Onder andere geraden door Corine, door Sean, door Henk en door Chaco. En ik had een mailtje gekregen van Ronnie. Ronnie Schuurman. Ronnie, jij bent de winnaar van vandaag. Er stond alleen geen telefoonnummer bij, dus we kunnen je helaas niet in de uitzending halen, maar we gaan nog even contact met je opnemen. Want als ik eenmaal iemand heb uitgekozen als winnaar, dan is dat ook gewoon de winnaar van die dag, vind ik. Dus Ronnie, jij hebt het helemaal goed en jij had gemaild Thin Lizzy. Dus niet de Dubliners, niet U2, niet Metallica, maar Thin Lizzy en Whiskey in the Jar.
2: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: maar ze waren er dus eigenlijk helemaal niet zo heel erg blij mee. Want het gaf ze gelijk ook een etiket waar ze bang voor waren. We zijn toch een rockband, we zijn geen folkband. Maar ja, uiteindelijk heeft het ze wel de bekendheid gebracht. Thin Lizzy en Whiskey in the Jar, plaat delict van vandaag. Dank voor het meedenken. Nou heb ik er deze week nog eentje nodig. Morgen weer een nieuw plaat delict. Heb je daar een suggestie voor? frank@gld.nl of een appje. Maar je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Die zetten dat alweer door, daar hebben we heel goed contact mee. Echt waar. Het is 7:50 geworden. Tijd voor onze weerbericht. Floris Laferber, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen weer.
0: Wat een rare zachte ochtend, hè?
2: Inderdaad, ja, het lijkt wel een zomerochtend, deze ochtend. Met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Als je momenteel naar buiten gaat, is het behoorlijk klam en vochtig buiten. Met een hoge temperatuur van 18 tot lokaal zelfs 20 graden. Ja, dat zijn bijna zomerse taferelen in Gelderland. Maar zomers weer is het vandaag eigenlijk allesbehalve. Want er trekken wolkenvelden over. En met name in het westen van Gelderland komen momenteel ook een aantal buien voor. Kunnen stevige buien zijn met lokaal onweer en flink wat regenwater in korte tijd. Maar in de loop van de middag trekken de meeste buien wel via het oosten naar Duitsland weg. En dan volgt er een drogere periode. Maar de bewolking houdt vandaag wel lange tijd de overhand. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Oké, okay. Hey, en richting het weekend, vrijdag?
2: Ja, dat ziet er allemaal een stukje beter uit. En dat begint allemaal al aan het begin van deze avond. Als het vanuit het zuidwesten wat vaker opklaart. Sowieso is het vanavond en vannacht overwegend droog weer met heldere perioden. En bij windstille condities koelt het vannacht flink af naar zo'n 10 of 11 graden. En kan er op grotere schaal nevel of mist tot ontwikkeling komen. Morgenochtend een beetje een grijze start van de dag. Maar de zon komt er al goed bij in Gelderland. En dan volgt er een prachtige nazomerse namiddag met flink wat zonneschijn. Enkele stapelwolken die ontstaan. En hoge temperaturen opnieuw van 20 of 21 graden. En omdat het zo lekker weer is, is het gewoon heerlijk weer om lekker naar buiten te gaan. Een wandeling in de natuur te maken. Want er staat ook morgen weinig wind uit een westelijke richting.
0: En kunnen we dat ook in het weekend gewoon gaan doen?
2: Dat denk ik wel, want opnieuw profiteren we in het weekend van een hoge drukgebied. Dat brengt rustige condities met zich mee. Overdag flink wat zonneschijn met zo'n 20 à 21 graden. Normaliter is het deze tijd van het jaar zo'n 15 of 16 graden. Dus daar zitten we echt een aantal graden ruim boven. En tijdens de vroege ochtenden moeten we wel rekening houden met wat grijzigheid. Als er wat nevel of mist tot ontwikkeling kan komen, maar... Een positief ding daarvan is dat we mooie weerfoto's kunnen maken in Gelderland.
0: Juist, zo is dat. Floris, dank je wel.
2: Jou bedankt.
0: Tot over een uurtje. En heb jij het heel erg druk het komende uur?
2: Het valt op zich wel mee.
0: Dus je hebt misschien wel tijd om er even naar alle 1300 goed te gaan... en jouw stemlijstje ook in te vullen.
2: Inderdaad, daar heb ik zeker tijd voor, Frank.
0: Nou, dan zie ik hem graag tegemoet zometeen.
2: Ja, tot straks, hè?
0: Tot straks. En Remmelt Krol uit Arnhem heeft dat zojuist namelijk ook gedaan. Gestemd op ABBA, Paul Newman... En André Mos, en even kijken... Connie uit Nijkerk heeft gestemd op Suzanne Freek. En even kijken... Alike IJsseldijk, pak je er even mee. Alike, jouw stemlijstje is ook binnen, hoor. Meatloaf, Spandau Ballet... en Hero, Toen ik je zag. Ook mooi. Nou, als je nog inspiratie nodig hebt... wat dacht je van Cijero met Samoa?

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, kaapoorts en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
7: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
6: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde de Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
8: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
6: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie dan volgens de ANWB. Ik heb een lange lijst. De ochtendspits verloopt bijzonder druk. Ongelukken veroorzaken veel vertraging op de volgende wegen. En ik maak een selectie van een kwartier of langer. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 26 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Door een ongeluk een dichte linkerrijstrook en een half uur vertraging. De andere kant op tussen Everdingen en Waardenburg ook een rijstrook dicht. Nee, 2 rijstroken dicht zelfs. Door een ongeluk en daar 16 kilometer ook een half uur vertraging. Op de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Heteren 15 minuten extra reistijd. Heb ik je niet genoemd, dan ben je een van de 25 andere meldingen op mijn scherm, maar wel binnen een kwartier weer onderweg.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
21: Zeker weten.
20: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2-pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Goedemorgen Gelderland.

En dat we dat dan op donderdagochtend al weten. Home on a Monday, de Little River Band. Goedemorgen allemaal. Het is donderdag 1 oktober. Vanochtend komen eerst nog enkele buien voor. Later wordt het geleidelijk droger. Met een mix van wolken en zon bij een zwakke tot matige westenwind wordt het vandaag 20 graden. En ja, 1 oktober vandaag. Vanavond sluiten we dus de stembus op alle 1300goed.nl. En dan kun je niet meer jouw invloed uitoefenen op de lijst met De Smaak van Gelderland. En dan van volgende week vrijdag gaan wij 10 dagen lang helemaal los met de 1300 meest aangevraagde platen van Gelderland. Dus wil je jouw muziek horen? Alleen vandaag kun je nog stemmen. Alle 1300 goed.

plaat. Leuk om te lezen. Nu een eerste even een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten zoal schrijven. Het geweld in de Arnhemse binnenstad staat vooraan in de Gelderlander, het Algemeen Dagblad en de Stentor. Met burgemeester Marcouch, die vindt dat jongeren zonder verblijfsvergunning die zich misdragen het land uit moeten. En een kabinet dat volgens hem daar veel te traag in is. Trouw is in Oldebroek, waar de gemeenteraad vandaag stemt over het weghalen van de regenboogvlag. Terwijl een inwoner er al haar vierde vlag ophangt, omdat de eerste drie zijn gestolen. In Rhenen, net over de provinciegrens, moest de mobiele eenheid gisteravond laat alsnog uitdrukken naar het gemeentehuis, waar was ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers. Het protest van een paar honderd mensen buiten bleef de hele avond rustig, maar toen de politie rond 11 uur vertrokken was, werd met zwaar vuurwerk twee ruiten van het gemeentehuis kapot geblazen. De daders waren al gevlucht voordat de agenten terug waren. Eerder waren er ook al onrustige avonden om asiel in de buurdorpen Kesteren en op Heusden. Het Financieel Dagblad meldt dat het kabinet makelaars strenger aan banden wil leggen. 1 op de 4 mensen heeft slechte ervaringen, bijvoorbeeld met onduidelijke biedingen of druk om hoger te bieden. En daarom moet iedere makelaar straks in een officieel register met regels staan. De Telegraaf ziet Europa de geldkraan dichtdraaien voor het Afrikaanse land Sierra Leone. Daar zit drugsbaas Bolios, die in Nederland en België al tot meer dan 100 jaar cel is veroordeeld. En zolang het land hem niet uitlevert, loopt Sierra Leone nu 18 miljoen euro mis van Europa. En bijna alle kranten nemen afscheid van Paulien Cornelissen, die gisteren op haar 50ste overleed aan de gevolgen van kanker. Ze werd bekend als cabaretier, schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en zat het laatste jaar in de jury van De Slimste Mens. De krant ruimt de hele voorpagina voor haar in, met erop de allereerste column die ze ooit voor de Volkskrant schreef. Daarin ziet ze op straat een bijzonder zwart-rood vogeltje zitten, dat ze heel bewust en vol aandacht van een afstandje bewondert. Totdat het vogeltje wegwaait en een marspapiertje blijkt te zijn. En zo blijven we haar het liefst herinneren, met een glimlach om zichzelf.

Pat Benatar en Love is a Battlefield. Zometeen gaan we het hebben over het wonen op vakantieparken. Maar eerst nog even een appje van Carolijn. Die zegt, Frank, wil jij een plaatje draaien voor Rob? Die is jarig vandaag, Rob Eekhoff. Dat wil ik wel. En als ik zo een beetje kijk naar wat Rob leuk vindt... dat weten wij natuurlijk, daar hadden we dossiers van bij. Dan wordt hij vast blij van de Eagles en Tequila Sunrise. Gefeliciteerd, Rob.

0: 10 voor half 9, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen op deze donderdag. Wie vast op een vakantiepark woont, die leeft eigenlijk een beetje alsof die in de wachtkamer zit. Je huis staat er, de post valt gewoon op de mat. Maar of je er mag blijven wonen, dat weet je nooit helemaal zeker. En nu Den Haag ineens de andere kant op wil, wordt het er niet echt duidelijker op voor Gelderlanders op een vakantiepark.
1: Dit is een dossier dat al 30 jaar speelt, waarbij eerder juist vanuit het ministerie werd gevraagd om wel te handhaven en illegale bewoning te beëindigen. Zie je nu in één keer het omgekeerde. Illegale bewoning zou juist moeten gelegaliseerd worden en juist in een woonbestemming moeten worden omgezet. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel gek.
2: Permanent wonen op een vakantiepark is in Nederland niet automatisch toegestaan. Of iemand er mag wonen hangt onder meer af van het omgevingsplan van de gemeente en de bestemming van de woning. Veel gemeenten zijn tegen permanente bewoning van vakantiehuizen.
3: De gemeente Brummen die noemt het zelfs volstrekt onwenselijk. Maar ook de gemeente Winterswijk is tegen de oproep van de minister. Recreatiewoningen die moeten gebruikt blijven voor recreatief gebruik, zeggen ze daar. En illegale bewoning is en blijft verboden, reageert de gemeente Zevenaar.
4: De minister moet eindelijk het heft in eigen handen nemen en het niet bij de gemeentes leggen. Kijk, want zie wat nu gebeurt. De gemeentes die gaan gewoon door. Er worden mij gewoon dwangsommen opgelegd.
2: Joke Wevers woont illegaal op bungalowpark Het Verscholen Dorp in Harderwijk. Sommigen wonen hier wel illegaal, anderen weer niet. Na 30 jaar zwabberbeleid wil ze wel eens weten waar ze aan toe is. En hoe kan het dat het de ene gemeente de minister wel volgt en de andere niet?
4: Ja. En waarom daar dan wel en waarom mag het hier dan niet? Dan denk ik, ja. Het is zelfs zo erg dat de handhaven nog bij me. Zeker 90 kilometer hier vandaan. Bij mijn zoon is wezen controleren. Dan denk ik nou.
5: Want u gaat echt inderdaad ook echt actief controleren.
6: Ja, wij plannen zelf controles in met onze toezichthouders. En die gaan dan zelf rond op de vakantieparken.
5: Strenger dan andere gemeenten?
6: Ik weet niet of we per se strenger zijn, maar we kijken wel wat er wel mogelijk is.
5: Is er behoefte, vindt u, aan één uniforme regel voor alle gemeentes, dat het dus niet meer per gemeente verschillend is?
6: Het zou misschien wel een hele hoop verduidelijken. We gaan natuurlijk zien waar het kabinet mee komt. We gaan er voorlopig nog vanuit dat het een advies is. Dus dat we het als gemeente zelf mogen blijven bepalen. Maar het is voor ons ook even afwachten waar het kabinet daadwerkelijk mee gaat komen.
0: Ja, ruim 10.000 Gelderlanders wonen vast op een vakantiepark. Eind dit jaar moet er dus voor die landelijke afspraken duidelijkheid komen voor hen. Maar Joke woont in Harderwijk en die gemeente heeft al laten weten de afspraken gewoon naar zich neer te leggen. Voor haar en haar buren in het verscholen dorp is het dus vooral geduld hebben en hopen dat er maar niet weer een envelop op de mat valt. Dit is Taylor Swift.

0: bijna zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem.
1: Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
2: Hi, 25 nummers van ABBA, ben je fan of zo?
3: Jazeker, ik heb vroeger al die singles en LP's. Maar ja, er kwam de CD en tekst al weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet ben je ook nog een ontbijtarrangement voor twee. Alle1300goed.nl. Dankjewel.

0: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
1: Slimme keuzes beginnen bij Betting Ressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
9: Het is 8:30. Goedemorgen. Marjolein van Gaasbeek uit Huissen heeft gestemd op alle 1300goed.nl. Onder andere op de Puma's, Maaike Auwboter, The Scene en Hans de Boy. Vandaag is de laatste dag dat dat kan. Hè? Dus vul ook nog even jouw keuze in. Alle 1300goed.nl. In Velddriel is het 18,4. In Lengel 18,8. Vanochtend komen eerst nog enkele buien voor. Maar vanmiddag is het overwegend droog. Mix van wolken en zon. Temperatuur zo rond de 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tanken in Duitsland wordt vanaf vandaag weer een stuk goedkoper. De belasting op benzine en diesel gaat tijdelijk met 17 cent de liter omlaag. Het prijsverschil met Nederland kan daardoor oplopen tot 30 tot 40 cent per liter. En tankstations rekenen ook op flink meer Nederlandse klanten over de grens. En artsen van het Radboud UMC in Nijmegen hebben een nieuwe operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris naar vulvakanker kan worden hersteld. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% daarvan daarna weer een clitoraal orgasme krijgen. De techniek wordt nu ook in andere ziekenhuizen onderzocht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. De laatste stand van zaken. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintam en Waardenburg door een ongeluk. Staat daar 25 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. De andere kant op tussen Everdingen en Waardenburg nog wel twee rijstroken dicht. 40 minuten daar, door een ongeluk dus. Op de A12 ook een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. Tussen knooppunt Maandenbroek en Maarsbergen nog 12 minuten. 28 minuten op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk en Hoevelaken. 17 kilometer daar. En op de A50 Os Arnhem tussen Bankhoef en Renkum 18 minuten. Een kwartiertje op de N830, dat is Gorkum-Meteren. Tussen Helouw en de aansluiting met de A2, 5 kilometer. Dat zijn de belangrijkste files van dit moment. Heb ik je niet genoemd, dan ben je een van mijn 27 andere meldingen op het scherm. Maar dus wel binnen een kwartier weer onderweg.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
11: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
1: Betting Racing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
12: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Morgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Goedemorgen Gelderland. Frank.

0: En ook een beetje een stil stemadvies. Voor alle 1300 goed. Daar hoort ook ABBA bij, toch? Knowing me, knowing you. Goedemorgen, Gelderland. 8:50 is het. Sommige liedjes zitten er zo diep in dat je ze na 40 jaar nog woord voor woord kunt meezingen. Dat geldt zeker voor de liedjes van Frans Halsma, die al op zijn 44ste overleed. Na Wim Sonneveld, Jacques Brel en Annie M. G. Smit krijgt nu ook Frans Halsma een eigen musical. Regisseur Michiel van Erp groeide eigenlijk met zijn liedjes op.
1: We draaiden dat vaak thuis, ik met mijn broertjes. En dan moesten we altijd schaterlachen lachen om die sketches. En die liedjes ken ik ook heel goed. Dus ik was totaal bekend met het repertoire. En het idee voor de musical is eigenlijk dat, eigenlijk zoals jullie hem nu net ook aankondigden, dat Frans Halsma die komt. Niet letterlijk, maar eigenlijk wel terug uit de hemel.
0: Ja, en zelf heeft hij een zwak voor het liedje Elke avond als de beeldbuis is gedoofd. Dat is echt zo'n liedje voor de stille uurtjes van de nacht.
1: Als werkend mens, dan kom je thuis. Misschien hebben jullie dat ook wel als je straks thuis komt. En je echtgenoot slaapt al. Je denkt, pak nog even een wijntje. Ga nog eens even nadenken over alles. Ik zet een mooie muziek op. Dat je zo alleen bent in de nacht. En dan je fantasie op hol slaat.

0: gegeven.
1: In de musical Voor haar, zo gaat hij heten, speelt Zoë Kroon straks de rol van Frans Halsema. En die staat deze maand in Amsterdam voor het eerst op de planken. In januari zal de voorstelling ook naar ons toe komen, naar Gelderland, naar Doetinchem en naar Apeldoorn. En ook Wageningen en Winterswijk staan op het lijstje. Dus wie hem wil zien, vluchten kan niet meer. Ja toch, maar even een Frans Halsemaatje draaien. Wordt ook veel op gestemd trouwens. Alle 1300goed.nl.

Frans Halsema dus. Dit keer samen met Jenny Arian en Vluchten kan niet meer. Zijn musical komt dus ook naar Wageningen, Winterswijk, Doetinchem en Apeldoorn. En die heet Voor Haar. Dan tijd voor de Dikker van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels, waar ik iedere dag een woord van de dag uitpak, kies en aan jou meegeef. De ether inslinger in de hoop dat het bij jou in het hoofd blijft plakken en misschien wel uiteindelijk via je mond toch weer een klein beetje extra leven krijgt. Zijn woorden die anders dreigen te verdwijnen. Het woord van vandaag uit de Dikke van Dijk is schermutseling. Schermutseling, dat is een klein kortstondig gevecht of een kleine vechtpartij. Vaak wordt het gebruikt om een onbelangrijk gewapend treffen tussen voorhoeders of kleine legeronderdelen te beschrijven. In het dagelijks spraakgebruik staat het eigenlijk ook wel voor een kleine ruzie, een verhit meningsverschil of een korte, felle discussie. Het heeft een hele rijke internationale geschiedenis, want het is namelijk in de 16e eeuw via het Franse woord escarmouche of het Italiaanse scaramuccia in het Nederlands terechtgekomen. De diepere wortels liggen waarschijnlijk in het oud-hoogduitse woord skirmen, wat beschermen of schermen betekent. Oorspronkelijk verwees het dus echt naar het behendig handgemeen van soldaten die zichzelf probeerden te beschermen met een schild of zwaard. En je hebt ook Scaramouche, de schermvereniging. Na een korte schermutseling bij het koffiezetapparaat over wie de laatste capsule had gepakt, besloten de collega's toch maar samen een nieuwe doos te halen. De politie moest gisteravond tussen beiden komen bij een kleine schermutseling tussen supporters buiten het stadion. Wat begon als een vriendschappelijk potje Monopoly ontaarde al snel in een luidruchtige schermutseling aan de keukentafel. Tijdens de persconferentie ontstond een verbale schermutseling tussen de minister en een kritische journalist.

0: shoes.
1: Paolo Nutini en New Shoes op Radio Gelderland. Het is 9:09, tijd voor het weer. Floris Lafeber van Weerplaza, een hele goede morgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
1: Ja, ik heb nog geen zonnetje gezien, maar ik weet niet, gaat het nog wel gebeuren vandaag?
2: Aan het eind van de dag misschien een waterig zonnetje in het westen van Gelderland. Maar tot die tijd is het vaak bewolkt in de provincie. En van zuidwest naar noordoost trekken momenteel een aantal buien over, die plaatselijk best wel wat regenwater kunnen loslaten. De meeste neerslag is gelukkig afgelopen nacht gevallen. Plaatselijk is er zelfs meer dan 10 tot 15 millimeter naar beneden gekomen in Arnhem en het noorden van de provincie. En daar komt nog een aantal millimeter bij. Vandaag is het wel opvallend zacht voor de tijd van het jaar. Dat valt wel op. Met momenteel temperaturen van 19 of 20 graden zelfs. En dat is ook de maximumtemperatuur.
1: Oké. En dan ben ik wel benieuwd naar morgen.
2: Ja, morgen volgt een prachtige najaarsdag in heel de provincie. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en kan er wat nevel of mist tot ontwikkeling komen, waar we dan morgenochtend ook mogelijk mee te maken hebben. Dus morgenochtend een beetje een tegenvallend weerbeeld misschien. Het is wel rustig weer, maar we moeten wel rekening houden met nevel of mistbanken. Die trekken in de loop van de ochtend wel snel op en dan volgt er een prachtige nazomerdag met flink wat zonneschijn en enkele stapelwolken die ontstaan. Opnieuw morgen vrij warm voor de tijd van het jaar met 20 of 21 graden. Een prachtige dag om lekker naar buiten te gaan, want er staat ook dan weinig wind uit het zuidwesten.
1: Oké. En het weekend heel kort?
2: Ja, ook het weekend ziet er prachtig uit voor een wandeling in de natuur. Ook dan moeten we rekening houden met wat nevel of mistbanken 's ochtends vroeg. Maar overdag breekt de zon geregeld door en wordt het zo'n 20 graden onder invloed van een matige wind uit het westen.
1: Ja, klinkt goed, man. Floris, dank je wel voor vanochtend en ook dank voor je stemlijstje.
2: Dank je wel, Frank. En jij ook bedankt. Tot de volgende keer.
1: Alle 1300goed.nl, daar kun je dus op stemmen. Gineke Edison uit Zelhem, die heeft ook gestemd. Vandaag is het laatste dag dat dat kan. Zij stemde op Boudewijn de Groot. Tim Duis uit Arnhem stemde dan weer op YouTube, Pink Floyd en Deep Purple. Op deze 1 oktober, wat trouwens Wereldkoffiedag is. Ja. En dan gaan wij zo beginnen aan 3 uur lang op de koffie met Rob Kleijs. Dus zet er maar een verse bak, schuif gezellig aan en vier Wereldkoffiedag met de man van Op de Koffie. Goedemorgen.
3: Ja, laat maar weten hoe je de koffie drinkt trouwens.
1: Dat is een goede vraag voor de dag.
3: Ja, toch? Ja. Dat schuift toch wel geregeld naar de koffie. Filterkoffie wordt weer heel erg populair gewoon. Ouderwets bakkie, niet te moeilijk doen.
1: Ik denk dat dat hetzelfde is als bijvoorbeeld waarom de LP of de platenspeler zo populair is. Want dan leg je met aandacht, haal hem uit de hoes, je voelt hem, je legt hem neer, je zet die naald. En met filterkoffie ga je ook gewoon even met aandacht dat bakje koffie zetten en wacht je erop. En dan hoor je hem pruttelen en doorlopen in plaats van dat het 1 knop...
3: Ja, en de koffie wordt in die grote apparaten, naar mijn gevoel, een beetje mishandeld. Grote druk erop, snel je sappen afgeven, terwijl met dat filteren wordt het relaxed gedaan, weet je wel?
1: Trekt het eruit.
3: Ja, je laat het langs lopen. Dus als het leven zelf, het gebeurt zonder dat je het in de gaten hebt. Ja. En toch heb je dan een lekker drapje. Ja, daarom misschien ook.
1: Ja. Ik ben toch een heerlijke filosoof.
3: Koffie.
1: Ja. Hoe drink jij hem?
3: Yes.
1: Rob@gld.nl of een appje op Wereldkoffiedag. En wij hebben een barista beneden hier.
3: Ja, oh ja.
1: In de omroep. Ik zou even een bakje voor jou halen. Hoe wil jij hem?
3: Apparaat bij zich? Ja, gewoon zwarte koffie.
1: Gewoon
3: moest lachen.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met Vint.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl. Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
11: Het kacheltje in Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Vorden.
12: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
11: Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
15: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren, tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
14: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
16: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
14: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Verkeersinformatie. We beginnen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met 25 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 14 kilometer. Langzaam rijden stilstaan. 20 minuten is daar de vertraging. De andere kant op, Utrecht richting Den Bosch tussen de afrit Everding en Beest 4 kilometer door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. En verderop op datzelfde stuk tussen knooppunt Everding en Zaltbommel nog eens 19 kilometer met 25 minuten extra reistijd. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken 18 kilometer, half uur vertraging. En de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer. Langzaam rijden, stilstaan, 20 minuten is de extra reistijd.
18: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
21: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
26: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry Bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
28: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
29: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
30: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
31: Op de koffie. Met Rob Kleijs. Radio Gelderland.
32: Hello!
33: Yeah. Is that you?
32: Who's this?
33: Oh, Cornelius!
32: Cornelius!
33: Yeah!
32: Oh, Cornelius!
33: Listen!
32: My man.
33: Listen!
32: Yeah, man, what's up?
33: I'm in trouble.
32: Yeah.
33: I'm guilty.

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
2: Bye. De Stampeders hit the road, Jack. Whoa. Ja, die Stampeders. Wolf van Jack hoorde je trouwens als DJ, legendarische DJ. Maar die Stampeders, die doen het ook nog steeds, hè? Gewoon in Canada. Toeren. En veel ook. Goedemorgen, 1 oktober. Als je ergens mee wil stoppen, dan is het voor jou Stoptober. Een paar dagen misschien of heel oktober. En als je koffie wil...

0: En die is bij ons een beetje vergeten wel. Maar op Spotify bijvoorbeeld heeft ze gewoon 18,6 miljoen luisteraars. En door de industrie is ze tot Jazz Master uitgeroepen. En in Japan nog steeds ongelooflijk populair. En dit blijft gewoon haar grote wereld op. Forget me not. Het is 9:50.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag die brengt ons bij Petra. En een nummer waar Petra ongelooflijk lekker van wordt. Ja, alles swingt in de plaat en bij mij. Als ik hem hoor. Dus kun jij Marco Borsato draaien met Jij Alleen. Dat kan ik zeker, Petra. En ik heb zelfs voor jou de live versie. Jij Alleen.

Borsato, jij alleen uit de Symfonica in Rosso in Gelredome. Was je daarbij? Is 20 jaar geleden alweer, hè? Gelredome barstte uit zijn voegen. En Petra wilde hem nog eens horen, die live versie van Marco Borsato. Jij alleen als plaat bij de dag. Kun jij ook doen, hè? Plaat bij de dag aanvragen. Het gaat gewoon via de app of via de mail. Appen 06-22-22-1342 en mailen rob@gld.nl. Anne!

0: zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland, alle 1300 goed, komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
3: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

Randy Crawford en de Crusaders hier op Radio Gelderland en Street Life. Warme nacht geweest vannacht. En ook nu de temperatuur alweer richting 20 graden. Silvolde 19,3 en Hattem 18,5. Kijken we ook nog even naar gld.nl, wat voor nieuws daar te lezen is. Nou ja, happy nieuws voor mensen die tanken moeten, dus een auto rijden. Komende weken zal er waarschijnlijk weer tanktoerisme op gang komen, want Duitsland gaat de energiebelasting op de benzine en diesel verlagen. Inclusief de BTW komt die verlaging van de brandstof in Duitsland op 17 cent per liter neer. En dus zeggen de grenspomphouders al van, ja, er gaat weer een hoop naar Duitsland gereden worden om daar te tanken. Want nu loont het zich weer om daar te gaan tanken. En bijvoorbeeld ook sigaretten mee te nemen. Of shampoo. Schijnt ook heel goedkoop te zijn in Duitsland. Verder ook over de controle. Een grote verkeerscontrole in Ede. Die heeft de politie een verboden wapen opgeleverd. Verder onder meer een vals en gestolen rijbewijs gevonden. Op de parkeerplaats van een hockeyclub net buiten Ede. Een grote verkeerscontrole gisteren. Het levert dus weer op. Wapen. En ook rijbewijs vervalst. Ja, de grenscontroles die gaan verdwijnen, zo ongeveer. Maar ja, wat de marechaussee voor ruimte krijgt om toch te gaan controleren, die wordt weer groter. Dus als je kwaad wil, het blijft moeilijk. Dit is Bruce Springsteen. In my hometown.

Harry Styles, Adore You. Zomaar lekker hier op Radio Gelderland, 9:50. Op 1 oktober, het is internationale koffiedag. En daarom vandaag bij de koffie de vraag, hoe drink jij hem tegenwoordig? De koffie, drink je meer, minder? Of heb je een hele moderne smaak gekregen? Of gewoon lekker ouderwets, zo'n filterbakkie? Laat maar even weten. Straks kun je erover bellen ook nog. Maar nu alvast appen of mailen. rob@gld.nl of even 06-2222-1322-42 gebruiken. Spandau Ballet. Only when you leave.

0: een van de vele klassiekers van Elton John, The Rocket Man. Het is 10 voor 10 geworden hier op Radio Gelderland. Tijd voor ons om naar Floris Lefebvre te gaan. Floris, goeiemorgen.
1: Een hele goede morgen, Rob.
0: Het was een hele warme nacht, hè?
1: Een hele warme nacht. Zelfs uitzonderlijk warm, met temperaturen ruim boven de 18 graden. Dat is een beetje ook de maximumtemperatuur voor de rest van de dag. 19 of 20 graden wordt het dan. Met momenteel een aantal wegtrekkende buien in het oosten en noordoosten van Gelderland. Maar die trekken dus wel snel weg. En de middag verloopt dan overwegend droog. Misschien nog een enkel buienexemplaartje. Want de meeste plaatsen blijft het bewolkt en droog weer. Met dus aangename temperaturen en niet al te veel wind. Vanavond en vannacht gaat er wel wat veranderen in onze provincie. Want dan krijgen we te maken met flinke opklaringen vanuit het zuidwesten. Koelt het vannacht flink af naar zo'n 10 of 11 graden... en kan er op grotere schaal nevel of mist ontstaan.
0: Ja, betekent dat een koelere periode die eraan komt?
1: Ja, koel zou ik het zeker niet willen noemen. Normaliter is het overdag zo'n 15 of 16 graden. En in de middag zitten we daar ruim boven met zo'n 20 à 21 graden. Flink wat ruimte voor de zon na het oplossen van een nevel of mist. Een prachtige najaarsdag wordt het morgen met dus veel zonneschijn, aangename temperaturen en ook weinig wind. En die mooie lijn zetten we ook in het weekend voort met aangename temperaturen van 19 of 20 graden overdag. Overdag is er ook flink wat ruimte voor de zon, maar 's ochtends vroeg moeten we ook rekening houden met nevel of mist.
0: Kijk. Nou, van alles wat. En we gaan iets rustiger in de temperatuur zitten. Dus zo.
1: Inderdaad, ja, zeer warm zal ik het niet noemen met zo'n 20 graden. Maar het is natuurlijk wel nog steeds zacht voor de tijd van het jaar.
0: Gewoon terrasweer nog, hè?
1: Ja, precies.
0: Prima te doen. Floris, dankjewel.
1: Jij ook bedankt. Fijne dag.

0: Zou die ook in alle 1300 goed staan? Hotel California van de Eagles. Misschien wel, want ja, deze plaat kun je bijna niet wegdenken uit welke hitlijst dan ook. De Eagles, Hotel California.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Ja, kun je laten staan?
9: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
10: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
11: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
12: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
14: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
13: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
15: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
12: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
17: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.
8: Verkeersinformatie dan de A12. Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 4 kilometer, 10 minuten vertraging komt door een kapotte vrachtauto. Rechter rijstrook dicht. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 4 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 13 kilometer langzaam rijden, stilstaan en 25 minuten vertraging. Ook daar een kapotte vrachtauto.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
21: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
20: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
22: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
23: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
25: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.

0: De Bee Gees en Paying the Price of Love hier op Radio Gelderland. 12 minuten over 10 geworden. We willen het vandaag eens hebben over koffie. En op de koffie, want het is vandaag Internationale Koffiedag. En dat betekent dat er overal echt veel koffie gedronken kan worden. Heerlijke koffie gedronken kan worden. En we hebben zelfs een echte barista hier binnen de muren. Met hele echte koffie. Toch? Wat heb je als zin? Koffie?
1: Ik heb een flat white, maar ik waarschuw... Flat white. Ik waarschuw al de hele dag mijn collega's, want ik ga heel druk zijn vandaag. Cafeïne.
0: Nou, dat is gezond, hè? Cafeïne. Nou, ook niet te veel, maar dan krijg je toch wel een gezond drankje naar binnen. Wat is een flat white?
1: Een soort van cappuccino, maar dan een extra shot espresso erin. Zodat je extra hard gaat stuiteren.
0: Kijk, nou... Voor mij zijn dat termen die ik af en toe op een bord zie, flat white. Maar er zijn ook mensen die drinken dat gewoon, bestellen dat gewoon. En dan zit er aan de andere kant iemand die dit helemaal begrijpt. Hoe drink jij jouw koffie? Drink jij ook zo'n flat white cappuccino of gewoon lekker ouderwets filter koffie? Ja, het kan alle kanten op. Bel 0800-345-0345 of app even. Dat kan ook 06-22-22-13-42. En de mail staat ook open. Rob@gld.nl. Hoe drink jij de koffie? Het is Internationale Koffiedag vandaag.

The Pretenders and Brass in Pocket. Ja, vandaag bij de koffie wil ik het hebben over de koffie. Hoe drink jij jouw koffie? En koffie is niet ongezond, hè? Dat was vroeger een beetje het verhaal van drink nou niet te veel koffie, is niet gezond voor je. Maar inmiddels, zegt het voedingscentrum, gefilterde koffie past gewoon in de schijf van 5. Want bij matig gebruik, 4 tot 5 kopjes normaal, heb je een lager risico op bijvoorbeeld diabetes type 2.

Een beroerte en aandoening aan de kransslagaders. Je krijgt betere concentraties. En er zitten heel veel antioxidanten in koffie. Polyphenolen die beschermen jouw celstructuur tegen oxidatieve stress, leeg ik hier. En natuurlijk gewoon vocht wat je binnenkrijgt. Nou, drink niet te veel. 4 tot 5 kopjes koffie van 125 milliliter. Doe je een espresso, dan 2 à 3 kopjes. En doe je Turkse koffie, die echt stevige, 1 kopje per dag. Ben je zwanger? Dan gewoon 2 kopjes maximaal. 0800-345-0345. Neem ons eens mee in jouw koffiemenu. Wat drink jij zo op zo'n hele dag? Heerlijk toch? Bakje koffie, zegt Els. Gewoon gezet met mijn machientje. Dat is gewoon een hele oude filterbak, noem ik het altijd. Heerlijk. Wij zweren bij de oploskoffie van Nescafé. Zwart, verrukkelijk, zegt Hanneke. Voor mij gewoon zwart, met liefst Rita Corita op de achtergrond, zegt Jack. Ja, koffie, koffie, koffie. Even kijken. Ik zet de koffie nog steeds ouderwets, zegt Thea. Filterkoffie dus, met lekker opgeschuimde melk. Koffiedrinkers die regelmatig bij mij op de koffie kwamen, zeiden altijd: ja, hier drink ik nog koffie met aandacht. Nou, ik ga nu even genieten van mijn koffie. Hij is een half uurtje geleden gezet. Dus echt heerlijk. Ja. Rudy heeft een prachtige foto van koffie en liefde en geluk door die koffie. Jan die heeft ook een eigen koffiezetmaker eigenlijk. Pruttelkoffie uit oma's keukenpercolator. 3 keer vullen en klaar is deze opa. Lekker bakkie pleur en genieten van de dag. En Ingrid zegt, ik doe het liefste oplos koffie. Als ik 's avonds geen koffie drink, krijg ik de volgende dag hoofdpijn. Oh, terwijl de meeste mensen denken van, nou, 's avonds maar geen koffie meer. Ik kom niet in slaap. Ja, nou, voor mij, zegt Henny, filterkoffie. Heerlijk. Ach, en Thea zegt, ja, voor mij mag het alles zijn, maar 1 cappuccino per dag, die drink ik dan wel. Voor de rest een koffietje zwart en 2 thee. En thee zit trouwens ook cafeïne, dat wist je. Nee, dat klopt. Dat ja, is ook bekend inmiddels. Maar veel mensen denken nog dat thee dan geen cafeïne heeft. Heeft het ook wel. We kijken, waar zitten wij met de koffieverhalen? Veronique die zegt, ik heb altijd een filterkoffieapparaat in huis. Ik had daarnaast wel eens een Senseo of een Nespresso. Als ik zo'n apparaat erfde van een tante. Maar ja, die gaf ik dan weer weg als ik het zat was. Ik kom altijd terug op gewoon heerlijke koffie. Uit de filterkoffieapparaat. Een paar tientjes voor een apparaat. Geen ingewikkeld schoonmaakding. Even filteren met azijn en water. En klaar weer helemaal. Ik drink eigenlijk nog maar 1 bakje per dag, zegt Simone. En dan kies ik waar ik die dag zin in heb. Een lekkere cappuccino. Soms met een schepje oplos chocola. Of een sterke mokka espresso. Met een zoetje. En al is het er maar 1. Ik ga daar heerlijk van genieten. Nou. Als jij nog een koffie hebt die je echt wil promoten, laat maar komen, hè? Via app en of mail.

0: happiness van de Pointer Sisters. En ook koffie is voor sommige mensen gewoon pure happiness. Het is vandaag Internationale Koffiedag en daarom de vraag: hoe drink jij jouw koffie? Als we het hebben over veel drinkers, dan zijn de Finnen in Europa de grootste drinkers van koffie. Ongeveer 12 kilo per Fin per jaar. Dat is 4 bakken stevige koffie. Ja. Had ik ook niet verwacht eigenlijk. Dacht dat wij ook wel goed scoorden, maar wij staan ergens in de middenmoot. Hoe drink jij de koffie? Mea hebt binnen met een spraak.
1: Ik drink heerlijk cappuccino met een scheutje amaretto uit Duitsland. Alcoholvrij en dat is ontzettend lekker. Dus even naar Duitsland, boodschappen doen hè. En tanken natuurlijk nou weer.
0: Ja, nee, dat is ook een scheutje alcoholvrij amaretto. Een soort liqueur in de koffie. Doen ook veel mensen trouwens, ja. Lekker decafé snelfiltermaling, zegt Jeroen. Niet te sterk, 2 zoetjes en een beetje melk. Altijd 2 bekers en niet meer. Yvonne zegt, wij drinken al jaren cafeïnevrije koffie. Ofwel decafé bonen in de koffiemachine. Hele dag door. Hans die zegt, thuis drink ik latte, op mijn werk soms een Wiener Melange en ja, verder toch wel thee. Niet zoveel koffie dus eigenlijk. Goedemorgen, zegt Chris. Nescafé Gold oploskoffie met een scheut warme, volle melk en 1 zoetje. Elke ochtend 2 mokken. Ja, nou ja, 2 mokken, dat is ongeveer 4 van die bakjes van 125 centiliter. En dat schijnt dus echt gezond te zijn. Hoi Rob. Dan zegt Karel, niets lekkerder dan filterkoffie. Heerlijke ouderwets. Ik geniet er nu al van. Alleen de geur al, die maakt me blij. Kijk er elke dag gewoon echt naar uit. Ik drink alleen, sinds ik alleen ben, Senseo Dark Roast, zegt Wies. Gemakkelijk en lekker. Ja, hoe sterker de koffie, hoe meer je toch concentreren kunt. Maar als je daar weer overheen gaat, dan gaat het weer tegen je werken. Dus ja, alles met mate, zou je zeggen. Ook koffie. En de grootste drinkers buiten de Scandinavische landen, dat zijn wij toch op nummer 5. Ja. Kijken we wereldwijd, de Brazilianen drinken het veel en produceren het ook veel.

Elvis Presley over de scheiding. En het kind dat dan achterblijft. Zijn jongetje, zijn grote trots. En er zal alles aan doen om toch in contact te blijven. Ja. 3:30 geworden daarmee. Betekent dat we zometeen lekker gaan spelen. En dan zijn er 3 prijzen te winnen. Maar eerst even naar een echte country original. Van Kenny Rogers. The Coward and the Counting.

0: Ja, dat is een mooi verhaal in Kenny Rogers and the Coward of the Country. Het is 7 over 11.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Spelletje voor bij de koffie. Drie vragen, drie antwoorden en misschien wel drie prijzen voor jou. De eerste vraag, die houdt ons bij de dag vandaag. Het is Internationale Koffiedag. Het is begin van Stoptober als je daar aan mee wil doen. Maar in 1990 was het ook het begin van de nu langstlopende soap op de Nederlandse televisie. Welke soap was op deze dag in 1990 voor het eerst te zien? Ja, Meerwijk bestaat niet, maar toch ook weer wel. Als je dat denkt te weten, dan ga je dus op twee manieren antwoord geven. Je kiest er één uit, hè. Het hoeft niet op allebei de manieren. Je kunt gaan appen 06-22-22-1342... of mailen even rob@gld.nl. Het is 1 oktober. We gaan terug naar 1990. Toen voor het eerst op de buis de nu langst lopende Nederlandse soap. Over welk televisieprogramma heb ik het? Als je dat denkt te weten, dan antwoord je via de mail rob@gld.nl of je gaat even appen 06-22-22-1342. Ga je gang. Twee platen lang en de eerste is van Jason Mraz. Make it mine.

0: aan mij. En bluf, ik ben niet meer bang. Het is 11:15 geworden.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor het spelletje voor bij de koffie. Dat houdt ons bij de eerste vraag altijd bij de dag vandaag. De dag vandaag is 1 oktober. Het is een dag waarop we gewoon de koffie vieren. Waarop we vieren dat misschien mensen wel gaan stoppen met van allerlei dingen op stop. Maar het is ook de dag in 1990 dat de allerlangst lopende Nederlandse soap voor het eerst werd uitgezonden. En dan is natuurlijk de vraag, welke soap is dat nou? We hebben nogal wat gehad eigenlijk, welke soaps dat moeten zijn. De goede zit er ook bij, dat weet ik wel zeker. Want, genoeg antwoorden binnen, het is niet Pate & Place trouwens, dat is... buitenlandse soap. Het is ook niet Coronation Street. Is wel de langslopende ter wereld. Maar ja, geen Nederlandse soap. Ben, wat is wel de langslopende Nederlandse soap die op deze dag in 1990 voor het eerst werd uitgezonden?
2: Goede Tijden.
0: Dat is helemaal correct. Ben jij een kijker naar Goede Tijden?
2: Nee. Nee.
0: Dan heb je mazzel, hè? Dan ben je ook niet verslaafd. Ja, er zijn mensen die moeten dan thuis zijn of later het opnemen. Ja, dat is tegenwoordig allemaal een stuk makkelijker. Maar in het begin was dat wat, hoor, met VHS-banden en zo. We gaan naar de muziekvraag. Die brengt ons in 1972. Toen een opmerkelijke nummer 1 eigenlijk wel in Nederland. I'll Never Drink Again van Harm Douwe Bremer. Maar als hij dat zingt, zingt hij dat dan als Alexander Curly of als Alexander Montagne?
2: Alexander Curly.
0: Ook makkelijk, zeg, weer voor jou. Ja, wat was je aan het doen voordat je hier aan begon?
2: Ik ben onderweg voor de opa-terrein in een opa-dag in Bladikum.
0: Oh, lekker. Ja.
2: Ja. Ik was die gegeven, want ik word verder.
0: Dat eentje rij je nog wel, maar ja, dat doe je graag natuurlijk. Als opa, ja.
2: Ja, dat doe ik graag, ja. Opa's doe ik graag.
0: Alles voor de kleinkinderen. Ja, we gaan er vanavond. Want misschien ga jij het in Blaricum zien of in Gemert weer. Maar er wordt weer gevoetbald. Griekenland, Nederland. Met onze nieuwe troef eigenlijk. Max Meerdink. Is die begonnen aan zijn voetbalcarrière in Winterswijk. Bij WVC. Of in Arnhem. Bij Vitesse 1892.
2: Nou, ik
0: ga
2: het
0: ook op
2: Winterswijk. Dus het zal wel
0: in
2: zijn.
0: Ja, jij laat je niet foppen. Nee. Dat brengt jou wel 3 prijzen. En...
2: Wow.
0: Je mag kiezen. Gaan we Goede Tijden, Slechte Tijden draaien als plaatje of I'll Never Drink Again?
2: Ik doe dat later, maar gewoon Never Drink Again. Nee. Ik hou wel van een lijntje.
0: Dus nee, daarom. Dus jij kent het gevoel. Nou, Ben, dankjewel. En lekkere oppas. En hier is Alexander Curly.
3: Good.

I'll Never Drink Again van Alexander Curley. Ja, het is een plaatje ook nog eens gebruikt in een anti-alcoholcampagne. In 1999 was dat. Hij had een hele grote hit mee. En Alexander was ontdekt door Giel Montagne. Weet je nog wel? Volle toeren, losse groeven, die programma's. Nu is het gewoon 1 oktober 2026. En we gaan Kate Bush beluisteren.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
10: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
9: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
10: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
11: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
11: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A12 Arnhem richting Utrecht. Daar staat bij knooppunt Grijzoord een kapotte vrachtauto en daarom is daar de rechter rijstrook dicht. En dan nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 9 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar een kapotte vrachtauto en ook daar één rijstrook dicht.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
16: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
17: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
16: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
17: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
23: Ik kun je even staan?
24: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
25: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
22: Nu bij Dirk, Coolbest 100% juice, 1,99.
26: Op de koffie.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Vrijdag 2 oktober in Tiel. Zaterdag 3 oktober in Apeldoorn. En zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

van Ali, The Wild Horses, hier op Radio Gelderland, 13 over 11 op 1 oktober. Internationale koffiedag, een stoptober. Maar ja, een beetje zure stoptober is het voor Siemen Anoels in Zuidegem. Ze gaan hun supermarkt sluiten vandaag. En dat betekent dat Zuidegem voor het eerst in 190 jaar geen winkel meer heeft. Ze gaan met pensioen, ja. Ze schrijven zelf, ik ben geen 67 geworden om nog eens harder te gaan werken. Ze hebben heel veel mooie gebaren gekregen van de mensen die de supermarkt bezochten. Maar dan is het Sjoes. En dan is het Zuidegem, dus zonder winkel. Dat is een stukje verder rijden. Generatie supermarkthouders stoppen er dus mee vandaag. En bedankt zijn ze wel heel hartelijk door het dorp.

Ja, Supertramp en Breakfast in America. De laatste dag dat je kunt stemmen voor alle 1300 goed. Ik heb er eens een lijstje bij gepakt. Van Stefan. Stefan heeft als absoluut nummer 1. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit natuurlijk. Rod Stewart. Salem.

Ja, wat Stefan betreft, lekker in die alle 1300 goedlijst. En jij kunt ook jouw platen nog binnenstemmen via alle 1300goed.nl. Kan vandaag nog, en ook vandaag maak je nog kans op een lekker ontbijtje als je stemt. Alle 1300goed.nl.

En Sharon, The Overpass, Graffiti. Het is 11:55 geworden. Ja, het is toch wel een van de verhalen die je zelf bijna niet zou kunnen verzinnen. Van Christa Pike in Amerika en haar executie. Gisteren nog zou ze geëxecuteerd worden. Maar net een uur van tevoren werd die executie uitgesteld. Dat verweer werd weer verworpen. En dus werd ze gewoon ter dood veroordeeld. En dat zou uitgevoerd worden met injecties. Maar die overleefde ze. Twee sets van die injecties. Ze ligt nu in het ziekenhuis en daar zijn nu geen regels voor. Als je als geëxecuteerde je executie overleeft tot twee keer toe, heeft de staat Tennessee nog geen beleid eigenlijk. Dus wat er nu gaat gebeuren, dat weet niemand. Maar dat het een bizar verhaal is, dat weet nou de hele wereld wel. Christa Pike dus zou geëxecuteerd worden. Maar het is mislukt. Dat is helemaal raar dan. Er zijn er al die vermoeden dan opzet. Maar ja, dat gaat onderzoek uitwijzen. Hier is New Music.

Ja, dat is een leuke, opmerkelijke naam. Portugal the Man, Feel It Still, het plaatje. We hebben met heel veel mensen naar BNB Vol Liefde gekeken. En er zijn een paar stellen overgebleven. Dat zijn de gay-koppels ook, allebei. En er was er eentje die was aan het kantelen. En dat is nu bevestigd. Ja, tot nog een beetje happy news vandaag. Ja, vol liefde. Arie heeft namelijk verkering nu. Met Caroline. Dat heeft hij bevestigd. Snel gaan ze op en neer. Een soort latrelatie om te kijken hoe het verder gaat ontwikkelen. Hier is Ace.

D-I-S-T-O, disco, dus. Ja, het is bijna 12 uur. Dat betekent dat het gegeten gaat worden. We hebben al mooie plaatjes binnen van een gebakken ei van Lisbeth. Even kijken, Daniel, die zit aan de lasagne. En Erik, die pakt gewoon een boterham met kaas en een tomaatje. Zal ik wat rustige muziek bij de rij, dat je kunt genieten even van het eten? Ja. Simon & Garfunkel. Samen.

0: The Sound of Silence van Simon & Garfunkel om 11:57. Betekent zometeen tot 3 met Erik. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gaat er gebeuren?
1: Ik heb in ieder geval culinair advies nodig. Dan ben je wel redelijk culinair ingesteld.
0: Ja.
1: Ik heb tamme kastanjes geraapt. En nu is de vraag, wat zal ik daarmee doen?
0: Ja,
1: je kunt er een stamppot van maken, ja. Soepen.
0: Heerlijk, ja. Ja.
1: Van alles. Maar heb je een uitgesproken voorkeur? Je zegt van, nou, daar is echt heel geschikt voor.
0: Ja, ik vind pof wel geinig. Dus een kruisje erin maken en dan komt het open. En een stamppotje met wat aardappelen. Dat geeft toch wel even...
1: Ja, ja. Maar ook nog een groente er doorheen dan? Of alleen...
0: Ja, die kun je erbij doen, niet doorheen.
1: Oké. Okay. Ja. Maar goed, je schijnt ze ook voor tal van andere dingen te kunnen gebruiken. Dus daar gaan we het in ieder geval even over hebben.
0: Dan heb je tips. Dan erik@gld.nl, hè?
1: Precies, ja. Precies. En onder meer een aandacht van optreden van de Early Beatles. Coverband uit de Achterhoek. Die spelen de beginjaren van de Beatles die komend weekend. Dus die lekkere korte rock'n'roll nummers.
0: Ja, je moet wel aan de bak, hè?
1: Die duren 2 minuten.
0: Ja, dus je hebt wel een playlist nodig dan.
1: Die kunnen al die albums in één avond wegspelen, denk ik.
0: Ja, dat allemaal tot 3 met Erik. En we hebben nog één van de ochtend van Katy Perry. Chained to the Rhythm.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
5: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wiel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim €22 miljoen voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
14: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
13: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
15: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
12: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
16: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
24: Top 3 met Erik van den Berg.

0: Luister even goed. Kun je het horen eigenlijk? Ja, de kenners herkennen het natuurlijk. Het is Ben Jolink. Hij heeft namelijk op zijn verjaardag, hij werd ondanks 80 jaar, een verjaardagscadeau gekregen. Staat niet bij van wie. Misschien van zijn vrienden, misschien van zijn familie. Maar hij kreeg een echte ouderwetse Norton. Dus die van Oer het Hart, zeg maar, had of een BSA kunnen krijgen of een Norton. En het werd een Norton. Er staan inmiddels 1100 opmerkingen onder het filmpje. Waarvan ik denk 685 van boze boeren. Die vinden allemaal dat Benny Jolink van de verkeerde kant is. Die is van de NSB, die is van de overloperij. Die stemt op de verkeerde partijen. Die is inmiddels tegen de boeren. En die gaan wel zo ongelooflijk los daaronder. Ik vind het gewoon gênant om te lezen. Vooral mensen die zeggen, Benny Jolink, leuk dat je dit post, maar het interesseert me voor geen meter wat je allemaal doet in het leven. Ik denk dan maar één ding, waarom volg je hem dan nog steeds? Zet hem uit.
1: Ik zeg oeh.
0: En hou op met die negatieve berichten.
1: Oeh. Ik zeg

0: Nou, hij heeft er een te pakken hoor, een echte Norton. Ben Jolink, onlangs 80 geworden. Oerend hard. Het is 18 minuten over 12. We gaan eens even kijken naar datgene wat er allemaal in het nieuws is, Joske, op dit moment.
1: Ja, en over oerend hard gesproken.

0: Broken, ben jij vanochtend oerend hard vanuit Zelhem met je auto hier naartoe komen rijden? Of hoe kom je altijd naar werk?
1: Oerend hard.
0: Dat weet ik niet.
1: Nee,
0: gewoon netjes.
1: Netjes, ja. Nee, ik rij over de binnendoorweg. Dus Zelhem, Hengelo.
0: Oké.
1: Langs het café van Normaal, zeg maar. En dan Doesburg. En dan,
0: nou. Ja. En op wat voor stand stond jouw benzinemeter vanochtend? Heb je erop gelet?
1: Ja, nou nee, mijn vrouw heeft erop gelet. Die is heel erg van het geld en de benzine. Dus die zei net... Kun je op de terugweg niet even door Duitsland rijden? Nou. Om jouw auto te gaan volgooien? Want blijkbaar, nou, dat heb ik wel gezien. Ik kan wel eventjes weer een tankje vullen. Nou, moet precies. Ik naar Duitsland, is de vraag, hè?
0: Ja, het is misschien dan toch wel slim om even langs de Oosterburen te gaan. Net als deze vrouw.
2: Toch even goedkoop tanken in Duitsland?
3: Ja, zeker. Daar moet ik wel gebruik van maken.
0: Ja, want Duitsland verlaagt namelijk vanaf vandaag de energiebelasting met ongeveer 17 cent per liter. Dus dat is ook wel significant. Eerder dit jaar deden ze dat ook al eens. Maar dat was weer over. Tot nu dus weer. En dit keer duurde het tot het einde van het jaar. Dat is lastig voor Nederlandse ondernemers aan de grens. Maar goed voor onze eigen portemonnee.
1: Ja, maar vorige keer, dat het een tijdje geleden was, ook een heel groot prijsverschil. Mm-hmm. Ik denk, ik geef bij Kleef, ik was in de buurt van Nijmegen, even de grens over. Ik stond geloof ik al 500 meter voor het tankstation, stond ik in de file van Nederlanders. Toen dacht ik van, ja, wat zal ik...
0: Het kost geld, hè?
1: Ja, precies. Het was, maar goed, het gaat wel echt om serieus geld als je een hele tank moet volgooien.
0: Ja, nou precies. Dus het is in principe goed voor onze eigen portemonnee. Want ook boodschappen en andere producten, zoals shampoos en andere drogisterijdingen, maken een rit naar Duitsland aantrekkelijker. Dus ja, dan moet je zelf die afweging maken. Ik bedoel, als jij eerst 40 minuten in de auto zit om überhaupt in Duitsland te komen, dan is het natuurlijk de vraag of je het moet doen.
1: Ja.
0: Door naar ander nieuws, een doorbraak in de medische wereld. Artsen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn er namelijk in geslaagd om vrouwen die door vulva kanker een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. En deze gynaecologisch oncoloog legt uit wat ze bedacht heeft samen met haar collega's.
4: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
0: Ja, altijd knap wat ze dan kunnen in de medische wereld, hè. En uit een eerste onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen na die hersteloperatie weer een orgasme kunnen krijgen. En dat is, zeker voor vrouwen die door kanker een deel van hun seksualiteit zijn kwijtgeraakt, fantastisch nieuws.
1: Ja, waanzinnig. Ik kom wel eens in het ziekenhuis daar gewoon voor iets normaals. Maar dan denk je, wat doen ze allemaal in een enorme grote gebouw? Maar dat is dus onderzoek. En ik heb het even gegoogeld, maar ik kan het zo snel niet meer vinden. De afgelopen jaren zoveel medische ontwikkelingen, vindingen, uitvindingen. Wat die mensen daar allemaal bij elkaar ontdekken, daar in het Radboud. Dat is echt waanzinnig.
0: Mogen we trots op zijn als Gelderland.
1: Absoluut. Ja.
0: Waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Wat is je lievelingskleur of je meest nutteloze talent? Nou, dat zijn zomaar vragen die je tegen kunt komen in een vriendenboekje. Hoe lang is het geleden dat jij erin hebt ingevuld, Erik?
1: Nou, niet zo heel lang geleden. Want een tijdje geleden ging er een collega weg, of die jubileerde, een van beiden. En toen hebben we met elkaar een vriendenboekje gevuld.
0: Nou, dat is toch
1: wel. Dat vond ik wel heel leuk, maar daarvoor was het wel behoorlijk lang geleden.
0: Ja, precies. Nou, waarom ik erover begin? Stichting Vagebond uit Nijmegen heeft het vriendenboekje namelijk nieuw leven ingeblazen.
5: Hoe heet jij?
6: Lucienne. Ik ben geadopteerd toen ik 10 was. Kom uit Libanon. Kan heel goed gedichten maken over liefde. Over het leven.
5: Wat is jouw favoriete eten?
6: Rotti.
0: Ja, met een paar simpele vragen, je hoorde ze. Proberen ze het gezicht achter de dakloosheid te laten zien. En dan krijg je soms buiten die oppervlakkige antwoorden misschien ook ineens het levensverhaal van iemand te horen.
6: Ik werkte in een privéclub in Duitsland. Ik vind het echt heel goed. En ik was getrouwd, kinderen gekregen. Toen ben ik drugs gaan smokkelen van Curaçao naar Nederland om nog meer geld te krijgen. En toen ben ik gepakt, heb ik 5 jaar Curaçao vastgezeten en toen kwam ik terug. Mijn kinderen kwijt, ik was alles kwijt. Daarom zeg ik, iedereen kan zo terechtkomen. Maar ik hoop in de toekomst of een beter leven, zolang ik mag leven.
0: Ja, toch altijd bijzonder dat als je in gesprek gaat met mensen, dat ze ineens hun hele levensverhaal delen. Ik vind dat wel een mooi initiatief.
1: Ja, zeker een mooi initiatief.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we dan met het vriendenboekje van Joske. Wat is jouw meest nutteloze talent, Joske?
0: Oh, meest nutteloze talent? Oh, dat ik heel goed vierkante dingen kan inpakken.
1: Kijk, dat is een hele mooie nutteloze. En wat is je favoriete kleur?
0: Ros.
1: En wat is je favoriete Drentse artiest?
0: Daniel Loos.
1: Nou, ook toevallig.
0: Oh.

0: The Supremes, You Keep Me Hanging On.
1: Alle 1300 goed.
0: Nog één dag. Nou, eigenlijk nog een halve dag. Kun je nog stemmen voor de samenstelling van Alle 1300 goed? Alle1300goed.nl of klik op de banners die je overal kunt tegenkomen op onze website, in de app, maar ook bijvoorbeeld op Instagram. Ze komen overal voorbij. Het concept is eenvoudig. Kies je favoriete liedjes. Minimaal 3, maar dat mogen er ook wel 25 zijn. Er staan duizenden liedjes in onze computer. Mocht er toch een artiest of een titel ontbreken, geen nood, je kunt ook nog een eigen keus invullen. En het leuke is, je hoeft het ook nog niet voor niets te doen, want we geven 50 ontbijtjes weg. Hoe leuk is dat? Dus alle1300goed.nl, wat zijn jouw favoriete liedjes? Even kijken naar de laatste binnengekomen lijsten. Vandaag bijvoorbeeld uit Meadow in de Achterhoek nog een mooie lijst ingestuurd door Martien Hermans. Kiest onder meer voor Tina Turner, GoldenEye, voor Queen, The Bohemian Rhapsody, mag niet ontbreken. En Martien zegt, ik ben al 4 keer opa en dan is opa van Marco Borsato natuurlijk ook een hartstikke goede keus. De vlieger André Hazes, Mike Oldfield en ook deze staat in zijn lijst. Meatloaf.

0: I want some more, Colin Blundstone, Radio Gelderland. Dit is tot drie. Ik wil even met je mee terug naar je lagere schooltijd. Toen wij op de lagere school zaten, heette dat nog de lagere school. Natuurlijk. Het voorlezen in de klas. Dat je Pim, Frits en Ida of zo op je bankje kreeg. En dat je dan hardop moest voorlezen. Het ergste was natuurlijk dat je voor de klas moest komen met dat boekje van Pim, Frits en Ida en daar moest gaan voorlezen. Maar goed, dat was natuurlijk eigenlijk dan wel je eerste echte optreden in je leven. Voor de hele klas, dat voorlezen. En optreden, dat is precies waar de Kinderboekenweek van dit jaar om draait. In de bibliotheken wordt er al volop gelezen, geknutseld en ook gerammeld.
1: De Kinderboekenweek is begonnen met als thema Spot aan, waarbij muziek, dans, theater en optreden centraal staan. In de zaal is ook een podium met allemaal muziekinstrumenten waar de kinderen op kunnen spelen. En daaromheen staan tafels waar de kinderen aan knutselen en zelf bezig zijn met het maken van een muziekinstrument.
2: Ik ben een muziekinstrument aan het maken dat je dan getik hoort.
1: En waar maak je dat van?
2: Van een wc-rol, papier en om te versieren leuke stickers, plakband.
1: Nu is de Kinderboekenweek net begonnen. Lees jij ook wel eens?
2: Ja, ik heb vandaag nog voorgelezen voor de klas, want we hebben een voorleeswedstrijd op school.
1: Hoe ging dat?
2: Heel goed. Het was wel natuurlijk heel erg spannend. Mijn benen waren helemaal aan het trillen. En ja, het was best spannend.
1: Maar als jij dus meedoet aan een voorleeswedstrijd, dan vind je lezen ook wel echt leuk om te doen.
2: Ja, echt heel leuk.
1: Wat vind je er zo leuk aan?
2: Je wordt ook helemaal meegebracht in het boek. En ja, dat vind ik gewoon echt superleuk.
1: En van wat voor boeken hou je?
2: Van spannende boeken, zoals Leven van een Loser, Dagboek van een Muts vind ik leuk. En bijvoorbeeld, ik weet niet hoe ze goed heet, een beetje dingen oplossen.
1: En lees je dan ook vaak?
2: Ik lees heel vaak strips, zoals Donald Duck. Ik lees op school lees ik ook elke dag sowieso een boek. En thuis lees ik ook wel eens, ja.
1: Als je hem schudt?
3: Dan maakt hij een soort schudgeluid.
1: Wat zit erin dan?
3: Rijst.
1: En dat heb je net gemaakt, omdat het thema is muziek van de Kinderboekenweek. Lees je zelf ook wel eens?
3: Ja.
1: Wat lees je dan zoal?
3: Leuke boeken en grappige.
1: Hoe vaak lees je ongeveer, of weet je dat niet?
3: Heel vaak.
1: Op school en thuis ook wel?
3: Ja, thuis lees ik soms ook.
1: En wat vind je leuk aan lezen?
3: Ik vind het leuk om de letters te leren en te lezen.
1: Ga je nu zo ook nog een boek lenen bij de bibliotheek?
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Ach, deze gaat er wel komen hoor. De Kinderboekenweek begonnen. Tot en met 11 oktober, bijna 2 weken, dus meer dan een week. Maar daar klaagt geen kind over. Bovendien, als je een kinderboek koopt en je betaalt minstens €13,50... krijg je ook nog het Kinderboekenweek geschenk erbij. Terug naar de schoenenboom van Mijuska Meulens. Het is 11 minuten over 11:30 geworden. Ik heb Casey en natuurlijk een Oaks & Sunshine Band met Give It Up.

0: Daffodils.
1: Muziek van Raccoon. Floris, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Erik.
1: Nou, we gaan eens even kijken naar het weer. Nou, gisteravond een lekker buitje gehad. Ik was er wel blij mee, moet ik zeggen.
2: Inderdaad, ja. Er vielen best wel wat buien inderdaad in Gelderland. Lokaal is meer dan 15 mm regenwater gevallen. Maar inmiddels is het droog geworden. De meeste buien zijn via de Achterhoek naar Duitsland weggetrokken. Er trekken wolkenvelden momenteel over de provincie heen. Tussendoor schijnt de zon. En die brede opklaringen die breiden zich in de loop van de middag steeds vaker. Vanuit zuidwest naar noordoostwaarts over de provincie uit. En daarbij is het best wel warm voor de tijd van het jaar, met zo'n 21 of 22 graden.
1: Oké, dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat het dan verder?
2: Ja, vanavond blijft het droog en vrij helder. En bij heldere condities kan er vannacht nevel of mist tot ontwikkeling komen. Het koelt verder af naar zo'n 10 graden. Op de koudste plekken misschien nog wat frisser. Morgenochtend starten we dan behoorlijk fris met enkele mistbanken. Daarbij schijnt de zon ook geregeld. En in de loop van de middag krijgt de zon veel meer ruimte om te schijnen. Ontstaan er mooie kleine stapelwolkjes en trekken er vriendelijke sluierwolken over. Opnieuw morgen een warme dag in de provincie met 20 of 21 graden. Een heerlijke weerdag om naar buiten te gaan, want er staat ook weinig wind.
1: Kijk eens aan, nou, vriendelijke berichten allemaal.
2: Ja, het ziet er heel goed uit. Ook het weekend profiteren we nog optimaal van een hoge drukgebied. Dat betekent zonnige periode overdag, een graad of 20. En 's ochtends vroeg moeten we rekening houden met nevel of mist.
1: Helemaal goed, dankjewel.

Yaki Taki Oua van de Gigantjes. En gigantisch is ook de keuze in onze keuzelijst van alle 1300 goed. Daar staan werkelijk duizenden liedjes in. 1300 gaan uiteindelijk onze alle 1300 goedlijst halen natuurlijk. Dat spreekt voor zich. En je kunt vandaag nog stemmen. Ik zeg het nog maar eens een keertje. Ga naar alle1300goed.nl of klik op een van de banners die je ergens tegenkomt. En sommige liedjes, daarvan verwacht je wel dat ze de lijst zullen gaan halen. Maar goed, ik heb het even gecheckt. Ik heb hier bijvoorbeeld klaarstaan Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Ja, lijkt me wel een klassieke die vast niet zal gaan ontbreken. Nou, Frans van Zeventer, die heeft erop gestemd. Geldt trouwens ook voor bijvoorbeeld Aris van Holland uit Lochem, J. Verstraten uit Apeldoorn en Monique en Beekerberg. Gaven allemaal in hun lijstje een puntje aan deze van Pink Floyd. Moet goed komen. For Another Brick in the Wall.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
12: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
11: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
13: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens. Jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot €25.000. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: Zometeen gaan we het hebben over de early Beatles. De muziek uit de beginperiode van de Beatles is komend weekend te horen in Dinxperlo.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
18: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Top 3 met Erik.

duiken we in de wereld van de Beatles. De Early Beatles Achterhoeks gezelschap gaat morgenavond in Dinxperlo de Beatles spelen. En dan doen ze het vroege werk. Dus in 2-3 uur tijd krijg je dan zo'n beetje alle liedjes die de Beatles in die begintijd hebben gemaakt. Want het waren maar korte liedjes natuurlijk, hè. Het is 1 oktober, we zijn een nieuwe maand begonnen. Afgezien van dat je nog maar één dag kunt stemmen voor alle 1300 goed, is het deze maand ook weer een maand. Het is elke dag wel een dag, het is elke week wel een week, het is elke maand wel een bepaalde maand voor een ziekte of een dingetje. En deze maand is het oktober Red Awareness Month. Red, dat schrijft met dubbel T, is een syndroom vernoemd naar de Zwitser die het syndroom ooit als eerste heeft beschreven. Zo gaat het bij syndromen natuurlijk. En Rett-syndroom is een syndroom, een genetisch foutje. Net als bij Down-syndroom, alleen zit het genetisch foutje dan ergens anders. Het is Red Awareness Month. Dan maak je bekend dat die ziekte bestaat. Dat er wat meer helderheid en wat meer bekendheid aan komt natuurlijk. Nou, laat ik daar wat aan meehelpen. Want mijn dochter, mijn middelste dochter, heeft ook het Rett-syndroom. Het is een vreselijk syndroom. Je krijgt heel veel lichamelijke en mentale beperkingen van. Epilepsie, ademhalingsstoornissen, ze kunnen meestal niet lopen. De handfunctie verdwijnt. Het meest gruwelijke van Rett-syndroom is, zonder dat ik daar klagerig over wil doen hoor, is dat je bij de geboorte dat eigenlijk niet weet. Dus het kindje ontwikkelt zich een beetje langzaam. Dan ga je daar maar eens een keer naar kijken natuurlijk. Kinderfysiotherapie en dat soort dingen. En dan meestal na een jaar, 2 jaar, 3 jaar, misschien ook wel na nog meer jaren, blijkt de kind dan dat syndroom onder de leden te hebben, in de genen te hebben. En het gruwelijke is dan alles wat het kind dan kan. Dus bijvoorbeeld iets vastpakken met de handen. Sommigen kunnen een klein beetje praten, sommigen kunnen een klein beetje lopen. Dat verleer je dan weer. En dat is natuurlijk vreselijk om mee te maken als ouders. Inmiddels is mijn dochter boven de 20, hartstikke gezond. Ondanks alle beperkingen, hartstikke vrolijk. Nou ja, Red Awareness Month. En ik laat ik mijn steentje daaraan bijdragen. Ik ga mijn profielfoto veranderen op de social media, zodat iedereen het weet. Hoe mooi is dat? En dat treft jongens en meisjes. Alleen is bij jongens het genetische foutje zo dat ze er eigenlijk al prenataal of vlak na de geboorte aan overlijden. Dus het is eigenlijk een meisjesding geworden. Vooral die red meisjes, 1XS. Beautiful girl.

0: Beautiful Girl in Excess. Het is Red Awareness Month. De Early Beatles. Dat is het begintijd van de Beatles. Zo heet ook een coverband uit de Achterhoek, met onder meer Stef Woestenenk in de gelederen. En Stef heb ik aan de telefoon. Jullie gaan komende zaterdagavond spelen in Dinxperlo. Daar gaan jullie de Early Beatles spelen. Al die muziek van toen. En nou is natuurlijk vooral de vraag, Stef, wat kunnen de mensen daar verwachten?
1: Gaan tot het moment dat ze eigenlijk besloten om niet meer te toeren. Dat ze waren met z'n vieren behoorlijk geleefd. Heb je het over 64, 65, 66, 1964 tot 1966. Beatlemania, jezelf niet kunnen horen, opsluiten in hotelkamers. Hele heftige tijd. En op een gegeven moment wilden ze ook wat andere invloeden laten gelden. Ook in de studio, dus andere instrumenten, andere stromingen. En konden ze live ook niet meer met z'n vieren die liedjes brengen. En wij pikken de periode dat je eigenlijk nog met een paar gitaren, mondharmonica en driestemmig de liedjes kan brengen.
0: En dat is de grote vraag, Stef. Ben jij dan John of ben jij Paul of ben jij Ringo? Is jullie verdeling met jullie vieren niet zo dat iedereen precies een Beatle doet?
1: Dat dachten we eerst wel. Maar soms blijkt je, terwijl je de gitaarpartij van John speelt, toch het beste de stem van George te kunnen brengen.
0: Ja, precies. Ja.
1: In de regel ben ik eigenlijk het meest John.
0: Okay.
1: En onze bassist Thomas is eigenlijk het meest Paul. Dat past ook vallig ook bij zijn stem. En het grappige is dat onze andere muzikant heet Paul, maar die is het meeste George. En Mike is Ringo. Maar ik ben het meeste John in dit geval. Had ik niet verwacht. Ik dacht dat ik George zou zijn, maar ik ben het meeste John. Ja.
0: Heerlijk om daarbij bezig te zijn. Er komen klassiekers voorbij, zoals She Loves You, I Wanna Hold Your Hand. Maar ook wat pareltjes of songs die misschien vooral bij de die-hard Beatle-liefhebbers bekend zijn. Waar moet ik er aan denken?
1: Nou, een van hun allereerste liedjes, en toevallig ook een van hun laatste, is One After 909. Money, When I Get Home, And I Love Her. Het zijn eigenlijk van die albumtracks waarvan je eerst denkt, ken ik niet. Maar hoor je hem, denk je, oh ja, die. Dus het is, het zijn ook de liedjes die dan misschien niet de top 10 hebben gehaald, maar die toch ook in ons collectieve geheugen zitten. En wat wij dan in het theater doen, is daar ook verhalen bij vertellen. Dus soms pikken we ook echt wel een liedje eruit waarvan we denken, nou, daar past ook een goed verhaal bij. Zoals is bijvoorbeeld het verhaal dat John Lennon een mondharmonica heeft gestolen in Arnhem.
0: Ja, geweldig. Maar dat is een historische popmuziekgebeurtenis hier in Arnhem.
1: En we denken dat ze twee keer naar Hamburg zijn geweest, maar ze zijn er wel vijf keer geweest. En in totaal 270 nachten waar ze in Hamburg in allerlei clubs speelden.
0: Ja.
1: Er is een heel mooi verhaal te vertellen over hun manager Brian Epstein. Ze kwamen natuurlijk naar Nederland. Dus er zijn eigenlijk in die periode best wel leuke dingen te vertellen waarvan je als bezoeker denkt van, oh ja, dat wist ik niet, of dat had ik ooit gehoord. Het is echt wel even een soort popcollege bijna.
0: Heerlijk, zaterdagavond in het Klein Theater Dinxperlo. Hoe lang duurt het concert? En ik vraag het omdat ik denk van, nou, zeker in de beginperiode waren de liedjes lekker kort, dus je kunt er heel wat spelen.
1: We moeten echt wel 35 liedjes spelen, of 30 in dit geval. Maar we hebben er wel 40 in ons repertoire. En we nemen ook niet de vrijheid om de liedjes anders te spelen dan hoe ze horen.
0: Okay.
1: Dus het is twee keer drie kwartier. En je krijgt wel waar voor je geld, want je krijgt veel liedjes te horen. Whoa, whoa, whoa.

When I Get Home. En die komt dus ook voorbij in het Klein Theater van Dinxperlo, als de Early Beatles zaterdagavond gaan optreden daar. When I Get Home. Een werk van John Lennon. Maar de credits gaan natuurlijk altijd naar Lennon en McCartney. Het is 4 minuten voor 1:30 geworden. Radio Gelderland, James Blunt. Taste Like Sour.

0: er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed.

Hi, Carly Simon. Radio Gelderland kreeg een berichtje van Jan Addink. Die zegt, ik wil even een paar mensen feliciteren. Nou, daar lenen wij ons graag voor, Jan. Goed nieuws is altijd leuk op de radio. En vrolijkheid zeker. Hij zegt, Keith was afgelopen weekend jarig. En gisteren was mijn zus Gineke jarig. Trouwens, dat valt me, ik weet niet of dat wetenschappelijk te bewijzen valt. Maar heel veel mensen die een relatie met elkaar hebben, zijn kort na elkaar jarig. Bij ons scheelt het 2 weken. Maar bij heel veel mensen in mijn vrienden en familie zie ik dat de partners, nou, laten we zeggen, binnen een maand jarig zijn. Zit daar een logica in? Of is dat gewoon toeval? Toeval bestaat niet, hoor ik iemand zeggen. Maar in ieder geval zijn Keith en Gineke allebei jarig geweest. En Jan zegt, daar past wel een mooie plaat bij van bijvoorbeeld Percy Sledge. Dat is helemaal goed, Jan. Pak ik erbij. Maar eerst even met elkaar even ademhalen en met heel lekker hard.

0: Perfectly Lonely John Mayer. Even kijken, 2:12 geworden. Tot 3. Zometeen heb ik je hulp nog eventjes nodig. Ik heb een hele grote tas met tamme kastanjes bij elkaar geraapt. Ik denk, daar kan ik vast wel wat leuks mee doen. Daar kan je mee koken schijnbaar. Dus als iemand tips voor heeft, daarvoor heeft, dan hoor ik dat graag. Maar zometeen kom ik daar nog eventjes op terug. Eerst even wat anders. Iets wat je op veel plekken achter ramen momenteel ziet hangen. Een poster van twee handen die samen hart vasthouden. Daaromheen staan de woorden samen leven. Grote kans dat je dat wel gezien hebt de afgelopen tijd, want de vluchtelingenwerk die de poster heeft gemaakt, die heeft deze inmiddels al 100.000 keer verstuurd door het hele land heen. Ze leggen zelf eventjes uit wat de boodschap is achter die poster. En dat is eigenlijk niet verrassend, heel eenvoudig.
1: Dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. En dat is eigenlijk alles wat we oproepen, waartoe het vluchtelingenwerk oproept met deze poster. Blijf met elkaar in gesprek, de samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent, die maken we samen. En dat is eigenlijk de boodschap die we daarmee willen uitstralen.
2: Inmiddels dus meer dan 100.000 keer aangevraagd. Waar is je dan vooral te zien, te vinden?
1: Eigenlijk in heel Nederland. Alle gemeenten in Nederland die staan op onze lijst waar de poster is aangevraagd.
2: En plekken waar een asielzoekerscentrum is, heeft u dat in beeld?
1: Ja, dat bleek uit onze cijfers. Hadden we ook niet van tevoren kunnen bedenken. Maar in de plaatsen waar een COA een opvang heeft, dat kan een noodopvang zijn of een AZC. Daar blijkt dat 1 op de 86 huishoudens een poster heeft aangevraagd. En in woonplaatsen zonder zo'n opvang is dat 1 op de 137. Dus dat vonden wij ook opvallend. En van de 10 gemeenten waar de meeste posters zijn aangevraagd, hadden 7 gemeenten een opvanglocatie voor vluchtelingen.
2: Zijn er op meer plekken vernielingen geweest doordat mensen zo'n poster hadden opgehangen?
1: Ja, we krijgen uit meerdere plaatsen krijgen we soms meldingen van mensen waar de poster is beklad. Deze week kregen we nog een melding van iemand dat er een hakenkruis op getekend was.
2: Is er nog wel een doel, wat de 100.000 is dus nu bereikt? Heeft u een bepaald getal in gedachten?
1: Ja, maar wat ons betreft hangt natuurlijk heel Nederland vol met die posters. Wij gaan verder dan het lawaai. De hardste stemmen krijgen de aandacht. Maar wij willen vooral laten blijken met deze poster dat er een hele grote meerderheid is die gewoon het gesprek wil aangaan en staat voor een open samenleving. En daar kun je niet lang genoeg mee doorgaan. Het is een opdracht voor ons allemaal om dat te doen.
0: De poster van Vluchtelingenwerk is dus al meer dan 100.000 keer verstuurd en je kunt hem nog steeds aanvragen. Dit leek wel een goeie om aan te sluiten op dit onderwerp. Enge buren. Vreemde vogels.

zijn inmiddels gestopt met hun theatervoorstellingen en hun, ja, hun loopbaan als de enge buren. Ze kwamen uit Arnhem en na meer dan 25 jaar zijn ze ermee gestopt. En wat hebben ze een prachtige theatervoorstellingen gemaakt en prachtige dingen gemaakt, zoals dit, Vreemde Vogels, bewerking van Over de Muur van Klein Orkest. Radio Gelderland, van Arnhem naar Cuba, de Gibson Brothers.

0: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Door een ongeluk op de A12 zorgt dat daarvoor diverse files. A12 Utrecht richting Arnhem bijvoorbeeld, tussen knooppunt Maandenbroek en afrit Oosterbeek, 7 kilometer stilstaan. Ongeluk gebeurt, u wordt over de vluchtstrook geleid, maar dat gaat mondjesmaat. Omrijden kan dan ook beter via Barneveld en Apeldoorn over de A30, de A1 en dan de A50. A12, Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek. 10 minuten door het ongeluk. U wordt ook daar over de vluchtstrook geleid. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Grijshoord en afrit Wageningen. 20 minuten, linkerrijstrook daar dicht. Daardoor ook extra drukte op de N224. Veenendaal richting Arnhem. Tussen de aansluiting met de N304 en de aansluiting met de A12. Een kwartiertje. Zometeen gaat de klok op rock en gaat dit klinken. Zet radio zometeen maar lekker harten. Guns N' Roses zometeen.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
10: Oktober is de woonmaand. 21% korting op je nieuwe keuken, badkamer of tegels. Zoveel keuze en nu ook nog eens zonder BTW. Ontdek het in Nijmegen bij Van der Stad Keuken, Tegel en Bad.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Top 3. Met Erik

0: Crazy van Seal. Het is tijd om de klok op rock te zetten.
1: De klok op rock.
0: Kijk je meteen even naar de samenstelling van alle 1300 goed. Alle 1300 goed.nl. Je kunt vandaag

mannen zouden zijn die hebben gestemd op Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Nou, er zijn inderdaad een hele hoop mannen. Wel een meerderheid aan mannen die hebben gestemd op Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Maar zeker ook wel een aantal dames. En eentje sprong er wat mij betreft al uit. Dat was namelijk het lijstje van José Tol. Die koos voor Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Nou, daar verwacht je toch, wat zal hij nog meer gestemd hebben? AC/DC of zo, Gold Earring. Nee, alleen maar liedjes van John de Bever. Jij krijgt de lach die van mijn gezicht. Als ik het allemaal had geweten, lang leven de lol en andere meezingers van John de Bever en dus Guns N' Roses. Het kan allemaal, het mag allemaal. Alle 1300 goed.nl

0: zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. Komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem.
1: Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
2: Hi, 25 nummers van ABBA. Ben je fan of zo?
3: Jazeker. Ik heb vroeger al die singles en LP's. Maar ja, er kwam een CD. En tekst gewoon weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet, win je ook nog een ontbijtarrangement voor twee. Alle1300goed.nl. Dank je.

0: A little bit me, a little bit you. Monique zegt, ik heb inmiddels 2 keer gestemd voor de alle 1300 goedlijst. Mag ik nog vaker stemmen? Ik weet het eigenlijk niet eens. Volgens mij mag je wel meerdere keren per IP-adres stemmen. Maar er zal wel een maximum aan zitten, denk ik. Maar probeer het gewoon nog een keer, Monique. Waarom ook niet? Hoe meer lijstjes, hoe meer vreugd, zeg ik. En als het niet meer lukt, ja, dan zit je zo waarschijnlijk aan het aantal maxima. Ik zoek het even. Bente, we gaan het weer hebben over zaken die het leven makkelijk maken. En dit keer ben ik zelf degene die het onderwerp heeft bedacht. Mm-hmm. Ik was gisteren met mijn hond in het bos. En toen kwam ik langs een laantje met heel veel tamme kastanjebomen. Van die hele prikkelige dingen zijn dat. En toen herinnerde ik mij dat je daarmee kunt koken, bijvoorbeeld.
1: Klopt, ja.
0: Dus ik denk, weet je wat ik doe? Hoppatee. Ik had nog een plastic zakje in mijn zakken toevallig. Dus een hele zak vol gestopt met van die dingen. Dus ik heb nu een hele schaal vol met van die tamme kastanjes. Nu is de vraag, wat kan ik daarmee? Wat moet ik daarmee? Ja. Dus die vraag zou ik het liefst in de groep willen gooien. Heb jij een eerste suggestie? Of heb je er überhaupt... Raap jij wel eens kastanjes of ben je iemand die dat makkelijk laat liggen?
1: Nou, ik deed dat vroeger altijd wel. Dan gingen we ook echt het bos daar speciaal voor in. Maar nu eigenlijk niet echt meer.
0: Ik kan ze al heel moeilijk laten liggen. Ook die gewone wilde kastanjes. Ze glimmen zo leuk. Ik denk altijd van...
1: Ja, het zijn wel heel leuke dingetjes.
0: Je kunt erbij knutselen. En je kunt
1: veel verschillende dingen mee doen, inderdaad.
0: Het ziet er hartstikke leuk. Maar je kunt dus niet alle kastanjes eten. Laten we dat misverstand in ieder geval alvast even op een rijtje zetten.
1: Ik had dat inderdaad uitgezocht. En de paardenkastanjes, die een beetje... Die hebben van die scherpe puntjes op hun hulsje zitten. Die kan je absoluut niet eten, want die zijn gewoon giftig.
0: Ja.
1: En waar wel de tamme kastanjes, en die zijn een beetje... Ja, die hebben een beetje een zachte buitenkant, lijkt het. Dat is alsnog wel scherp.
0: Maar ja, die hebben echt, laten we zeggen, honderdduizenden naaltjes. Hele zachte naaltjes.
1: Ja, ja.
0: En die andere, die heeft wat minder naaltjes. Die zijn wat harder. Dus dat verschil is wel goed te zien natuurlijk.
1: Ja.
0: We gaan op zoek naar tips. Wie kan mij helpen aan bijvoorbeeld wat culinaire tips? Maar misschien kun je er ook wel andere zaken mee doen. Want wij hebben vernomen, dat was al een van de eerste dingen die binnenkwam, dat je ze ook voor allerhande huishoudelijke klusjes kunt gebruiken. Kun je alvast één tipje van de sluier oplichten als het gaat om huishoudelijk gebruik van kastanjes?
1: Ja, je kan ze bijvoorbeeld in je schoenen doen tegen de zweetgeur.
0: Jij gelooft ook alles, hè? Dan geloof je toch zelf niet dat dat helpt?
1: Ja, het schijnt echt te werken.
0: Dus ik heb zweetschoenen, ik gooi er een kastanje in.
1: Ja, en het is weg.
0: Oké, nou, ik ben zeer benieuwd of iemand daar ervaring mee heeft. En wat kun je er nog meer mee doen? Ik hoor het graag even via de WhatsApp. Wat kun je doen met kastanjes, tamme kastanjes, wilde kastanjes? Zijn er nog culinaire recepten? Kop ze maar even door.

0: I Love Music van de OJ's. We duiken in de wereld van de tamme en wilde kastanjes. Het meeste in de wereld van de tamme kastanjes. Want daar heb ik gisteren een hele zak van bemachtigd. Ook collega Jurgen laat weten. Oh, daar heb ik er toevallig ook heel veel van liggen hier. Dus ik ben zeer benieuwd wat je ermee kunt. Hans zegt, vraag het even aan kok Nel Schelkes. Die bellen jullie wel vaker. Nee, ja, dat kan. Maar we vragen het nu aan jullie natuurlijk, Hans. Hè? Dus kom maar door. Even kijken wat er al zoal binnenkomt, Bente. Sandra zegt, gepeld, meekoken met spruitjes, gebakken uitje erbij. Wat, Kerry? Smullen maar, wilde kastanjes. Vroeger zeiden we, in je broekzak stoppen, help tegen reuma. Ik weet niet of het waar is. Nou, je kunt het proberen natuurlijk.
1: Ja, nee, zeker.
0: Laat het niet, dan schaadt het niet, zeggen
1: precies.
0: We dan natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Even kijken, laten we ons even concentreren. Allereerst even op de tamme kastanjes. Wat kun je daarover zeggen? Heb je nog leuke dingen gevonden?
1: Zeker, je kan het gebruiken voor in je huis om insecten uit je huis te houden. Als je ze in het hoekje van je raamkozijn legt, dan door de geur die dan vrijkomt, schijnen de spinnen niet heel erg fijn te vinden. Dus dan hou je de spinnen buiten de deur.
0: Oké, dus die spinnen ruiken dat en denken van wegwezen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dat is ook een toepassing die ik niet had verwacht, zullen
1: we
0: maar zeggen.
1: En je kan ze ook nog in je kledingkast leggen. En dan is het tegen de motten. Omdat de motten vinden de geur ook niet lekker, net zoals de spinnen.
0: Nou ja zeg, dus dat is iets wat ik niet had verwacht. Nog even terug naar het culinaire Nicoline Nieuwenhuis. Tamme kastanjes zijn prima te poffen op een open vuur. Je kunt het ook in de oven poffen, je kunt ze ook koken trouwens. Daarbij is het belangrijk dat als je dat gaat doen, dat je er even een kruisje in maakt met een mes.
1: Okay.
0: Dan poft het kapot natuurlijk. Anders is die schil te hard en dan lukt dat misschien niet.
1: Nee.
0: Dus dat is te doen.
1: Okay.
0: Ik kreeg ook nog een tip van Lilian die zegt van ja, als je ze dan gaat pellen, dus je hebt ze gepoft, dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk pellen.
1: Oh.
0: Maar zegt ze erbij, probleem is dan zijn ze heel erg warm.
1: Ja.
0: Maar goed, als ze koud worden, wordt dat velletje weer keihard.
1: Ah,
0: oké. Okay. Dus het is wel eventjes een dingetje, zeg maar. Dus je moet wel even vuurvaste handen hebben.
1: Ja.
0: Maar het is een perfecte herfstmaaltijd. Je kunt het rauw eten, zegt Nicoline Nieuwenhuis. Ik heb trouwens ook gelezen dat je dat niet moet doen, omdat je dan last van je maag krijgt.
1: Ja.
0: Misschien dat Nicoline een beetje stevige maag heeft.
1: Dat kan.
0: Precies. Nog andere onverwachte mogelijkheden voor het gebruik van kastanjes gevonden?
1: Nou, wat ook wel leuk was, is om in het culinaire gedeelte te blijven, is dat ik las ook dat je er kastanje chocolademousse van kan maken.
0: Oké.
1: Dan moet je eerst kastanjepuree maken. En dat maak je met dus kastanjes en boter en melk en een blokje groentebouillon.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je dat gewoon even lekker prakken door elkaar en warm maken. En dan heb je dus kastanjepuree. En als je daar dus chocola toevoegt, dan heb je dus kastanje-chocolademousse.
0: Oké.
1: Dan heb je misschien een lekker herfsttoetje.
0: Ja. Ik heb ze nog nooit geproefd. Dit jaar wordt voor het is. Maar het schijnt heel zoetig te zijn. Dus dan krijg je een mooie, lekkere, zoete smaak natuurlijk.
1: Ja.
0: Rob Kleijs zegt, maak er een stampotje van. Gewoon aardappelen met kastanjes. Eigenlijk is dat wel voldoende. Je moet er niet te veel andere dingen doorheen gaan gooien. Je kunt verschillende soorten soep ermee maken. Dat wil zeggen romige soep of een beetje heldere soep of pittige soep. Maar dat als basis is helemaal prima te doen. Dat is helemaal goed. En qua pellen, want ik heb gisteravond de eerste hoeveelheid gepeld.
1: Yeah.
0: Is mijn tip, doe even handschoenen aan. Want je denkt, het zijn niet zulke hele harde stekels. Maar toch,
1: wel.
0: Als je daar de hele tijd met je handen in zit, dan is het toch wel pittig. Kastanjes, hebben we nog andere toepassingen? Zijn we wel een beetje door de tips heen? Ik zal even kijken of er nog wat binnen is gekomen.
1: Ja.
0: Dus even kijken, Betsy. Ik zag een filmpje voorbij komen, daar snijden ze wilde kastanjes half door. Dat geeft een zeepachtige substantie af, daar kan je mee wassen.
1: Ja.
0: Vroeger droegen mensen kastanjes met zich mee in de broekzak. Helpt tegen reumatiek, inderdaad. Oh ja, dat... helemaal goed.
1: Ja.
0: Maar wassen.
1: Over die zeep, dat had ik ook gevonden. Dan kan je de onderkant van je schoenen, kan je daarmee heel erg goed poetsen. Dan wordt het maar weer wit.
0: Oké.
1: Dus dat kan zeker gebruikt worden.
0: Dus als je sneakers hebt of zo en je moet er een klein beetje wit maken, ook daarvoor zijn kastanjes handig.
1: Yes.
0: Ik zal binnenkort na het weekend even een verslag uitbrengen hoe mijn culinaire ervaringen zijn met de tamme kastanjes.

0: John Secada en Just Another Day. Het is 3:15 geworden.
1: Drie voor drie.
0: Ik heb er nog 3 voor 3 voor je. En dit keer gaan we treinreizen. In het Nederlands, in het Duits en in het Engels. We gaan dus verschillende trajecten afleggen. Op verschillende plekken in de wereld. We gaan eindigen met een retourtje in eigen land. Maar we gaan eerst naar Berlijn. En we nemen dit zonder zoek naar Pankow. Met Udo Lindenberg. Gaan we van west naar oost Berlijn.

0: Ja, ik zal het eerlijk maar verklappen. Ik heb jarenlang gedacht dat dit Clint Eastwood, dat dat gewoon die acteur zou zijn. Maar het is gewoon een man met dezelfde naam.
1: Ja, dat die heb je ook, hè?
0: Ja, maar dat verzeer je toch niet?
1: Nee.
0: Dat is een unieke naam. Maar bleek dus gewoon een jongen iemand anders te zijn. Die dit liedje zong. Joy zometeen thuis in Gelderland.
1: Jazeker.
0: Wat kunnen we eruit lichten? Wat voor krent uit de pap gaan we er even uitvissen?
1: Nou, ik heb best wel een leuke gouden wissellijst, al zeg ik het zelf.
0: Oké, zelf bedacht ook?
1: Ja, zeker.
0: Tevreden over jouw inval.
1: Ja, weet je wat het is? Ik moet toch altijd wel een beetje gniffelen, want we verzinnen tegenwoordig voor alles een dag, toch?
0: Ja, ja.
1: En het is vandaag Internationale Ouderendag.
0: Oké.
1: Ik denk, nou, daar kan ik wel wat leuks mee. Dus ik dacht, nou, liedjes die gaan over ouder worden. Het is wel een beetje een open deur in trappen. Maar toen ben ik me daar een beetje in gaan verdiepen. En toen dacht ik, goh, wat zijn er toch eigenlijk veel liedjes gemaakt over het ouder worden?
0: Ja, ik bedoel, over liefde zijn veel liedjes gemaakt. Maar over ouder worden, het is ook wel een thema. Ja, en ja. Iedereen kent liefde, hopelijk.
1: Ja.
0: Of het gebrek aan liefde. En,
1: oh,
0: en ouder worden ja, maken we hopelijk ook allemaal mee. Dus nou, het is wel iets wat bij iedereen ligt natuurlijk, het thema.
1: Ja.
0: Nou, wat leuk. Nou, ik ben benieuwd waar de keuze uit is zometeen. Nog iets anders, tot middernacht kan er nog gestemd worden.
1: Heb jij het al gedaan?
0: Ja, ik heb het al gedaan.
1: Ja, op de alle 1300 goed.
0: En ja, want jij moet nog stemmen.
1: Ja, ik heb echt
0: jij zit
1: echt
0: nog in het denkproces.
1: Ja, ja, de keuze is reuze.
0: Ja, maar ik had dus juist tegenovergesteld. Het schoot voor mij meteen van alles te binnen. Dus ik dacht, stemmen. Voordat ik wist, had ik alweer 25 gehad.
1: Nou, weet je wat het stomme is? Al vaak met dat soort lijstjes, dan heb ik van tevoren zoveel ideeën. En dan open ik de website en dan gebeurt er helemaal niks meer in mijn bovenkamer. Dan denk ik,
0: writer's block, zeg maar. Zo,
1: ja,
0: zo,
1: ja.
0: Zo,
1: en dan heb ik het ingediend en dan denk ik altijd weer, oh, had ik maar dit. Of, oh, had ik nog dat. Maar goed.
0: Ja, nou ja, je hebt er even over na te denken.
1: Ja, tot middernacht.
0: Alle1300goed.nl. Tot middernacht kun je nog lijstjes insturen. Je mag er ook nog meerdere per IP-adres doen. Dus nou ja, als je denkt, nou, ik heb alleen één lijstje niet genoeg. Nou, dan vul je er toch gewoon twee in.
1: Maakt ons het uit.
0: De laatste treinreis in de 3 voor 3 is van Snake naar Den Bosch met WOF de Kunst.

0: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg in onze provincie. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Beest staat een kwartier file. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe staat 10 minuten file. En op de N224 Veenendaal richting Arnhem tussen de aansluiting met de N304 en de aansluiting met de A12 staat 20 minuten file.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
17: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
18: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
0: Thuis in Gelderland.

0: Goedemiddag, je luistert naar Thuis in Gelderland met Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Traditie getrouw. Beginnen we thuis in Gelderland met de Gouden Wissellijst. En die Gouden Wissellijst, dat is echt een heel groot ding. En daarmee duiken we eigenlijk elke dag even de muziekgeschiedenis in. Dat kan bijvoorbeeld een verjaardag zijn, een bijzondere plaat, een legendarisch moment. Of zoals vandaag, een dag waar dan weer zo'n naam aan gekoppeld is. Je kent het misschien wel, de broer- en zusdag. De dag van de huisarts, de dag van de goudvis, noem het allemaal maar op. En vandaag, 1 oktober, het is niet geheel ontoevallig. Het is en de verjaardag van mijn schoonmoeder en het is vandaag Internationale Ouderendag. Nou ja, laat het haar niet horen, want anders denk ik dat ik dat stukje taart op wel op mijn buik kan schrijven vanavond. Nou goed, hoe jong je ook voelt, ouder worden, dat doen we natuurlijk allemaal. In 1999 is deze dag in het leven geroepen door de VN. En is eigenlijk bedacht om stil te staan bij de plek van ouderen in onze samenleving. En ik vond het wel een mooi haakje om eigenlijk ook maar eens te kijken wat voor liedjes er allemaal zijn gemaakt omtrent het ouder worden. Daarom hangen er vandaag 3 platen in de Gouden Wissellijst die ieder op hun eigen manier over ouder worden gaan.
1: Nummer 1. Stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed.
0: Je eerste optie is John Mayer, Stop This Train. Hij vergelijkt het leven met een trein die maar blijft rijden. Hij zou hem het liefst even stilzetten, omdat hij merkt dat hij ouder wordt. En ook zijn ouders ouder worden, vindt hij heel moeilijk. Maar ja, uiteindelijk komt hij wel tot het besef, die trein kan je helaas niet stoppen. Of ga je voor deze?
1: Nummer 2.

0: Nummer 2 is voor de Beatles, When I'm 64. Paul McCartney die kijkt juist een beetje met een knipoog vooruit. Want hoe ziet het leven eruit als je 64 bent? Samen oud worden, in de tuin werken, kleinkinderen op schoot. Maar vooral die ene vraag, hou je nog steeds van me als ik 74 ben? Of ga je voor deze?
1: Nummer 3.
0: Nummer 3 is Bruce Springsteen, Glory Days. Hij vertelt in dit nummer dat hij maar al te graag mensen tegenkomt die vertellen over vroeger. Over de tijd dat ze jonger waren en alles lag hun nog voor ze. Nou, maar vooral eigenlijk met een beetje humor wordt er in dit nummer gekeken naar hoe we allemaal ouder worden. Dus, zeg het maar, welke van deze drie gaan we vandaag inlijsten in de Gouden Wissellijst? John Mayer, The Beatles of Bruce Springsteen? Stemmen kan via de GLD-app of 06-2222-1342. En straks stel ik de stemmen bij elkaar op en hoor je wat het geworden is.

Rita Franklin op Radio Gelderland. Het is tijd om te kijken welke plaat vandaag een plekje krijgt in de Gouden Wissellijst. Ingrid liet van zich horen, ook Jeanette, Mike, Tini. Zij stemden allemaal op hetzelfde liedje. Maar ja, welke is het dan? Is het John Mayer, is het de Beatles of toch Bruce Springsteen? Welke van de drie mag blijven hangen in die Gouden Wissellijst? Nou, het werd de plaat die met een knipoog vooruitkijkt naar samen ouder worden. Het is de Beatles met When I'm 64.

soms wil iemand niet tegenhouden, maar vooral weten dat hij goed aankomt. Drive Safe gaat over afscheid nemen van iemand om wie je geeft, die weer op weg gaat. Met dat simpele, maar liefdevolle verzoek, rij voorzichtig. Laat even weten als je er bent. Een liedje over afstand, missen en toch met elkaar verbonden blijven. Je hoorde Mal Smit en Niall Horan samen op Radio Gelderland. En dit is Fleetwood Mac.

0: www.bestandsbeheer.nl. Tot zaterdag.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
3: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroudetochtroep.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Een hele goede middag. Je luistert naar Radio Gelderland. Het is 3:45. Het weer. Vanmiddag komen er wolkenvelden voor, maar steeds vaker klaart het vanuit het westen op. Het wordt nog behoorlijk warm met 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich over de regio uit. Het koelt af naar 10 graden en regionaal kan er wat mist ontstaan. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. De rust rondom de voormalige cafetaria Tweety in Nijmegen is nog niet teruggekeerd. Na een explosie en brand 2 weken geleden was er nu een inbraakpoging en dat zorgt bij de buurt voor nogal wat onrust. De Koninklijke Marechaussee stopt met de binnengrenscontroles. Die waren ingesteld door voormalig minister Faber van Asiel en Migratie. Hoewel de controles niet leiden tot minder migratie, krijgen marechaussees ruimere regels voor toezicht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan kijken we nog even naar de files. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest staat 25 minuten file. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe staat 10 minuten file. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Maanderbroek en afrit Oosterbeek staat 1 kwartier file. En nou, ik wou eigenlijk nog wat noemen, maar die verdwijnt ineens van mijn scherm. Dat is mooi.
4: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
11: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
10: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
11: Bettingressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
12: Thuis in Gelderland. Joy Stamper.

Volgens mij was dit echt 10 jaar geleden dat het helemaal zo'n hype was. Dat je dan met een bekertje in je hand op de maat van dit nummer op een bepaalde manier moest meeklappen. Nou ja, ik kon er op de middelbare school niks van in ieder geval. Anna Kendrick, Cups, hoorde je op Radio Gelderland. Ja, vandaag is het er wel op of eronder, hoor. Want het is echt de allerlaatste dag dat je kan stemmen voor de alle 1300 goed. Dat is onze hitlijst hier bij Radio Gelderland, met de alle 1300 beste nummers volgens jou gemaakt. En vanavond gaan de stembussen dus dicht. En dan moet je stem echt binnen zijn. Daarna kan het niet meer. Simpel is dat. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik moet dat zelf echt ook nog wel eventjes doen. Ik moet ook nog wel aan de bak. Maar goed, bij sommige nummers hoef ik nou eenmaal niet lang na te denken. Nou, Genesis is daar een mooi voorbeeld van. Want er zit voor mij zo'n herinnering aan die eigenlijk meteen weer omhoog komt op het moment dat ik iets van Genesis hoor. Ik was namelijk nog een klein meisje en dan zat ik bij mijn vader op schoot achter de computer. We hadden net YouTube ontdekt en we deden dan een muziekavond. En dan mochten we om de beurt mochten we dan een liedje uitzoeken. Nou, helemaal leuk. Nou, muzikaal gezien zaten mijn vader en ik niet altijd helemaal op dezelfde lijn. Want als hij dan bijvoorbeeld André Hazes uitkoos, nou, dan was ik daar als klein meisje totaal niet van gediend. Dat vond ik echt, daar hoeft hij mij niet voor wakker te maken. Maar andersom zou hij waarschijnlijk precies hetzelfde hebben gedacht op het moment dat ik weer een keer om Bruno Mars met Grenade vroeg. Nou, toch waren er ook van die artiesten bij waarbij eigenlijk generaties dus helemaal niet zoveel uitmaken. Want we zeiden allebei ja op het moment dat Phil Collins of Genesis voorbij kwam. En misschien is dat uiteindelijk ook wel het mooie van muziek, hè? Je stemt niet alleen op een plaat omdat je het gewoon goed vindt, maar misschien nog wel meer omdat er nog zoveel aan vastzit, hè? Denk bijvoorbeeld aan een herinnering van vroeger. Misschien wel aan thuis, aan je vader of moeder. Een vakantie, een liefde. Nou, je hoort het, er kunnen aan zoveel liedjes een mooie herinnering zitten. Ja, dus Genesis, die krijgt absoluut een plekje in mijn lijst. Ik ben wel benieuwd welke plaat roept bij jou zo'n herinnering op. Heb jij al gestemd of moet je nog stemmen? Je hebt dus alleen vandaag nog om hem in de alle 1300 goed te krijgen. Stemmen kan via onze website gld.nl of alle1300goed.nl. Dit is Genesis, Jesus He Knows Me. Jesus.

Misschien komt deze wel in jouw lijstje. Kiss Sure Knows Something. Daarvoor is Genesis, want die stond ook zeker op mijn lijstje voor de alle 1300 goed. Vandaag is dus echt de allerlaatste kans om zelf nog invloed uit te oefenen op die 1300 nummers. En vanaf 9 oktober gaan we dus horen wat dat allemaal heeft opgeleverd. Wel heel erg leuk om nog even te vermelden. De ontknoping vieren we op 17 en 18 oktober bij Jans in Arnhem. Waar we echt een hele hoop gaan doen met ook een hele hoop live artiesten. Dus kom dan gezellig langs.

0: Van Dikhout, te veel is niet genoeg, hoorde je op Radio Gelderland. Oh, dit vind ik toch altijd wel weer een leuk moment, hoor. Want we gaan een potje Memory spelen. Dat doen we elke werkdag rond de klok van 3:50. En dan spelen we een potje Memory. Ik zei het al, ik val in herhaling. Maar Memory spelen we niet zoals je dat kent, met van die kaartjes op tafel. En dan moet je maar onthouden welke waar ligt. En dan hopen dat je bij wijze van, als je een Disney Memory speelt, dat je 2 keer Mickey Mouse en 2 keer Eeyore en Winnie de Pooh tegenkomt. Anyway, we spelen het met muzikale fragmentjes. Ik ben op zoek naar dezelfde artiest en je hoort zometeen 6 fragmentjes. 2 daarvan horen bij elkaar en dan kan je mij dat laten weten via een appje naar welke nummers en dus welke artiest ik op zoek ben. Snap je het nog? Ik wel. Oké, spits je oren. Daar gaan we.
1: 1. 2. 4. Judge me, I can see clearly when you're gone. 5. 6.
0: Ja, zeg het maar. Naar welke artiest ben ik op zoek? En welke nummers horen daarbij? Kan je gewoon laten weten door te appen naar 06-22-22-1342. Of je gaat even naar de Omroep Gelderland app en dan staat daar rechtsbovenin App ons. Nou, hoe makkelijk wil je het hebben? Naar welke artiest ben ik op zoek voor het potje Memory? Welke nummers horen erbij? Laat het weten en maak kans op het Omroep Gelderland pakket.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Ja, kun je mij verstaan?
5: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
10: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1.000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de files. Je krijgt de drie langste van me. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Stroe staat een half uur file. Dan op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Knoop het Oude Rijn en Beest staat 20 minuten file. En dan de N224 Veenendaal richting Arnhem. Tussen de aansluiting met de N304 en de aansluiting met de A12 staat 24 minuten file.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
15: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
14: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
16: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
17: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
18: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
19: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
20: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
24: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
25: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
26: Thuis in Gelderland.

0: Stevie Wonder. Higher Ground hoorde je. Ja, en het is niet meer te houden, de spanning hier. Een zenuwslopend potje memory. Dat is wat we aan het doen zijn. Ik heb 6 muzikale fragmentjes laten horen. En daar horen de 2 bij elkaar. Evert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij en je vrouw waren ook aan het meespelen, hè?
1: Ja, onderweg in de auto.
0: Oh, waar gaat het heen?
1: Wij zijn momenteel in Apeldoorn.
0: Ja.
1: In de Grote Kerk.
0: Ach.
1: Bij het afscheid van mijn huisarts.
0: Oh.
1: Die gaat met pensioen.
0: Oh, ik dacht er is iemand overleden.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Gelukkig, nee.
1: Niet dat soort afscheid, gelukkig.
0: Nee, nou, gelukkig. Nee, dan is het een fijn afscheid.
1: Ja, het is een afscheidsreceptie van een huisarts die 30 jaar lang mijn huisarts geweest is.
0: Dus je moet straks op zoek naar een nieuwe.
1: Nee, die is er al.
0: Oh.
1: Dus hij heeft al een polster.
0: Gelukkig.
1: In de praktijk, en er is er nog één, dus...
0: Nou, dat scheelt dan weer, ja. Evert. En in de tussentijd dus een potje memory aan het spelen.
1: Ja,
0: nou, wat? Laten we nog een keer luisteren wat de opgave was van vandaag.
2: 1.
1: Ja, helemaal goed.
2: 2.
0: 5. Ja, Evert, dat waren ze. Jij speelt voor 1 en 5, hè?
1: 1 en 4, dacht ik dat ik gezegd had. Oh.
0: 1 en 5. Ja, wat ik hier van jouw vrouw zit te liegen tegen mij.
1: Nee,
0: 1 en 5. 1 en 5. We gaan luisteren.
2: 1.

0: Dus nou ja, misschien moet je het morgen nog een keer proberen, Evert.
1: Dan gaan we het morgen nog een keer proberen.
0: Gelukkig, dus je bent niet boos op me?
1: Helemaal niet.
0: Oh, nou, gelukkig.
1: Ik zou absoluut niet durven boos te zijn.
0: Gelukkig. Veel plezier daar.
1: Oké, dankjewel.

0: Is er vals meegezongen, Joske?
1: Ja.
0: Er is vals meegezongen. Etta James, I just want to make love to you. Joske, wat fijn dat jij er weer bent.
1: Nou, bedankt.
0: Ja.
1: Gezellig altijd met jou, hè?
0: Dankjewel. Ja, insgelijks. Is er nog iets leuks in de wereld aan de hand?
1: Nou, ik was wel even benieuwd, als jij boodschappen doet, doe je dat altijd in Nederland of ga je ook wel eens de grens over?
0: Ik ben een beetje verwend. Ik doe niet echt boodschappen.
1: Wat is dit nou?
0: Ja, nou, kijk, mijn vriend en ik werken allebei fulltime. Ik werk wat verder van huis, dus ik ben elke dag 2 uur onderweg. In totaal, hè? Mm-hmm. En mijn vriend is ook vaak wat later thuis van werk. Dus wij maken gebruik van een pick-up point. Dus wij bestellen onze boodschappen vooraf.
1: Slim.
0: En dan halen we dat op. En dan hoef ik de rest van de week niet meer na te denken. En niet in de drukte door die vervelende supermarkt te hebben.
1: Maar het maakt je dus niet zo heel veel uit dat je daar dus misschien in Nederland iets meer voor betaalt dan in bijvoorbeeld Duitsland.
0: Nee, nou in dit geval dan denk ik kom vaak dan rond 7 uur pas thuis. Nou, dan vind ik het wel lekker dat ik niks meer hoef. Dus dan is dat bewijzen van die 30 euro in de week me dat wel waard.
1: Ja, snap ik. Nou, veel Gelderlanders doen dus wel in Duitsland boodschappen. Want sommige dingen zijn daar in de supermarkt of in de drogisterij gewoon wat goedkoper. En vanaf vandaag is ook tanken in Duitsland weer een stuk aantrekkelijker. Dat komt omdat Duitsland vandaag de energiebelasting heeft verlaagd. Met 17 cent deden ze al eerder, toen was het weer niet en nu is het weer wel. En de prijsverlaging zorgde vanmorgen vroeg meteen voor drukte bij de Duitse tankstations in Emmerich.
2: Vanaf 8 uur 's ochtends merken we al dat de Nederlanders goed deze kant op komen om te komen tanken.
3: In Duitsland zijn ze wat wakkerder, zeg maar.
4: 18 cent de liter al.
5: En wat vindt u daarvan?
4: Netjes.
6: Maar waarom kan het in andere landen wel en in Nederland niet? Ik vind het een beetje krom.
2: Ja, ik denk dat de Duitse overheid die speelt in op het beklag wat men doet. Dat de benzine te duur is, dat het niet meer betaalbaar is. Dat transportbedrijven het niet meer kunnen houden.
7: Europa is één, dus ik snap niet waarom dat er in Nederland niet kan.
0: Ja, zeg het maar.
1: Ik snap het ook niet.
0: Nee.
1: Maar dit prijsvoordeeltje blijft toch wel tot het einde van dit jaar. Dus doe er je voordeel mee. Of niet natuurlijk, want het is natuurlijk altijd wel een beetje lastig, want de pompstations in Nederland hebben het hierdoor iets moeilijker. Dus ja, het is maar net.
0: Ja, voor mij, ik woon in de buurt van Enschede, dus voor mij is Duitsland ook niet per se heel erg ver weg. Maar dan denk ik, ja, dan moet ik weer 40 minuten naar Duitsland rijden, moet ik weer 40 minuten terug.
1: En dat is ook wel lang, maar je kunt wel uitrekenen wanneer het voor jouzelf handig is of niet. En ik wil even jouw kennis testen, want als je dit hoort, wat is er dan aan de hand?
0: Oh jee.
1: Oh, lekker hè.
0: Nou, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik vind het heerlijk hoor, die regen en zo buiten. Het is gewoon weer Harry Potter filmstijd met warme chocolademelk op de bank of een glühweintje.
1: Ja, precies. Ja. Maar dit was natuurlijk Mariah Carey, hè, en die luidt het kerstseizoen in. Dat doet ze traditioneel gezien op 1 november na Halloween. Dat duurt dus nog een maand.
0: Oh.
1: Maar in onze eigen provincie, in Duiven, is het nu al kerst. Vandaag is namelijk de kerstshow bij de Intratuin weer te bezoeken. En de show is helemaal op de schop gegaan. En heeft zelfs een titel. En het is Santavia.
0: Oh jee.
1: Dat is dan zeg maar een woordgrap op Fantasia, Santa, Santa, Kerstman.
0: Nou, ik vind het fijn dat je het uitlegt.
1: Ja, als je dingen moet uitleggen is het meestal niet heel goed. Hè? Nee. Maar het is niet alleen de grootste kerstshow van Nederland, maar van Europa.
8: We hebben vanaf januari volop gebouwd aan de ruimte, het verf, een roltrap erin, liften erin. Zodat het een compleet nieuwe beleving is ten opzichte van wat we de laatste 20 jaar hier gehad hebben.
5: U bent kerstinkoop aan het doen?
9: Ja, ik kom hier elk jaar.
10: We zijn eigenlijk op vakantie, maar we hier in de buurt. En we gaan eventjes langs even kijken.
9: Of ik nou voor 100 euro uitgeef of voor 500 euro, dat maakt mij niet uit. Waar je ook komt, dit vind je nergens. Daarom is het elk jaar weer leuk om terug te komen. En om naar uit te kijken. Dat begint met mijn zomers al.
0: Die ene man was ook wel echt enthousiast, hè?
1: Ja, hij is heel enthousiast, ja. Nou, er is zelfs een nieuwe parkeergarage gebouwd om alle bezoekers kwijt te kunnen. Ongelooflijk. 7000 vierkante meter is de hele show. Er bestaat uit 2 verdiepingen. Je gaat via een roltrap naar het huis van de kerstman. En alleen maar gekkigheid. Maar is zoiets aan jou besteed? Zou je hierheen gaan?
0: Op momenten dat er weinig mensen zijn, ja. Ja, ik heb echt een hekel aan druktes.
1: Ah ja, maar en hang jij dan elk jaar iets nieuws in de kerstboom? Of trek je gewoon een oude doos met spullen elk jaar van zolder?
0: Ik heb geen kerstboom, want ik heb 3 katten.
1: Oh.
0: Dus ik hou het gewoon bij een leuke geurkaars op tafel.
1: Nou, ook lekker toch? Lekker snuffelen, heerlijk meid.

0: worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete
1: isolatie, check.
0: Hits.
1: Nieuw glas, check. Vloerverwarming, goed. Check.
0: Nu
1: maar kan
0: in.
1: Die vloerverwarming aan? Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
7: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruin. Makelaars.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
7: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
8: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: Goedemiddag, het is 16:55. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer, vanmiddag komen er wolkenvelden voor, maar steeds vaker klaart het op vanuit het westen. Het wordt nog lekker warm met 20 graden en er staat weinig wind. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich over de regio uit. Het koelt af naar 10 graden en regionaal kan er wat mist ontstaan. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. In Nijmegen blijft de onrust rondom de voormalige cafetaria Twitty aanhouden. Na een explosie 2 weken geleden was er nu een inbraakpoging, wat de buurtbewoners verontrust. Steeds meer mensen willen voorbereid zijn op noodsituaties zoals stroomuitval. Tijdens een cursus van het Rode Kruis leren deelnemers hoe ze zelfvoorzienend kunnen zijn en hun buren kunnen helpen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Het begint weer lekker druk te worden op de weg. Ik zal een aantal files voor je opnoemen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen staat 22 minuten file. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Beest staat 24 minuten file. Dan de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat een kwartier file. En tot slot de N224 Veenendaal richting Arnhem tussen de aansluiting met de N304 en de aansluiting met de A12 staat 24 minuten file.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op Lareb.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Voor, tegen, links of rechts... Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Thuis in Gelderland. Joy Stamfer.

0: John Legend op Radio Gelderland. Nou, ergens binnenkijken waar je normaal gesproken eigenlijk niet naar binnen mag kijken. Nou, dat spreekt meteen voor de verbeelding, toch? Dit weekend, dat kan het. Tijdens het Weekend van de Wetenschap openen bedrijven, ziekenhuizen, musea en universiteiten in heel Nederland hun deuren. En zo ook dus de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar kan je op pad met boswachter Tim, die je alles kan vertellen over de natuur. En er is een heel college speciaal voor kinderen met de geweldige naam Het Poepkwartier. Nou, daar leren kinderen hoe je buik van een boterham een drol maakt en waarom die er niet altijd hetzelfde uitziet. Nou, dat niet alleen. Je kan ook Mieke Brinkman tegenkomen. Zij is onderzoeker en ecoloog. Mieke, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, wat kan ik bij jou dan leren dit weekend?
1: Ja, dat wordt dus heel leuk. Want bij ons kan je een beetje in de rol van een ecoloog kruipen.
0: Ja.
1: Wat ecologen doen is onderzoeken welke planten en dieren waar voorkomen en waarom. En ook heel erg hoe die soorten met elkaar samenhangen.
0: Wat mooi.
1: Ja, en dat is dus heel leuk. Want soms dan nou, bijvoorbeeld gewoon een klein stukje gras dat je hier op campus dan kan tegenkomen, kan heel veel meer soorten bevatten dan dat je op het eerste oogpunt zou denken.
0: Ja.
1: Dus bij ons kunnen mensen soort van als ecologen door het gras kruipen en kijken wat voor soorten daar voorkomen.
0: Nou, ik moet zeggen, dat klinkt eigenlijk al wel heel spectaculair. Wat hoop je eigenlijk dat mensen ervan opsteken?
1: Ja, ten eerste dat er dus heel veel meer gewoon in een stukje in de stad of op campus veel meer biodiversiteit is dan je op het eerste oogpunt zou denken. En dat je als bioloog vooral heel goed moet kijken. Want soms, als je wil weten welke soort je bent tegengekomen, moet je echt naar kleine details kijken om te kunnen weten welke soort het is. Dus ja, wij helpen mensen met goed kijken. En daar hebben we ook microscopen voor, zodat je blaadjes bijvoorbeeld onder de microscoop kan leggen of diertjes, zodat je ineens ziet, oh, dit zwarte vliegje wat ik heb gevonden, als je hem pas dichtbij bekijkt, dan heeft hij ineens heel veel mooie patronen op zijn rug die je met een blote oog niet kan zien.
0: Wat
1: dus
0: mooi,
1: het is vaak een soort van, hoe beter je kijkt, hoe meer je ziet en hoe mooier het wordt.
0: Jij wordt er zelf nog steeds enthousiast van als ik jou zo hoor.
1: Ja, dat is heel leuk. Dat is echt mijn favoriete ding om iets van dichtbij te kijken en dan ergens achter te komen wat je nog niet wist.
0: Te gek zeg. Want als je mee wil doen, kunnen mensen dan gewoon komen aanwaaien of moet je ergens opgeven?
1: Je kan gewoon komen aanwaaien. Wij staan achter het huisgebouw van 11 tot 5.
0: Nog een keer, Mieke. Je viel net dat stukje even weg.
1: Oh, sorry. Je kan gewoon aankomen waaien. Dus we staan achter het huisgebouw van 11 tot 5. En dan kan je gewoon aankomen. Dan krijg je een zoekkaart van ons mee. En dan kan je kijken welke soorten je kan vinden.
0: Oké, maar stel, hè, ik kan bijvoorbeeld dit weekend niet. Kan je misschien nu een mini-college geven over misschien iets heel simpels, zoals een paardenbloem?
1: Ja, paardenbloemen zijn dus eigenlijk heel leuk. Want ze komen overal in Nederland voor. Dus misschien dat de meeste mensen ze een beetje voor lief nemen. Maar biologisch gezien zijn ze best wel cool. Want paardenbloemen in vooral Noord-Europa, die kunnen iets heel bijzonders. Ze produceren namelijk zaadjes zonder dat daar een partner voor nodig is. Dus eigenlijk alle plantjes die daaruit komen zijn een soort van klonen van de oude plant. En voor mensen is dat misschien een beetje een science fiction verhaal, maar paardenbloemen doen dat dus gewoon.
0: Wauw, te gek zeg.
1: En los daarvan hebben ze ook een heel interessante ecologische rol. Want ze produceren heel veel nectar die insecten nodig hebben. Bijvoorbeeld de dagpauwoog is echt een prachtige vlinder. Dat kan je thuis even opzoeken, als je dat wil. En die heeft echt de dagpauwoog heeft die paardenbloem echt nodig voor de nectar. Want vroeg in het voorjaar is de paardenbloem er al wel, maar andere bloemen nog niet. Dus hopelijk wordt dan als je een paardenbloem ziet, zie je hem niet als onkruid, maar als echt een heel belangrijk deel van het ecosysteem.
0: Nou, jij snapt dat ik nooit meer normaal naar een paardenbloem kan kijken op deze manier. Mieke, ik wens je heel veel plezier en ook voor iedereen die natuurlijk gaat. En bedankt voor dit mini-college.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag.
1: Tot dan.
0: Je luistert naar Radio Gelderland en dit zijn de Pointer Sisters met Jump.

0: Mooi liedje van Kansas. Dust in the Wind hoorde je op Radio Gelderland. Maar eens even kijken of het weer net zo mooi is als de muziek. Berend, wat vond je van dit bruggetje van Weerplaza?
1: Geweldig.
0: Dank je wel. Vertel, wordt het een beetje oké weer?
1: Nou ja, het is vandaag natuurlijk best een prima dag uiteindelijk geworden. Vanochtend en afgelopen nacht wel wat stevige buien die over de provincie zijn getrokken. Zeer lokaal valt nu nog een enkel buitje in het noorden van de provincie. Op de meeste plekken is het gewoon droog. En vanuit het zuidwesten trekken de komende uren brede opklaringen over de regio. Dus vanavond is het gewoon best rustig. Temperatuur nog ruim boven de 15 graden. Komende nacht is het dan ook vrij helder. En dan kan het af gaan koelen naar zo'n 8 tot 11 graden in de provincie. Best wel een beetje frisse nacht. En in de loop van de nacht zien we dan ook wat mist of nevel ontstaan. Morgenochtend verwacht ik wel dat die mist heel snel op gaat lossen. En dan volgt er echt wel een fraaie nazomerdag. Met temperaturen die opgelopen naar een graad of 20. Er staat maar weinig wind. Volop zon erbij. In de middag af en toe wel wat wolken. Maar neerslag, ja, dat gaat zeker niet vallen. Dus morgen een heerlijke dag om maar lekker op uit te trekken.
0: Nou, lekker Berend. Dankjewel.
1: Doei doei.

0: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
5: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
4: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de files. Je krijgt de 4 langste van me. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe staat 31 minuten file. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Knoopend Oude Rijn en Beest staat 28 minuten file. Dan een flinke op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maasbergen en afrit Oosterbeek staat 3 kwartier file. Komt door een ongeluk. En de N224 Veenendaal richting Arnhem tussen de aansluiting met de N304 en de aansluiting met de A12 staat 21 minuten. Succes!
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
10: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Toe aan een leesbril die echt langer meegaat? Mijnleesbril.nl. Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. De grootste keuze en gratis verzending.
10: Mijnleesbril.nl. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
15: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Thuis in Gelderland.

0: echt zo'n liedje die de rest van de dag in je hoofd blijft zitten. Hè? Die gaat er niet meer uit.
1: Vrees van wel, ja.
0: Ja, een oorwurmpje noemen we dat dan. Hè? If you can, give me love, hoor die op Radio Gelderland. Hey Joske, daar ben jij weer.
1: Ja, daar ben ik weer met heel veel supermarktnieuws.
0: Oh ja?
1: Ja, en dan niet over de giganten zoals Albert Heijn of Jumbo of Lidl.
0: Nee,
1: over lokale supermarkten. Die zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? En dat zullen ze in Zuilichem gaan voelen na vandaag. Want Siem en Anno Elze van Genderen sluiten vandaag de deuren van hun supermarkt daar.
0: Oh.
1: Ja, en daarmee heeft het dorp dus voor het eerst in 190 jaar geen winkel meer. En dat komt omdat er geen opvolger te vinden was. Zo simpel kan het soms zijn. En supermarkten in kleine plaatsen verdwijnen sowieso in rap tempo. Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek van bureau Locatus. Maar in Herwen, in gemeente Zevenaar, is dankzij vrijwilligers nog altijd gewoon een buurtsuper. En daar zijn ze super blij mee.
2: Het is hier zo fijn om eventjes een kopje koffie te drinken, een praatje te maken.
3: Mensen zijn allemaal aardig en vriendelijk, dus ja, daar ga ik voor.
4: Er is echt behoefte aan deze winkel.
5: Zeker, zeker behoefte aan. En zeker met name voor de oudere mensen.
2: En het is echt belangrijk dat dit winkeltje hier blijft. En dat de mensen uit het dorp elke week even een paar boodschappen komen doen. Dan kan het winkeltje blijven bestaan.
0: Nou, oh, dat vind ik echt helemaal leuk.
1: Ja, leuk. Ja, zo is het natuurlijk. Want je moet allemaal natuurlijk als dorp daar ook wel je boodschappen gaan doen. Anders dan kan het niet draaien.
0: Nee.
1: Nou, en het geheim van het succes van de supermarkt in Herwen is de inzet van vrijwilligers. De supermarkt is 6 dagen per week van maandag tot en met zaterdag geopend. En zowel 's ochtends als 's middags zijn steeds 2 vrijwilligers aanwezig.
4: Hoe trots bent u op deze winkel?
5: Nou, ik ben zeker trots op deze winkel. Maar eigenlijk nog trots op de vrijwilligers die het doen. Want daar moet je het wel van hebben. Want zonder vrijwilligers kan dit winkeltje niet bestaan.
4: Uw man is hier vrijwilliger en u komt boodschappen doen, hè?
2: Ja, maar dat doe ik ook om hem even te controleren. Een grapje, hoor. Ik heb nou even soepgroenten en dan ga ik vanavond soep koken.
4: Sta je achter de kassa en dan komt je eigen vrouw boodschappen doen.
6: Ja, dat klopt. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. En dan weet je ook gelijk waar je s'avonds eet. Hè? Dat is wel een voordeel.
0: Ja, het is ook nog praktisch.
1: Ja, of niet dan. Ja, echt hilarisch tafereel. Nou, en dan nog mooi nieuws uit Tiel. Want daar hebben ze eindelijk weer een college van burgemeester en wethouders. Burgemeester José van Egmond stond er sinds 10 juni helemaal alleen voor, nadat alle 5 de wethouders onverwachts opstapten.
7: Dat was eigenlijk heel erg alleen. Dus dat waren eigenlijk toch wel 3 hele pittige maanden. Ik nam alle beslissingen in overleg met het presidium.
8: Het is echt superknap wat deze burgemeester de afgelopen maanden gedaan heeft in haar eentje. Maar ik ben blij en ik denk dat ik mede namens mijn collega praat, dat wij haar kunnen gaan helpen.
1: Ja, en gisteravond werden Lia de Waard, Oudersluis en Huip van Oorschot, die je net hoorde, benoemd als tijdelijke wethouders van de gemeente. Een klein college, een tijdelijk college, maar de burgemeester is er wel heel blij mee, want het werd hoog tijd.
0: Nou.
1: Ja, en over burgemeester gesproken, ja, daar heb ik straks nog een nieuwtje over.
0: Nou, het maakt je het weer spannend, Joske.
1: Oh man, ja.
0: Blijf je dan nog heel eventjes?
1: Ja.
0: Ga je het me zo vertellen?
1: Ja, iets met een carrière move.
0: Oeh, dat vind ik spannend. Thuis in

0: Radio Gelderland met Baby Don't Change Your Mind. Nou, Joske, je laat me nog helemaal in spanning. Jij vertelde net iets over een burgemeester, een carrière switch. Oh, ik snap het niet meer.
1: Wat een tease.
0: Nou,
1: kijk, je hebt Arnold Schwarzenegger. Ja. Die van bodybuilder en filmster naar gouverneur van Californië ging. Uh-huh. Dat is wel een move, kun je wel zeggen. Je hebt Zelensky, die was acteur, comedian. Oh, ja. En die is nu president van Oekraïne. En van een ander kaliber, maar toch wel een radioheld. Erik de Zwart, die is van radio-dj naar trambestuurder gegaan.
0: Goed.
1: Heeft op zijn 67e dacht hij, nou weet je wat, dat ga ik doen. Ik haal mijn papieren. En is 2 dagen per week als trambestuurder in Amsterdam gaan werken. Maar wie nu ook een opvallende carrière move heeft gemaakt is Mark Bouwmans.
0: Ja. Ja,
1: we kennen hem natuurlijk als burgemeester van Doetinchem. Maar hij verruilt het burgemeesterschap voor een nieuwe carrière. Hij wordt voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Ja, dus van het gemeentehuis, hup, de sport al in.
0: Nou, dat is inderdaad nog gewoon een switch.
1: Ja, precies, dat vond ik eigenlijk ook wel. En ik dacht, als jij nu zeg maar niet radio-dj was geweest... Of je moet nu iets anders kiezen, wat had je dan gedaan?
0: Poeh, daar vraag je me wat. Nou, ik heb nog... nu moet je niet lachen. Maar ik ben... Nou, je doet het al.
1: Ja.
0: Ik ben echt heel groot Disney-fan. Daar ben ik echt mee opgegroeid. Dus vroeger, toen ik klein was, had ik echt de droom om voor Disneyland Parijs te werken.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, maar wel ook als entertainer. Dus ik blijf nog wel een beetje in de aandachttrekkerijhoek zitten, zoals je...
1: Dus je zou dan Mickey Mouse willen zijn of zo in zo'n pak?
0: Ja, dat lijkt me enig.
1: Oh.
0: Ja. Nou, die droom heb ik echt heel lang gehad. En ik heb ook een cursus Frans en zo allemaal willen volgen. Want ik kan Frans enigszins verstaan, alleen niet zo goed meer spreken.
1: Ja.
0: Maar inmiddels heb ik al 6 jaar een relatie. Ik heb een huis en katten en ik kan gewoon niet zo lang van huis zijn. Dus die droom is al lang weg, joh.
1: Als ze morgen bellen.
0: Zeggen, dat zou ik nu niet kunnen. Nee, ik zou niet zo ver en zo lang van huis kunnen zijn.
1: Nee, okay,
0: dus ik vind Arnhem, Nagoor, Twente vind ik beter.
1: Blijft een mooie droom dan, hè?
0: Ja, en je moet ook iets om te dromen overlaten, hè?
1: Precies. Nou, wat serieuzere zaken. We blijven wel even in de gemeente. Want vanavond besluit de gemeenteraad van Oldebroek of het LHBTI-beleid van de gemeente wordt stopgezet. Ook wordt besloten of het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day nog door kan gaan. En voor het debat stuurden meer dan 100 mensen een brief naar de raadsleden om hun bezwaren kenbaar te maken. Zo ook Marieke. 5 jaar geleden was het haar zoon Ben die als eerste de regenboogvlag mocht hijsen. Daar waren ze zelf heel trots op, maar ze kregen daarna ook te maken met haat.
2: Het is zelfs zo erg geweest dat er 's nachts slaapkamerraam zijn er stenen naartoe gegooid. Waarom was die steen gegooid? Omdat ze het niet goed vonden dat wij hier wonen met... een regenboogkindje, om maar zo te zeggen.
3: Heb je echt zo gehoord? Dat letterlijk dat 's
2: nachts. Ja, 's nachts. Later werd gezegd, hier wonen vuile homo's.
0: Oh, diep triest, hè?
1: Heftig. En Ben die vertrok dus uit de gemeente Oldebroek. En zijn moeder maakt zich druk over de huidige plannen van de gemeente.
2: Iedereen vergeet, al deze mensen hebben ook nog een achtergrond. Een achterwacht. Ouders, geliefden. En die zijn ook eigenlijk gekwetst door alles wat er gebeurt. Wat er ook besloten wordt op 1 oktober, bij ons wappert de vlag met trots op Coming Out Day aan huis. Want iedereen mag en kan er zijn. Geschreven door een trotse moeder van een transgender zoon.
0: Nou, daar is ook niks meer aan toe te voegen, hè, Joske?
1: Nee, zeker niet.
0: Diep triest, jammer dat het zo moet.

0: komt u ook proefzitten bij Zitcomfort. Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
3: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slechter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
7: Een hele goede middag. Het is 17:05 en je luistert naar Radio Gelderland. Het weer. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich uit en blijft het droog, met een afkoeling naar 10 graden en kans op mist. Morgen wordt het een mooie najaarsdag met veel zonnestapelwolken en temperaturen rond de 20 graden. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. In een grote fraudezaak staan verdachten voor de rechter die met 700 zogenaamde medewerkers maandelijks meer dan 100 miljoen euro zouden hebben buitgemaakt. Nederlandse slachtoffers verloren bijna 25 miljoen euro en de advocaat van de verdachte denkt dat zij hun geld niet terugzien. De vermiste kat Misty is na 4 maanden teruggevonden in een natuurgebied bij Harderwijk dankzij een opmerkelijk lokmiddel. Met behulp van een chipreader werd bevestigd dat het inderdaad om Misty ging, waarna het baasje haar met de auto kon ophalen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan gaan we nog even kijken naar de situatie op de weg. Je krijgt er 4 langste van me. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Stroe staat 33 minuten file. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht Papendorp en Beest staat 32 minuten file. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Maarsbergen en afrit Oosterbeek staat 20 minuten file. En de N225 Renen richting Oosterbeek. Tussen Wageningen en de aansluiting met de A50 staat 27 minuten file.
8: Een goede leesbril die langer meegaat en betaalbaar is? Ja, dat kan alleen bij
9: mijnleesbril.nl.
10: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
11: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
10: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: Thuis in Gelderland. Joy Stamper.

0: Zo'n liedje die ook lekker in je hoofd blijft hangen. Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Alleen eten. Nou, voor veel mensen is dat af en toe best wel lekker. Maar als je elke avond alleen aan tafel zit, nou, dat kan het behoorlijk stil worden. Martina den Otter uit Hulshorst besloot daar iets aan te doen. Ze tovert haar eigen huis regelmatig om tot een klein thuisrestaurant. En dat doet ze speciaal voor alleenstaanden. Met mooie gedekte tafels, een muziekje erbij, lekker eten. En vooral eindelijk andere mensen om mee te praten. Martina, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, hoe kwam je eigenlijk op het idee om je eigen huis open te stellen voor mensen die anders misschien alleen zouden eten?
1: Dat kwam eigenlijk 2 jaar terug naar aanleiding van een enquête die de gemeente Nunspeet ronddeelde, zeg maar. Met ervaar jij eenzaamheid? En zo ja, wat zou je eraan kunnen doen?
0: Ja.
1: En toen had ik eigenlijk wat goede ideeën om in te sturen. En toen werd ik eigenlijk per omgaande al gebeld of ik in het bestuur wilde van Samen 1. Dat is de overkoepelende organisatie. En nou ja, toen had ik als goed idee van ik hou van koken en eten verbindt. Dus laat mij maar een thuisrestaurant opzetten.
0: Nou, wat onwijs lief van je zeg. En waarom dan specifiek alleenstaande? Mogen stellen niet komen?
1: Jawel hoor, stellen mogen wel komen. Dat hebben we in het verleden wel gedaan. Alleen dan merk je dat stellen praten en makkelijker zeg maar samen. Omdat je elkaar natuurlijk al kent.
0: Ja.
1: En dan voelen toch mensen zich of buitengesloten of gesprekken lopen niet lekker. Dus toen had ik zoiets van, nee, laten we het toch voor alleengaande doen. Ook gezien het feit, de aandacht zeg maar, die je dan voor elkaar hebt.
0: Precies. Je zit ook allemaal in hetzelfde schuitje, hè?
1: Precies. Ja. Ja. Ja, dus je merkt ook, we hebben 10 plaatsen zeg maar, per keer. En die zijn best heel snel vol. Omdat mensen toch zoiets hebben van, oh, wat leuk, mond-op-mond reclame.
0: Wat goed zeg. Wat een mooi initiatief. Ja. Ja, merk je dat mensen het dan spannend vinden om bijvoorbeeld alleen te komen? Of moet je een beetje helpen, een beetje bemiddelen tussen de gesprekken?
1: Ja, nou, de een is natuurlijk makkelijker praten en de ander niet. Maar je merkt wel, de mensen die het wat spannend vinden, die appen bijvoorbeeld eerst even alleen met mij. Of die komen een keer koffie drinken, even kennis maken. En dan vinden ze dat prettiger.
0: Oké. Kijk, dat is nog eens mooi. En stel hè, dat er nu iemand naar Radio Gelderland luistert die vaak alleen eet en denkt, nou, dit lijkt me eigenlijk heel erg leuk, maar ik vind het dood en doodeng om in mijn eentje bij onbekenden aan tafel te gaan zitten. Heb je dan nog iets wat je tegen diegene zou willen zeggen?
1: Ja, ik zou zeggen, probeer het gewoon een keer. En ja. Denk je, ik vind het helemaal niks, dan ga je naar het toetje of van mijn partij het voorafje al naar huis.
0: Ja, als je het niks vindt, dan is het niet erg dat je het eten laat staan, zeg maar.
1: Ja, nee hoor, mag zeker. Je moet gewoon doen waar je zin in hebt.
0: Precies. Hey, eind deze maand, donderdag 29 oktober, als ik het goed heb, organiseer je weer een diner, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Kunnen mensen zich nog aanmelden daarvoor?
1: Ja, zeker. Ja, als je gaat naar onze Facebookgroep van Samen 1, of je gaat naar de site. Als je even googelt Samen 1 Nunspeet, dan kom je op onze site en dan kan je lid worden van onze community.
0: Ja.
1: En dan word je toegevoegd tot wat je wil. Het zijn spelletjesavond of het thuisrestaurant of samen wandelen ontmoeten. Want we doen meerdere dingen. En dan kom je vanzelf aan mijn telefoonnummer en dan kun je contact met me leggen.
0: Wat goed zijn. En dat kan ook op welzijnnunspeet.nl, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Ja, en je snapt, Martina, ik heb 1 hele belangrijke vraag. Kan je een beetje lekker koken?
1: Nou, wat ik hoor van wel. Ja.
0: heb jij een specialiteit? Dat wil ik even weten.
1: Nou, ik heb steeds een ander thema. Dus we hebben bijvoorbeeld Spanje en Italië al gehad. We hebben de herfst komt er nu aan. Dus ik ga denk ik nu meer richting de jachtschotels.
0: Oh, lekker.
1: Dat soort dingetjes. En we hebben uiteraard ook altijd een vegetarische schotel. En soms geven mensen lactoseallergie aan. Dus daar hou ik dan ook rekening mee.
0: Nou, te gek. En even een kleine sneak preview. Wat staat er komende maand op het menu?
1: Ja, ik denk toch inderdaad de jachtschotel. En daar hoort uiteraard weer rode kool met appeltjes bij. En dat soort dingetjes.
0: Kijk, dat klinkt allemaal goed, Martina. Onwijs bedankt. En ik wil toch even zeggen dat ik het echt een onwijs mooi initiatief van je vind.
1: Nou, graag gedaan. Dank je wel.
0: Ik wens je een fijne avond.
1: Bedankt. Hetzelfde. Doei.
0: Dank je wel. Een hele goede middag. Je luistert naar Thuis in Gelderland. En dit is Robert Palmer samen met UB40. I'll be your baby tonight. Oh jeetje.

In het alle 1300 goed stemlijstje van Pieter. Train, drive by. Oh jee, ik druk helemaal de verkeerde knop in. Nou, dat verklapt alweer een hele hoop. Oh, oké. Doen we alsof dit niet is gebeurd. Haha, want elke dag bij Thuis in Gelderland pakken we een plaat uit. De alle 1300 goed erbij. Van 9 tot en met 18 oktober hoor je die lijst weer op Radio Gelderland. Maar waar stond zo'n plaat eigenlijk eerder en welk verhaal zit daarachter? Nou, dat is wat ik nu ga doen. En als jij een heel goed gehoor had, hoorde je hem net stiekem al. Want vandaag Crowded House met Don't Dream It's Over. Neil Finn die schreef het nummer in 1968 voor het eerste album van Crowded House. Hij gaat achter de piano van zijn broer zitten en het nummer ontstond eigenlijk gewoon in één dag. En op dat moment zit hij niet bepaald zorgeloos achter die piano. Hij is namelijk net vader geworden en vraagt zich af hoe hij dat nieuwe leven thuis moet combineren met een bestaan als muzikant en zanger van een band die aan het begin van een groot avontuur staat. Dat gevoel die hoor je dus terug in Don't Dream It's Over. Het gaat over die momenten waarop het allemaal eventjes tegen zit, maar vooral over doorgaan. Hoe donker het soms ook lijkt, er komt ook wel weer een andere tijd. En ook in alle 1300 goed kwamen we hem al tegen. Namelijk in 2024 stond Don't Dream It's Over op nummer 1260. Waar hij dit jaar terecht komt, dat weten we straks als de nieuwe lijst bekend is.

0: deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
0: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
1: Slimme keuzes beginnen bij bettingressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
2: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein.
3: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
4: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Wenteswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Oktober is woonmaand. Van woonkamer tot slaapkamer. Van keuken tot badkamer. Alles valt op zijn plek. Met aanbiedingen die je niet wilt missen. Ontdek het bij Woonboulevard Nijmegen.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van 2 studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten,
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
13: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
15: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
16: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
23: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
24: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits.
1: Het beste van eigen bodem op Radio Gelderland.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle

0: Radio Gelderland.
1: Goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet omdat het land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Wiel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zij zijn op borgtocht vrijgelaten. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond, wel ontstond er brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Medda. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP na berichtgeving door het AD. De reden is de onrust die is ontstaan over de zogenoemde gluurbrillen. In de bril van Medda zit een camera en daarmee kunnen mensen worden gefotografeerd of gefilmd zonder dat ze dat doorhebben. Dat wordt vaak gedaan. Onder meer Defensie en ziekenhuizen zijn tegen de bril. De Consumentenbond en andere organisaties dreigen met een rechtszaak als Medda niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van de bril. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt dan af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Volido.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof?
0: Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Kamer, kabinet en media hebben het steeds over de kleine spaarders. Dat gaat bijvoorbeeld over koppels met 60.000 euro spaargeld of meer. Hoezo ben je met 60.000 euro een kleine spaarder? Goedenavond, welkom bij het Oog. Gaat een landelijk makelaarsregister een oplossing bieden voor schimmige praktijken op de woningmarkt? Daarover straks Vereniging Eigen Huis. 2 oktober 1951 was de eerste landelijke televisieuitzending in Nederland. Eppo van Nispe tot Zevenaar van Beeld en Geluid vertelt straks wat de kijkers toen te zien kregen. Vanuit Den Haag het gedeel en gewiel met de begroting. En in Amerika vecht een vrouw in het ziekenhuis voor haar leven nadat ze de doodstraf overleefde. Aan Elke Kuiper van Amnesty International de vraag hoe vaak dat misgaat. Want het lot van de vrouw was uitgebreid in het nieuws vandaag.
1: Donderdag 1 oktober.
3: Krista is alive right now, receiving life-saving medical care.
2: Dat zegt de advocaat van Krista Pike. Dat is de vrouw bij wie de dodelijke injecties niet werkten. Hoe dat kon, is nog onduidelijk, zegt documentairemaker Jessica Filerius, die in Tennessee de zaak volgt.
4: Tot nu toe is alles speculatief, omdat justitie geen openheid van zaken wil geven over wat er nou exact is misgegaan.
2: De aanstelling van de arts die de leiding had, was al controversieel.
4: Omdat hij op 21 mei van dit jaar ook een executie heeft geprobeerd te voltrekken en dat ook niet is gelukt.
2: Deze journalist heeft meerdere executies bijgewoond, maar nooit eerder had zij meegemaakt wat er met Krista Pike gebeurde.
5: I will say I've witnessed, I believe, 5 executions in Tennessee. Nothing about today was normal, typical at all.
2: Presentator Herman van der Zandt van De Slimste Mens begon de uitzending van vanavond met mooie woorden over de overleden Paulien Cornelissen.
6: Paulien was, zoals u haar heeft leren kennen uit de boeken en de columns en van tv, vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim.
2: Ze kon iedereen op het gemak stellen.
6: Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met de familie worden de opgenomen afleveringen van De Slimste Mens nog wel uitgezonden, zodat ze haar nog in volle glorie kunnen zien.
6: Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben, dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
2: Het is artsen gelukt om vrouwen die hun clitoris zijn verloren door vulva-kanker een werkende clitoris te reconstrueren. Dat is een primeur. Eerder ging het altijd zo.
7: Wat er altijd wordt gedaan, is dat die tumor werd weggehaald. En dan krijg je best een groot gat.
2: Dat gat werd dan dichtgemaakt, maar daarbij ging de clitoris verloren. Nu niet meer.
7: Wat we daarna hebben gedaan is een nieuwe clitoris maken en die bedekken met een stukje wangslijmvlies.
2: Deze vrouw heeft de behandeling ondergaan en ze is erg tevreden.
8: Het is gewoon weer verouderd. Het is gewoon weer hartstikke fijn en we kunnen weer samen genieten daarvan.
2: De eerste penisreconstructie gebeurde 40 jaar geleden al. De reconstructie bij vrouwen zijn nu dus pas mogelijk. Volgens deze arts komt dat door een probleem dat al heel lang speelt in de geneeskunde.
9: Eeuwenlang is er gewoon minder aandacht geweest voor het vrouwenlichaam ten opzichte van het mannenlichaam.
2: Het is vandaag 1 oktober en het begin van Stoptober. De maand waarin mensen proberen te stoppen met roken. Anja, is het gelukt?
10: Ik heb 55 jaar gerookt en ik ben verleden jaar met Stoptober gestopt met roken.
2: Deze vrouw is nog niet gestopt.
11: Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.
2: Anja heeft een gouden tip voor mensen die dit jaar meedoen met Stoptober. Bellenblaas.
10: Dat uitblazen geeft natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat je met een sigaret doet.
2: 300.000 mensen doen dit jaar mee aan Stoptober. Dat is natuurlijk niet zo gek, want deelname is
12: gratis. GRATIS.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Dan de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
13: De Volkskrant schrijft over nieuwe wapens waarmee Oekraïne en Rusland elkaar bestoken. Oekraïne heeft panzerwagens omgebouwd tot kamikaze-robots. de oude Sovjetvoertuigen, op afstand bestuurd en volgestouwd met explosieven, breken door de Russische verdedigingslinies en ontploffen daar.
2: Terwijl de vijand dacht versterkingen te ontvangen, bliezen de onbemande voertuigen hun sterkste manschappen op, zegt het Oekraïense leger in een verklaring. Maar ook Rusland komt met verrassingen, erkent Oekraïne.
13: Zo hebben de Russen nieuwe snelle drones met straalmotoren en extra explosieve lading. Die kunnen door staal snijden en zo metalen brugconstructies vernietigen en hoogspanningsmasten. Slecht nieuws voor de energievoorziening, zegt een Oekraïense adviseur.
2: Ook de NS zet tegenwoordig drones in met een nobeler doel: graffiti tegengaan. Dat lezen we in de Telegraaf. De drones vliegen boven rangeerterreinen die ondanks allerlei beveiliging nog altijd in trek zijn bij de spuitbusartiesten.
13: De drones filmen verdachten, beschijnen hen en hebben luidsprekers om de indringers toe te spreken. In Zwitserland gebeurt het al langer. Waar de drones worden ingezet, is het aantal spuitpartijen gedaald naar nul.
2: En de NS heeft nog iets bedacht. Als een trein is volgespoten en niet meteen kan worden schoongemaakt, plakt het bedrijf een sticker op over de tag. Dat is de handtekening van de graffiti-spuiter. Daarmee neem je de eer van zijn werk weg, zo is het idee.
13: De EU-correspondent van NRC struinde in Brussel een maand lang zoveel mogelijk ontbijtsessies, paneldiscussies en netwerkborrels af. Zo wilde hij de lobbywereld in beeld brengen.
2: Dat is gelukt. Het is een levendig verslag geworden van allerlei soorten bijeenkomsten, vol drankjes, hapjes, tot een zweetsessie in de sauna van een ambassade aan toe. Maar hoe de lobbyisten nou precies de besluitvorming beïnvloeden, dat komen we niet te weten.
13: Wel een belangrijke tip voor Nederlandse lobbyisten: zorg ervoor dat je aanwezig bent in Brussel. Doe het niet even erbij, omdat Brussel dichtbij is. De Europese ambtenaren zijn vaknerds met wie je makkelijk contact legt en die echt luisteren. En bovenal, Brussel is waar de deals worden gesloten. Als je in Den Haag gaat lobbyen, ben je al te laat.
2: Van de Zuidas naar de middelbare school. Trouw spreekt met Adam van Dijk, die zijn carrière als bankier inruilde voor een baan als docent economie. Nederland heeft veel van zulke zij-instromers en wordt daarvoor internationaal geprezen.
13: Maar een kwart haakt binnen 2 jaar weer af. De combinatie van werk en studie is zwaar en de begeleiding laat soms te wensen over. Je moet het wel echt graag willen, zegt de oud-bankier, en ook een financiële buffer hebben. Ik kreeg in het begin alleen een stagevergoeding van €200 per maand.
14: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Brett uit 1972 met Everything I Own. Na twee doorgaans dodelijke injecties in een Amerikaanse gevangenis in Tennessee bleef de veroordeelde Christa Pike ademen. Dat hoorde u net ook in het nieuwsoverzicht. Hoe kan dat? En welke impact zou dit kunnen hebben op het debat over de doodstraf in Amerika? Dat vraag ik Elke Kuiper, doodstraf-expert bij Amnesty International. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want het is ook wel een bijzonder specialisme natuurlijk dat u heeft, hè, als doodstraf-expert.
1: Ja,
0: ik hoor het mezelf uitspreken. Weet u hoe het nu is met deze ter dood veroordeelde mevrouw Pike?
1: Nou, we hebben eigenlijk de hele dag een beetje zitten wachten op meer nieuws. Hè? Zij is op een gegeven moment met ambulances uit de executiekamer gehaald, naar een ziekenhuis gebracht. En ik denk een uur of wat geleden kwamen de berichten naar buiten van een van haar advocaten. En toen hebben ze aangegeven dat ze nog in leven is. Dit is informatie die ik zelf heb gezien. Hè? Dus dat komt niet vanuit Amnesty verder. Maar ja, ze zou in leven zijn, maar het is nog niet duidelijk wat voor toestand ze precies is en of ze dit gaat overleven en zo ja, dan hoe. Dus dat is nog een beetje afwachten. Ze krijgt medische hulp.
0: Ja, want het is niet zo. Ja, levensreddend. Want het is niet zo dat ze dan zeggen, nou, dan geven we in het ziekenhuis nog een extra injectie, zodat ze alsnog overlijdt.
1: Nee, dat kan niet. Rondom executies in de Verenigde Staten is een hele strenge regelgeving. Mensen moeten zich houden aan hele strikte protocollen waarin precies wordt beschreven welke stappen genomen moeten worden in zo'n heel proces. En in dit geval had zij een dosis bentoperbital gekregen. Dat is een middel waardoor je normaal gesproken binnen 15 tot 30 minuten overlijdt. Dat gebeurde niet. Volgens het protocol mag iemand dan een tweede dosis krijgen. Dat is gebeurd. Ja, en toen leefde ze nog steeds. En dan in het protocol staat dan niet beschreven wat je moet doen, omdat dat eigenlijk normaal niet kan gebeuren, dat iemand dat overleeft. En ik denk dat ze dus toen ook niet goed geweten hebben wat ze moesten doen. De hele procedure was ook heel rommelig. Hè? Dat hebben we uit beschrijvingen kunnen zien. Het duurde heel lang. Dus het is, ja, je mag dan niet op een andere manier de executie gaan voltrekken.
0: En is duidelijk waarom die twee injecties bij haar niet voldoende waren?
1: Nee, er gaan allerlei verschillende theorieën er rond. Ik heb ook medici gezien die daar theorie over hebben. Ik ben natuurlijk zelf geen medisch expert. Het kan ermee te maken hebben dat haar aderen niet goed, dat ze niet goed een ader konden vinden om het infuus goed aan te leggen. En dat bijvoorbeeld een deel van de vloeistof op een andere manier in haar lichaam terecht is gekomen. Maar goed, dat weet ik dus niet zeker. Ik weet wel dat in Tennessee en ook in andere staten in Amerika er al wel vaker problemen zijn geweest met dodelijke injecties. En dan heel vaak met het feit dat de mensen die de infusen moeten aanleggen geen geschikte ader kunnen vinden. Dat het heel lang duurt voordat ze dat vinden. Dus dat is wel iets dat vaker voorkomt. En in Tennessee eerder dit jaar ook al is een executie uitgesteld, omdat ze na anderhalf uur nog geen goed infuus konden aanleggen bij de persoon die geëxecuteerd moest worden.
0: En de middelen die ze gebruiken, zijn die op zich wel doeltreffend, normaal gesproken, het type middelen?
1: Ja, wat ze in Tennessee en ook een aantal andere staten in de Verenigde Staten gebruiken, ze dus bentoperbital. Dat is een middel wat ook in de anesthesie gebruikt wordt, bijvoorbeeld ook bij euthanasie of door bijvoorbeeld dierenartsen. Dat is een middel dat je

0: Inderdaad.
1: En als het dan toch vaak of regelmatig niet goed gaat, hè, zoals u zegt, zijn ze dan op zoek naar alternatieven?
0: Jazeker. Je hebt in Amerika heb je verschillende executiemethoden. Hè, onder andere de dodelijke injectie, maar je hebt ook bijvoorbeeld vuurpeloton, elektrische stoel. Er zijn allerlei andere middelen. En je ziet de laatste tijd dat, omdat de laatste jaren er telkens meer problemen zijn ontstaan met die dodelijke injecties, dat er andere executiemethoden bij zijn gekomen eigenlijk. Krista Park had ook aangegeven dat ze eigenlijk wel bang was voor die dodelijke injectie en liever op een andere manier ter dood gebracht wilde worden. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Vuurpeloton, zoals ik net aangaf, wordt ook de laatste tijd best gebruikt. En sinds een jaar of twee is er ook een nieuwe methode. Dat is een verstikking door middel van stikstof. Dat is al een paar keer ook gebruikt. Ook een paar keer heel goed fout gegaan. Dus het is,
1: wat gebeurde daar dan?
0: Ja, dat ging ook niet goed. Dat duurde heel erg lang. Het idee natuurlijk bij een executie is dat je dat, hè, dat men dat op een zo humaan, tussen aanhalingstekens, mogelijk manier wil doen. En dat houdt natuurlijk in dat een mens niet lijdt of niet lang lijdt en dat het niet heel lang duurt. En je ziet bij bijvoorbeeld de dodelijke injectie en ook bij die stikstofverstikking dat soms heel erg lang kan duren, dat mensen echt lijden. En dat is meteen vanuit Amnesty natuurlijk dan ook het grote probleem, ook met deze executie van vandaag. En wat Krista Pike hier heeft meegemaakt, ja, dat is natuurlijk echt een marteling en laat ook weer heel duidelijk zien waarom de doodstraf zo'n vrede en inhumane straf eigenlijk is.
1: En wat is de Amerikaanse publieke opinie momenteel over de doodstraf? Ja, ik weet niet of er een causaal verband is, maar heeft zo'n incident als vandaag of eerder invloed op hoe mensen denken over de doodstraf?
0: Nou ja, ik denk het zeker nu natuurlijk wel, de komende dagen. Dat kan misschien wel weer een beetje veranderen. Over het algemeen, ik heb verschillende cijfers gezien, maar het is een beetje 50-50 in Amerika. Van mensen die voor en tegen de doodstraf zijn. Maar wat je wel ziet is dat de laatste jaren steeds meer mensen tegen zijn. He, dat het activisme tegen de doodstraf ook toeneemt, vooral ook bij jongere mensen. En dat heeft misschien wel te maken met het feit dat er juist zoveel dingen misgaan ook op het gebied van executies. Ik denk dat mensen daardoor ook wel vragen zijn gaan stellen bij of dit allemaal wel allemaal verantwoord is en kan. En
1: is dat, is dat nou vooral dan ook in Amerika dat het regelmatig niet lukt? Of gaat het in andere landen ook wel eens mis met de doodstrafuitvoering?
0: Ja, ongetwijfeld. Maar ik moet zeggen, in heel veel landen zijn gegevens omtrent de doodstraf bijvoorbeeld staatsgeheim of wordt niet alles compleet gepubliceerd. Heel veel verhalen die we kennen van executies die niet goed verlopen komen uit Amerika. Misschien omdat het daar ook in die zin meer transparant is en dingen naar buiten worden gebracht. Ongetwijfeld zal dat in andere landen misschien ook zo zijn. Het kan ook van de executiemethode afhangen, want je ziet wel dat vooral ook executies met dodelijke injecties vaak problemen opleveren.
1: Ja, zoals nu dus ook in Amerika. Elke Kuiper, ik dank u hartelijk van Amnesty International. Dank u wel voor uw uitleg.
0: Graag gedaan.

0: Benny Sings met Do No Harm, een single die een paar dagen geleden is uitgekomen. De weg naar een begroting voor volgend jaar is er een vol hindernissen. Ook na 2 dagen debat over de financiën heeft het kabinet nog steeds geen meerderheid bij elkaar om die begroting door het parlement te krijgen. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag, Lucella. Goedenavond.
0: Terwijl in het begin van deze week iedereen enthousiast was. Er zat schot in de zaak. Hoe kan het nu dat het toch weer vastloopt?
1: Nou, omdat blijkt dat dit kabinet heel erg goed is in het organiseren van zijn eigen hindernissen. Daar heb je eigenlijk het parlement niet bij nodig. Je zei het al. Opluchting alom deze week, want er leek schot in de zaak. De bezuinigingen op de sociale zekerheid waren van tafel. Links vierde feest en er was vol vertrouwen dat er wellicht een oplossing gevonden was voor die begroting. Want ook een heikel punt waar rechts mee zat, hoe de vermogenswinst te belasten, hoe zouden we dat gaan oplossen in ons stelsel. Daar had het kabinet ook een idee over gelanceerd. Omdat die overgang naar een nieuw stelsel te betalen was alleen geld nodig. En minister Heijnen van Financiën had besloten dat op te gaan halen bij kleinere beleggers en ook bij mensen die een spaarbedrag hadden staan. En bij een kleiner spaarbedrag zou je worden aangeslagen voor een belasting. Heijnen dacht, ja, dat was de situatie zoals die van 5 jaar geleden. Wat is nou precies het probleem? Nou, hij kwam een muur van weerstand tegen, anders kun je het niet noemen. Want het zou wellicht om kleine belastingbedragen gaan, maar ineens zouden bijvoorbeeld 850.000 mensen in dit land belasting gaan betalen die ze eerst niet zouden gaan betalen. En daar was toch behoorlijk wat boosheid over. Niet in de minste plaats bij zijn eigen VVD. Want daar stond de boel ook in de fik. En ook de oppositie had daar niet al te veel mooie woorden voor over.
2: Heel rommelig. Het is echt gehannes. Ze hebben een ongelofelijke fout gemaakt door de rekening bij de kleinere spaarder en belegger neer te leggen. Ze hadden kunnen weten dat wij dat niet zouden steunen. En dat steunen we nog steeds niet. En dus moet het huiswerk weer opnieuw.
3: Ze zeggen eigenlijk al na 1 dag zelf, we gaan het plan weer opnieuw aanpassen. Dus we zien elke keer weer nieuwe versies. Dus eigenlijk nog wel lastig te beoordelen. Komt volgende week weer een nieuwe versie van het plan?
4: Dat was een grote misser van het kabinet. Ik denk dat ze zich dat ook heel snel al realiseerden. En dat we vanuit hier in ieder geval daarover verder kunnen praten.
1: Ja, dat realiseerde Ilko Heijnen, de minister van Financiën, zich inderdaad al heel snel. Want nog voor het goed en wel was gelanceerd, was dat plan alweer ingetrokken terug naar de tekentafel.
0: En hij heeft natuurlijk best al wat ervaring als politicus. Hij had dus niet van tevoren ingeschat dat dit weerstand op zou roepen. Ook niet bij zijn eigen partij.
1: Nee, blijkbaar niet. De Kamer vroeg zich dat ook af. Hoe kun je nou tot zoiets komen, terwijl je toch van tevoren op je klompen kunt aanvoelen dat hier inderdaad wel wat weerstand op zit. Nou, zei Heijnen, ik zat gewoon te hoog in de concentratie en toen had ik oogkleppen op.
2: En hoe kan het nou dat hij zo gefocust is geweest op vermogenswinst, dat hij die kleinere beleggers en spaarders toch even uit het oog is verloren?
5: De minister.
2: Ik begrijp het gewoon niet.
6: In mijn hyperfocus om te komen naar oplossingen heb ik deze onderschat. En heeft u mij ook gewezen op dat er op deze manier veel mensen, dus het gaat niet eens om het bedrag, maar ook gewoon veel mensen in de Belastingdienst worden getroffen. En ik denk in de zoektocht naar die eindoplossing. En nogmaals, we zijn ontzettend ver. Het ligt nu echt voor het grijpen, mensen. Dus wij moeten gewoon als 2 puzzelaars nog deze laatste puzzelstukje net beter leggen. En dan denk ik dat we dit kunnen bereiken met elkaar. En dat zou echt fantastisch zijn. Ik waardeer ook de medewerking van de zijde van de Kamer. Want het vraagt van ons allemaal iets. Maar dan lossen we, net als met stikstof, weer een dossier op. En zo stap voor stap zijn we gewoon problemen aan het fixen met elkaar.
0: Ja, en tegelijkertijd, Lars, er moet natuurlijk geld gevonden worden binnen die begroting. Hè? Dus ze zullen iets moeten. Hier is dan nu weerstand opgekomen vanuit de Tweede Kamer en vanuit de achterban bij de VVD. Hoe zaten de coalitiepartners CDA en D66 hier dan in, voordat hij met dit plan kwam?
1: Nou, die hebben het eigenlijk helemaal bij de VVD gelaten. Want die hadden zoiets van, ja, de oplossing van dat stelsel rondom die vermogenswinst, dat is heel belangrijk voor de VVD. Nou, CDA en D66 hebben de beweging gekregen dat die bezuinigingen rond de sociale zekerheid van tafel gingen om pro binnen te halen. Ja, dan mocht de VVD kijken naar dat stelsel. En toen Heijnen hiermee kwam met dit idee, zijn ze dus ook niet voor gaan liggen. Allereerst, zij waren niet tegen dit idee. En de gedachte bij hen was, ja, als Heijnen dit aan zijn VVD-achterban kan verkopen, ja, dan vinden wij het ook helemaal prima. En niemand binnen het VVD-smaldeel deel van het kabinet, heeft hem ook daarvoor gewaarschuwd. Dus ja, liep Heijnen vol tegen die muur op en heeft niemand hem daarvoor behoed.
0: En ze gaan het nu fixen met elkaar, ja. Hoorden we hem net zeggen. Hoe gaat hij dat doen?
1: Allereerst optimistisch blijven. Dat moet natuurlijk. Er is wel degelijk een klein positief randje te vinden. Namelijk dat er meerderheden zijn in het parlement. Er is een meerderheid in het parlement die nieuwe plannen over het belasting van vermogenswinst wil steunen. Als het geld daarvoor maar op de juiste plekken wordt gezocht. En daar houdt Eelco Heijnen zich aan vast.
6: Ik denk dat u heel depressief wordt als ik ook niet meer optimistisch ben. Dus laat ik hier met positieve energie staan. En ze hebben echt weer stappen gezet. Want we zijn het eens over de richting waar het heen moet. We zijn het eens over die contouren van die oplossingen. En ik heb hier ook in het debat gezegd, het is echt, gaat nu aan om die laatste stap om het over de streep te brengen. Daar komen de weken voor. Nog heel veel debatten. En bij elk debat komt er een nieuwe motie, een nieuw amendement. Dan gaan we weer puzzelen. En dan zeg ik, ik blijf optimistisch. Ik hou de boel bij elkaar. Het zal toch echt moeten lukken in dit parlement.
1: Ja, schriet voor schriet zou je bijna zeggen, gaat hij dit voor elkaar krijgen. Hij heeft 2 weken de tijd. Hoeft het allemaal niet zelf te bedenken, want er zijn wel degelijk verschillende partijen die de afgelopen 2 dagen voorstellen hebben gedaan voor wat dan heet de dekking van dit voorstel. Dat gaat van ChristenUnie tot 50+, BBB ook, SGP, JA21. Nou, volgende week zijn de stemmingen over de moties die die partijen hebben ingediend. Dan gaan de handjes omhoog en dat is ook het moment waarop het kabinet kan zien waar dan precies de meerderheden zijn die voor de plannen om dit nieuwe stelsel te kunnen betalen. Dat is ook het moment dat ze naar de tekentafel gaan en dan hopelijk een manier vinden die wel de goedkeuring van het parlement kan wegdragen.
0: En dan was er nog meer nieuws voor het kabinet, want we hoorden vanavond dat er gesproken gaat worden met de vakbonden. Is dat een lichtpuntje of kan dat misschien ook nog weer nieuwe problemen veroorzaken voor het kabinet?
1: Ik durf bijna niet meer te zeggen dat er wellicht ook nog wel een lichtpuntje is. Maar ja, laten we het maar wel zo noemen. Want het kabinet heeft die bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel gehaald. De bedoeling daarvan was ook inderdaad om een gesprek met de vakbonden en de werkgevers te kunnen hebben over veranderingen van die sociale zekerheid. Dan gaat het vooral op de wet op de arbeidsongeschiktheid, om te kijken of je die kunt veranderen. Nou, de vakbonden geven nu aan dat ze bereid zijn om inderdaad te komen praten over sociale wetgeving. Dat willen ze dan volgende week doen in het Catshuis. Werkgevers zijn ook blij, die zullen daar ook bij aanschuiven. Dus het plan, haal die bezuinigingen van tafel en we kunnen wellicht praten over hervormingen van die sociale zekerheid. Dat is gelukt en daar moet het kabinet zich dan maar even aan vastklampen.
0: Dankjewel Lars, vanuit Den Haag, Lars Geerts.

0: Coasters met Love Potion No. 9. De makelaars hebben het er zelf naar gemaakt, vindt woonminister Boekholt O'Sullivan. Omdat hun branche er volgens haar niet altijd in slaagt om eerlijk en transparant te werken, wil zij een makelaarsregister invoeren. En daarmee kan de overheid de sector dan beter controleren, is het idee. Cindy Kramer is algemeen directeur van Eigen Huis. Goedenavond. Vereniging Eigen Huis. Ja. Bij jullie komen ieder jaar honderden klachten binnen van kopers en verkopers van huizen over de makelaars. Wat is zo'n beetje de aard van die klachten?
1: Nou, de meldingen die gaan onder meer over voorkeursbehandeling, onduidelijke biedprocedures, druk om hoger te bieden en ook problemen met het biedlogboek.
0: En overtreden makelaars hiermee ook officieel de regels met deze dingen die u nu beschrijft?
1: Nou, dat hangt ervan af wat u bedoelt met de regels. Dat is nou juist ook het probleem. Want iedere brancheorganisatie die heeft eigen richtlijnen en gedragscodes. Maar die zijn boterzacht.
0: En er is geen wetgeving?
1: Er is geen wetgeving voor makelaars. Dat is juist het probleem.
0: Ja, en ze hebben zelf regels opgesteld? En er zijn verschillende regels?
1: Dat klopt. Er zijn verschillende brancheorganisaties voor makelaars. En die hebben allemaal hun eigen gedragscodes en regels opgesteld. Maar deze die zijn boterzacht. Dus wanneer een makelaar die regels overtreedt, dan zijn er geen consequenties. En dat maakt natuurlijk dat het heel moeilijk is om echt toezicht te houden en te handhaven. En dan is de wetgever aan bod. Dan moet de wetgever de consument beschermen en ervoor zorgen dat hij kan rekenen op een goede en eerlijke behandeling.
0: Want wat drijft de makelaars die zich niet aan deze eigen regels houden? Is dat puur geld?
1: Dat weet ik niet. Ik zou zeggen, dat zou u aan de makelaars moeten vragen.
0: Ja, maar u kent de beroepsgroep natuurlijk heel goed.
1: Ja, wat wij zien is dat het op grote schaal gebeurt. En dat er natuurlijk veel belangen zijn. En juist in een oververhitte woningmarkt, dan is het gemakkelijk om de regels of de afspraken te overtreden. Want dan kan een makelaar bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik wil graag dat een bepaalde woning wordt verkocht aan een relatie, of ik gun hem aan een klant waarvan ik dan weer een woning kan verkopen. En als er geen transparantie is, dan is dat heel moeilijk om dat tegen te gaan.
0: En als mensen dan bij u een klacht indienen of klagen, wat kan de vereniging Eigen Huis dan voor ze betekenen?
1: Nou, wat we in ieder geval kunnen doen is een meldpunt openen wat we hebben gedaan en op die manier het gesprek openen. We zijn hier al vanaf 2021 mee bezig en ook in gesprek met de branche en met de politiek of met het ministerie om ervoor te zorgen dat er meer regels komen. Er zijn ook wel afspraken gemaakt, afspraken over een biedproces en een tucht en een klachtenprocedure, maar dat is gewoon niet genoeg. Dus wat we zien is dat de zelfregulering faalt en daarom is de wetgever nu aan zet om dit op te lossen.
0: Ja, dat is ook de conclusie van de minister. En zij zegt nu, nou, er moet een register komen. Maar wat komt er dan in dat register te staan?
1: Nou, zoals de plannen er nu uitstaan, maar het zijn natuurlijk nog contouren, het moet allemaal nog uitgewerkt worden, moeten makelaars zich laten registreren in een register en zich houden aan dezelfde wettelijke gedragsregels, dus transparant werken, juiste informatie geven en alle woningzoekers gelijk behandelen. Klachten worden laagdrempeliger daarmee en op die manier kan de makelaar, als hij die regels overtreedt, uiteindelijk ook worden verwijderd uit het register.
0: Ja, want is het dan strafbaar? Want u heeft het dan nu over wet. Worden die regels in een wet vastgelegd?
1: Ja, dat is wel wat wij denken dat er nodig is. Dat er echt wetgeving komt, zoals je dat bijvoorbeeld ook hebt voor hypotheekadviseurs. En als je die wetgeving overtreedt, dat er dan sancties volgen.
0: Ja, dus, want dat is wel nodig, want anders sta je in dat register en dan kan je alsnog de boel een beetje tillen of naar je hand zetten als makelaar ten koste van een koper of een verkoper. Als het niet strafbaar is, dan wat dan? Dan kan je gewoon doorgaan, toch?
1: Precies, en daarom vinden wij ook dat er een heel duidelijk wettelijk kader moet komen en ook toezicht en handhaving, zodat als je die regels en die wetten overtreedt, dat er ook consequenties zijn en dat je bijvoorbeeld uit het register wordt geschrapt en niet meer je beroep mag uitoefenen.
0: En adviseert u mensen ook wel eens, regel het gewoon onderling zonder makelaar?
1: Nou, dat is over het algemeen niet iets wat wij adviseren. Want als je je woning wil verkopen, dan is het prettig om een makelaar te hebben, omdat een makelaar je ook goed kan adviseren. Maar het moet niet zo zijn dat je een makelaar of een aankoopmakelaar in de arm moet nemen, omdat je anders eenvoudigweg geen bezichtiging krijgt. Dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn. Dus uiteindelijk kan een makelaar een hele grote toegevoegde waarde hebben als hij zich als deskundig adviseur opstelt en niet als iemand die er wel voor zorgt dat jouw woning aan een ander wordt verkocht.
0: En wat is dan de belangrijkste toegevoegde waarde wat u betreft van een makelaar?
1: Nou, die toegevoegde waarde die zou heel groot kunnen zijn. Een woning wordt steeds ingewikkelder. Er is bijvoorbeeld steeds meer techniek in een woning. We hebben al energielabels, maar tegenwoordig hebben we ook funderingsrisicolabels. Een makelaar kan heel veel kennis hebben over de omgeving. En daarin kan die verkoper goed adviseren, maar een koper bijvoorbeeld ook. Daar zou een makelaar zich veel meer op moeten richten, want dan word je een deskundige adviseur. En dan kan je iemand echt ondersteunen en adviseren bij de verkoop of de aankoop van een woning. En nu lijkt het er vaak op dat de makelaar degene is die toegang verschaft tot de aankoop van een woning, of toegang verschaft tot potentiële kopers. En zo zou het niet moeten zijn.
0: En spreekt uw vereniging makelaars daar ook wel eens rechtstreeks op aan als er klachten bij jullie binnenkomen?
1: Ja, niet op individueel niveau, want daar wij zijn natuurlijk een belangenorganisatie voor alle Nederlandse huiseigenaren en mensen die graag een woning willen kopen. Maar absoluut wel op het niveau van eigenlijk de hele woningmarkt. Dus we zijn al sinds 2021 intensief in gesprek met brancheorganisaties voor makelaars en ook met het ministerie. En dit is ook erkend door de Tweede Kamer, want er is niet voor niets een initiatiefwet in voorbereiding. Dus het is op zich wel een algemeen gekend probleem en dat hebben wij aangekaart.
0: Ja, en u bent blij dat er schot in zit, maar op het moment dat je het over contouren hebt, dan duurt het ook nog even.
1: Ja, wetgeving, het ontwikkelen van wetgeving duurt nu eenmaal lang. Maar we zijn hier ook al heel lang mee bezig. Dus het is absoluut de moeite waard om die moeite en tijd daarin te investeren.
0: Cindy Kremer van Vereniging Eigen Huis, hartelijk dank.
1: Graag gedaan.

0: Michita Lineman met... Glenn Campbell, hoe moet ik zeggen. Duizenden mensen stonden voor etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk naar de eerste landelijke televisieuitzending morgen 75 jaar geleden. En te gast is de directeur van Media Museum Beeld en Geluid, Eppo van Nispen tot Zevenaar. Welkom.
1: Ja, dank.
0: Onvermoeibaar ambassadeur van de Nederlandse televisie,
1: ja,
0: ook.
1: Met
0: en radio.
1: En radio, want vergeet dat niet. Hè. Het gaat nu over 75 jaar televisie, maar dit hele kleine landje heeft eigenlijk een onvoorstelbaar grote mooi archief over radio. En ook vanavond, ja, ik ben zelf fan van dit programma, wie niet eigenlijk. En ja, dat is altijd zo mooi om te beseffen dat het door met zoveel liefde en zorg wordt gemaakt. En dat geldt eigenlijk voor heel veel. En waarom ben ik ambassadeur? Nou, niet alleen voor het werk, maar ook die publieke omroep. Die doet echt gewoon zijn uiterste best om het om iedereen in Nederland van nieuws en andere alles wat de geest een beetje op weg helpt te voorzien. En daar wordt denk ik altijd een beetje onterecht op gereageerd. Dat geldt overigens ook voor de commerciële kant. Dus de RTL en Talpa, SBS en zo. Wij maken in Nederland echt fantastische programma's. En dat vergeten mensen soms nog
0: wel eens. En dat begon dus 75 jaar geleden.
1: Zeker.
0: Dan maak je voor het eerst een uitzending. Dan is de vraag, wat ga je doen? Waar ga je het over hebben? We komen er zo op wie dat waren. Maar waar koos men voor?
1: In het programma zelf.
0: Ja,
1: dat was natuurlijk. Dat was alle hysterie rondom. Wat moet het worden? Er is eindeloos over vergaderd in kamers. En wat wordt het dan? Nou ja, het wordt eigenlijk niet heel veel. Het is eigenlijk, denk ik, een enorme speeches van hoogwaardigheidsbekleders. Die dat moeten zeggen. In een heel klein studiootje hier verderop. Studiootje bestaat niet meer. Bloedheet. Nou, er is bedacht. Ja, wat moeten we dan laten zien? Wat kunnen we laten zien? Want het waren vier omroepen: de AVRO, de KRO, NCRV en de VARA. Maar ja, die laatste die mocht eigenlijk niet echt meedoen. In die tijd was nog echt de verzuiling in de ja, en die VARA kwam als arbeiders bij. Maar goed, dan het lied van de klok. Want dat was dan het enige wat een beetje cultureel was. Was heel belangrijk. Wat laat je de mensen zien? Vervolgens een instructiefilm. Dat was natuurlijk te gek. Van de firma Philips, die dit ook allemaal natuurlijk enorm ondersteunde. Professor Halbers. Maar
0: een instructiefilm van de televisie.
1: Ja, de leek en de
0: hoe
1: televisie.
0: Hoe zet je hem aan en hoe zet je hem uit?
1: Ja, en hoe werkt het? En dan kreeg je daarna nog een hele verhandeling van professor Halbersma in dit geval. En er was ook nog een pauze. Er kwam een Deense onderdeel bij. Want in Denemarken op dezelfde dag, daar vieren ze namelijk morgen ook 75 jaar televisie. Dat werd met elkaar uitgewisseld. In Denemarken keek ik de Denen opeens naar een Hollands dingetje over dat ze daar ook televisie gingen doen. En uiteindelijk was er een pauze, want waarom was dat? Het vond allemaal dus plaats in zo'n klein studio, de Irene Studio. En er moest omgebouwd worden tot het schitterende spel De Toverspiegel van onder andere Willy van Hemert, de beroemde regisseur die ook het dagboek van de Herdershond en zo heeft gedaan. En daar moest wat gebeuren. En dat, ja, ze hadden tijd nodig om dat om te bouwen. En uiteindelijk, het was er bloedheet. Het was warm.
0: Ging er dan een gordijn dicht of zag je al testbeeld? Hoe zag
1: die
0: pauze
1: eruit? Nee, je zag
0: in
1: dit geval letterlijk een pauze. Een soort van, we noemen dan een titelkaart in die tijd al. Maar daar stond dan een camera op. En ondertussen mensen in het zweet werken de boel daar aan kant schuiven.
0: We hebben een kort fragment van uit die eerste uitzending.
2: Luisteraars, wie gij ook zijt, een zwerver langs Gods wegen. Een huismoeder die haar werk even terzijde legt. Een zakenman of een priester die op dit ogenblik naar mij luistert. Tot allen richt ik mij, nu ik als voorzitter een kort woord ga zeggen over onze eigen katholieke radioomroep. We hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvatting uw huizen binnengevoerd.
0: Ja, dit was de voorzitter van de KRO.
1: Ja,
0: om te beginnen, hij zegt luisteraars. Dus het was even wennen dat ze inmiddels op televisie waren.
1: Ja,
0: Maar hij had het over geesten. En dat je zegt, feestje, we hebben televisie, wat ik hier hoor.
1: Nee, het was totaal geen feestje in dat opzicht. En er was het oog van de duivel, zo werd het genoemd. Ja, wat ging er nou precies gebeuren? Sterker nog, Nederland had een enorme positie, technische al, rondom radio. Hier gebeurde het in. En ja, op een gegeven moment, dus in 1936, die jaren, in Frankrijk, Duitsland, Engeland, overal kwam televisie. Maar hier werd getreuzeld. Men wist het niet. Het zou de geest inderdaad echt op een kwalijke manier aantasten. Het moest allemaal niet. Wat moest het wel niet kosten? Ja, toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En na die Tweede Wereldoorlog werd het nog veel ingewikkelder. Waarom? Vader Drees zag het al helemaal niet meer zitten. Willem Drees was echt tegen.
0: Tegen de tv?
1: Ja, die was tegen televisie. En om twee redenen. Dat mogelijk onzedelijke wat daaruit voort zou komen. Maar het belangrijkste was, het kostte klauwen met geld. Ja, en dat was de wederopbouw. En hij was bang dat de Nederlandse burger afgeleid zou worden door deze vorm van vermaak. En dat dan het geld in de loonkosten gecompenseerd zouden gaan worden. We praten nu over Box 3, maar ja, toen was het hoogst mogende wat je kon gaan bezitten. Een televisie. Ja, dus hij wilde dat gewoon echt niet.
0: En die onzedelijkheid waar ze bang voor waren, die in de huiskamers zou gaan plaatsvinden naar aanleiding van de televisie, hadden ze daar concrete beelden bij van andere landen? Of waar waren ze concreet bang voor?
1: Nou, dat is natuurlijk bij iedere nieuwe technische ontwikkeling. Ja, dat ze kenden het gewoon echt niet. En er was ook maar weinig over bekend. En wat er over bekend was, was vaak uit landen waar meer entertainment, meer show waren. Wij waren natuurlijk toch de rondborstig katholiek of de wat strengere Calvinist. En dat kende niet heel veel variaties op dat moment. Verzeild, het was gewoon, luisteraars, het was er nog helemaal niet aan, men was er niet aan gewend. Ja, ik vind dat dan fantastisch natuurlijk, want wat gebeurde daar? En dat is later door de grote firma ASML ook gedaan. Directeur Frans Otte, de ingenieur van Philips, ja, die dacht, ja, dit kan niet. Wij moeten televisie hebben. En die is naar de politiek gestapt, lees ook vader Drees, en heeft gezegd, nou luister, als dit niet gaat gebeuren, als er geen televisie komt, ja, dan gaan wij failliet. Hè, want we hebben hier zo ontzettend in geïnvesteerd. Of we vertrekken uit Nederland. Dus het moet er gewoon komen.
0: En hoeveel mensen werden toen met die eerste uitzending bereikt?
1: Dat is eigenlijk een groot geheim. Want je zou denken, het is stil op straten bij zo'n groot evenement. Maar ja, er waren maar 400 televisies in Nederland. 400! Nou ja, dat ding was overigens niet te betalen. Het heette de bijnaam het hondenhok gekregen. De Philips 400 UC. Een heel klein schermpje. Bijna iets groter dan een mobiele.
0: Want wat kostte die toen?
1: Nou, in die tijd kostte het, wat is het, een paar honderd euro. Maar als je het zou terugrekenen, zou dat nu gemiddeld, wat we hebben het, bijna 6000 euro zijn.
0: Zo.
1: Dus dat is een enorm bedrag.
0: En we hebben ook nog een fragment, want op een gegeven moment waren er 250.000 verkocht. Dus ja. Philips kreeg zijn zin en er werden veel toestellen verkocht. Dat kunnen we ook nog even horen.
3: Vandaag is het dan zover en is bekend geworden dat de eigenaar van het 250.000ste officieel door de PTT geregistreerde televisietoestel woonachtig is in Leiderdorp, waar we ons op dit moment bevinden in de kom van Aijweg nummer 23, het huis van de familie Hellemink.
0: Nou, dit is net een postcode loterijshow.
1: Dit is
0: we zijn
1: toch
0: live
1: wel
0: aanwezig.
1: Ik word hier heel blij van. Dat is het mooie van zo'n archief. Wij hebben bij Beeld en Geluid hanteren wij. Hè, als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je toe moet. Bij 250.000 televisie. Het is echt werkelijk een nationaal feest. Ja, kom er maar eens om nog.
0: Ja, ja, ja. En wat waren vervolgens die effecten op de maatschappij toen?
1: Nou, die vielen mee. Sterker nog, in verschillende, gedachten, zeker vanuit die gelovige omroepen, was het ook een manier om het geloof op een goede, ja, eigenlijk best wel heel handig thuis te brengen. Dus in het begin was er wat gemoor over, moet je de zondagsdienst via de ether naar de huiskamer brengen? Nou, dat was uiteindelijk vrij snel, dat gaan we doen. En wat je kreeg was ook, we konden opeens, politici begingen zich beseffen dat ze een veel groter
0: spreekbuis hadden.
1: Ja, letterlijk een spreekbuis. Dus dat met die onzedelijkheid viel het wel mee. Het is wel zo, dat het is wel grappig als je kijkt naar de 70 jaar, dan maak ik een beetje een sprongetje, maar dat is niet onbelangrijk, dat we toen enorm vooruitstrevende programma's hadden op televisie. Een kleine uur, een groot uur als van Koos Postema, daar werden onderwerpen in behandeld die we nu nooit meer zouden behandelen. Omdat dat in dit tijdperk dat niet meer kan.
0: Eppo van Nispe tot Zevenaar. Hartelijk dank dat je hier was. Fijn.
1: Ja,
0: en mooi dat we die herinneringen hebben opgehaald aan die oude televisies.
4: En die dat u maar rustig tijd gaat slapen.
0: Dankjewel. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een goede nacht. Dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
0: Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt die je Kafkaesk kan noemen. Een beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. De afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En ik, Lara Billy Rensen, praat met literair criticus Elsbeth Etty over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
4: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
4: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
6: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
7: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.

0: Download de app en start met vinden.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zand gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zand omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Nacht van Gelderland.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze kerstcaravan. Vrijdag 2 oktober in Tiel, zaterdag 3 oktober in Apeldoorn en zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te